0: is 105. Het is 3:00.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand na het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze de agent wat wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein, dat meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor een Amerikaanse aanval van maandag op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Een paar dagen na het dodelijke ongeluk met een schoolbusje in België is op dezelfde spoorwegovergang nog een incident geweest. Een chauffeur van hetzelfde busbedrijf reed de overweg op terwijl de slagbomen al omlaag gingen. De Belgische spoorbeheerder doet onderzoek. Vorige week werd op de overweg een schoolbusje aangereden door een trein. Twee tieners, een begeleidster en de buschauffeur kwamen om. En 5 andere kinderen raakten gewond. Het weer vanuit het westen regent, koelt af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

Nou kijk je grappie, leeft zoet als een sappie. Ballin', ook al was mama altijd wappie. Een goed begin is het halve werk, maar een goed begin is maar de helft.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein. Dat meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor een Amerikaanse aanval van maandag op een Iraans militair controlecentrum. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pult benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pult volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pult geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als die wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaakt het ernstig lijden. De zwangere vrouw die 2 weken geleden op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist, zegt dat ze de politie toen alleen een vraag probeerde te stellen. Ze wilde weten of ze met haar man mee mocht, omdat ze door haar zwangerschap niet alleen kon blijven, zegt ze tegen Al Jazeera. Inmiddels is ze bevallen van een gezond kind. Het weer, later vannacht enkele buien met ook kans op onweer. Het is een graad of 13. Overdag zon, wolken en buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. De muziek.

drama. I don't need no fights. I don't need your money.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was de directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Trump stelt dat Pulte ruime ervaring heeft met het beheren van gevoelige zaken. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand naar het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze wat aan de agent wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat die vrouw zwanger was. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland verwijderen. Het gaat onder meer om boeien in de Atlantische Oceaan. Die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek. Bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt en zorgt voor een zachter klimaat. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse West- en Oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. Het vliegverkeer in België is weer op gang gekomen na een akkoord tussen de luchtverkeersleiders en vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit. Verwacht wordt dat het daardoor de komende dagen nog druk blijft. Het weer, enkele buien met ook kans op onweer. Het is een graad of 13. Overdag afwisselend zon en wolken en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. Para mi tormento solo.

0: muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
1: Laat ons daar daar in hult. Don't touch me, man. Whatever. Whatever. The sun ain't shining, man.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 6 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de Straat van Hormuz. Daar worden nu opnieuw Amerikaanse aanvallen gemeld. Hulporganisaties waarschuwen dat de situatie in Gaza nog altijd zeer slecht is. Er is een tekort aan vrijwel alles. Dat zou komen doordat Israël nog steeds hulpgoederen tegenhoudt. Volgens het Rode Kruis zijn er dit jaar maar 15 vrachtwagens met hulp Gaza binnengelaten. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar dat bestand wordt geregeld geschonden. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt hotelgasten na een datalek bij hotels. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen gestolen. Meerdere gasten kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. De brancheorganisatie zegt dat iedereen die een kamer heeft geboekt goed moet opletten als ze een bericht krijgen. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand naar het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze de agent wat wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was. Het weer, enkele buien met ook kans op onweer, maar in de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag is het dan droog en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: 105.
2: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Paul Fischer.
2: Tata Steel Nederland breekt nu alweer met Donald Pols, de voormalige directeur van Milieudefensie. Pols ging maandag aan de slag bij de staalfabrikant als hoofd voor duurzaamheid en communicatie. Tata Steel zegt nu dat aanvullende informatie over zijn verleden bekend is geworden, die niet eerder met het bedrijf is gedeeld. De overstap van Milieudefensie naar Tata vorige maand leidde tot veel ophef en verontwaardiging. NRC meldt dat Pols in zijn studententijd voorman is geweest van een extreemrechtse studentenbeweging in Zuid-Afrika. Zo was hij onder andere betrokken bij het verstoren van een toespraak van de net vrijgelaten Nelson Mandela. Milieudefensie zegt dat het op de hoogte was van Pols verleden. Hij heeft echter spijt betuigd en duidelijk afstand genomen, aldus een woordvoerder. In de Generaal Cloyerstraat wordt een avondwinkel voor 3 maanden gesloten. Dit gebeurt op last van burgemeester Jos Wiene. Tijdens een controle werden eind vorige maand 500 illegale vapes en sterke drank gevonden. Daarnaast was er sprake van illegale arbeid van iemand zonder verblijfsvergunning. Ook werd er tijdens de controle geweld gebruikt tegen een toezichthouder en een agent. Een auto is maandagavond op zijn kant beland op de Langebrug in Haarlem. Het betreft een eenzijdig ongeval. De oorzaak is nog niet bekend. Het incident vond plaats rond 11:30. De bestuurder is met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. Het beschadigde voertuig is weggesleept door een bergingsdienst. Ook een stoplicht liep schade op. De brug is tijdelijk afgesloten geweest. Bij de Heemsteedse haven wordt voor de 5e keer het jaarlijkse havenconcert gehouden. Op zondagmiddag 7 juni van 2 tot 3:30 vindt het concert plaats. De orkesten van het Symfonisch Blaasorkest Heemstede treden op. Ook de Harmonie Sint-Michael onder leiding van Richard Vrijhoef is te beluisteren. Tijdens de opening spelen de muzici gezamenlijk Copacabana. Het slotstuk, The Second Waltz, wordt ook gezamenlijk uitgevoerd. Verder spelen de orkesten afwisselend hun eigen repertoire. Iedereen is van harte welkom. Het concert is gratis.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De VS en Iran hebben over en weer luchtaanvallen uitgevoerd. Iran meldt dat in Bahrein Amerikaanse doelen zijn getroffen, maar de VS ontkent dat en zegt dat het als reactie aanvallen heeft uitgevoerd op een Iraans controlecentrum. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt na een datalek bij hotels. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen gestolen. Gasten kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld te over te maken. Ook in de Eerste Kamer lijkt er een meerderheid te zijn voor een verbod op homogenezing. Als die wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Het weer, enkele buien met kans op onweer. In de loop van de dag af en toe zon en 20 graden.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen met drukte op de A7 van Den Hoever naar Zaanstad. Tussen Wognum en Purmerend. Langzaam rijden over 7 kilometer. De vertraging is maximaal 10 minuten. En 242 van Middenmeer naar Alkmaar. Voor de aansluiting met de A9, 2 kilometer met 5 tot 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Koeweit en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein geraakt. De VS zegt dat de raketten en drones geen doel hebben getroffen en dat een deel is neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Het volgende bericht gaat over het CBS, daar komt-ie. Bedrijven die kampen met personeelstekorten zetten steeds meer in op automatisering. Dat meldt het CBS. In de bouw en industrie worden vaker betere machines ingezet. IT-bedrijven en juridische organisaties gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Personeelstekort blijft een groot probleem, zegt het CBS.
4: Bijna 2/3 van de bedrijven zegt dat ze moeite hebben met het vinden van personeel. En voor ongeveer de helft van die bedrijven, dus 30% van alle bedrijven, is dat nog steeds de belangrijkste belemmering. Dus daar moeten ze toch een oplossing voor zoeken.
3: De zwangere vrouw die 2 weken geleden in een AZC in Zeist op de grond viel bij een aanhouding, zegt dat ze de politie toen een vraag probeerde te stellen. Ze wilde weten of ze met haar man mee mocht, omdat ze door haar zwangerschap niet alleen kon blijven, zegt ze tegen Al Jazeera. Inmiddels is de vrouw bevallen van een gezond kind. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing, zoals het heet. Bleek in het debat gisteren. Als volgende week wordt voorgestemd, wordt het strafbaar om met gebed of therapie de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen, zegt verslaggever Wilma Borgman.
5: Ik telde in de gauwigheid 46 van de 75 Eerste Kamerleden daarvoor. Dus als die volgende week stemmen naar wat ze vandaag in het debat hebben gezegd, dan wordt dit voorstel dinsdag inderdaad aangenomen.
3: Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Het weer, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag af en toe zon en vanmiddag droog en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de N242, middenmeer richting Alkmaar, staat file voor de aansluiting met de A9, 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Pedro van Nooy.
7: Goedemorgen allemaal. Fijn dat je erbij bent. Dit is Vandaag de Dag.

Ja, ik weet nou niet of het zo'n leuk idee is, hoor. Of je op dit moment in Amerika moet willen wonen. James Brown, Living in America. Goedemorgen allemaal. Het is woensdag 3 juni. Als je net wakker bent geworden, hartelijk goedemorgen. Doe de ramen open. Nou, het is niet zo mooi als vorige week, maar het valt best wel mee. Het valt best wel mee. Het wordt best wel een oké-ish dagje vandaag. Hartelijk welkom bij Haarlem 105. Tot 10 uur luister je naar Vandaag de Dag, waarin we je bijpraten over nieuws, weer, verkeer uit de regio en de rest van de wereld. Op een dag waarop we nog steeds aan het aftellen zijn naar bijvoorbeeld het WK voetbal, dat toch echt nu heel dichtbij gaat komen. Volgende week is het zover. Alle berichten druppelen nu over elkaar heen. Vanavond hebben we dan de zogeheten uitzwaaiwedstrijd van het Nederlands team. En je kan er ook niet omheen, hè? Want als je bijvoorbeeld de supermarkt ingaat, dan zie je er allerlei oranjeachtige producten. Ik vind vooral die juichpakken en juichjekken en zo. Ja, daar heb ik dan weer helemaal niks mee. Maar er ligt natuurlijk ook overal rood-wit-blauwe schmink die je op je gezicht kan smeren. En nou, ga zo maar door. Nou, en we weten nu ook inmiddels dat de bondcoach heeft gekozen voor een eerste keeper. En dan het nieuws van deze ochtend is dat toch een van de spelers van het Nederlands elftal, zoals het er nu naar uit gaat zien, een, zoals dat zo mooi heet, een droomtransfer gaat maken. Daar gaan we vandaag ongetwijfeld meer over horen of de geruchten die er zijn of die kloppen. Namelijk dat Denzel Dumfries van het Nederlands elftal voor zo'n 20 miljoen euro gaat verhuizen van Inter Milaan naar Real Madrid. Nou, daar gaan we vandaag pas meer over horen. Ja, en dan hadden we natuurlijk afgelopen weekend nog het ontslag van Arne Slot bij Liverpool. En de vraag die dan ook nog boven de markt hangt, als we het toch over voetbal hebben, is gaat Robin van Persie ontslagen worden en gaat Feyenoord dan Arne Slot terughalen? Nou, dat zijn de vragen die we niet gaan oplossen de komende 3 uur. Dat is een ding wat 100% zeker is. Wel, zei ik al, alles uit de regio. Ik hou absoluut de situatie op de weg voor je in de gaten. Je hoorde zojuist al in het nieuwsoverzicht dat er voor deze woensdagochtend vroeg toch alweer wat files staan. We hebben natuurlijk straks om 7:30 het Haarlem 105 nieuws met Paul Fischer, waarin je bij wordt gepraat over de laatste ontwikkelingen. En verder heb ik zoals altijd, en dat zeg ik iedere week opnieuw, een lijstje met heerlijke platen voor je klaarstaan. Bijvoorbeeld Alex Warren.

0: Joy, Kees Raap, Haarlem 105 en de Green Grass. Ja, als je van plan was om vandaag naar Portugal af te reizen... excuses. Als je van plan was om vandaag naar Portugal af te reizen... dan moet je wel even goed checken of je vliegtuig vandaag gaat. Want KLM en Transavia hebben besloten om aantal vluchten naar Portugal... te gaan annuleren vandaag in verband met een staking in Portugal. Zowel op Schiphol als op Eindhoven als Rotterdam zijn vluchten geschrapt. Transavia heeft 8 retourvluchten geannuleerd van en naar Porto, Lissabon en Funchal. Dat ligt op Madeira. 3 vluchten gaan nog wel door. De KLM die schrapt vluchten naar Lissabon en naar Porto. Het duurt maar 1 dag, die staking. Maar was je nou net vandaag van plan om die kant op te gaan? Heb je een ticket geboekt en dacht je, nou, daar moet ik dus nu zijn? Dan moet je even checken of jouw vlucht dan vandaag er nog wel bij zit en doorgaat. En dat alles in het kader van een klein stukje verkeersinformatie. Ja, het is ook een vorm van verkeersinformatie, hè? Laten we eens even kijken hoe het in onze regio op dit moment ervoor staat. We pakken de files er even bij. Nou, dan heb ik op zich heel mooi nieuws voor je. Want als ik het hele lijstje overzie, dan is er eigenlijk op dit moment niks aan de hand. En rijdt het gewoon allemaal lekker door.
1: Dit is haar.

Vrijdagavond stond hij in de Ziggo Dome in Amsterdam. Alive and kicking. En deze kwam ook voorbij. Cozy celeste. Tsuguro Fornaciari op Haarlem 105. Straks Haarlem 105 nieuws met het nieuws dat het extreme arbeidsverleden van de directeur duurzaamheid en communicatie bij Tata hem na één dag al de koppen heeft gekost. Een auto op zijn kant op de verfroller. En duizenden reizigers waren vorige week gedupeerd omdat Transavia 22 vluchten annuleerde. En een avondwinkel in de Cronjeestraat, die moet 3 maanden dicht vanwege illegale praktijken. En het 5e jaarlijkse havenconcert in Heemstede.

0: Pierre Chauffeur is op Haarlem 105 en Sowing the Seeds of Love. Het is 7:30 geworden.
1: Haarlem 105, nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Paul Fischer. Tata Steel Nederland breekt nu alweer met Donald Pols, de voormalige directeur van Milieudefensie. Pols ging maandag aan de slag bij de staalfabrikant als hoofd voor duurzaamheid en communicatie. Tata Steel zegt nu dat aanvullende informatie over zijn verleden bekend is geworden, die niet eerder met het bedrijf is gedeeld. De overstap van Milieudefensie naar Tata vorige maand leidde tot veel ophef en verontwaardiging. NRC meldt dat Pols in zijn studententijd voorman is geweest van een extreemrechtse studentenbeweging in Zuid-Afrika. Zo was hij onder andere betrokken bij het verstoren van een toespraak van de net vrijgelaten Nelson Mandela. Milieudefensie zegt dat het op de hoogte was van Pols verleden. Hij heeft echter spijt betuigd en duidelijk afstand genomen, aldus een woordvoerder. Transavia heeft vorige week 22 vluchten geannuleerd. Duizenden reizigers zijn hierdoor de dupe geworden. De luchtvaartmaatschappij annuleerde vluchten in verband met operationele problemen. Bronnen rond Transavia spreken van problemen met de levering van onderdelen. Organisatie EU Claim zegt dat reizigers op de eerstvolgende vlucht gezet moeten worden, waarbij ook gekeken moet worden naar beschikbare vluchten met andere luchtvaartmaatschappijen. Gedupeerden hebben recht op compensatie. Dit kan oplopen tot €400 per passagier. In de generaal Clouriérstraat wordt een avondwinkel voor 3 maanden gesloten. Dit gebeurt op last van burgemeester Jos Wiene. Tijdens een controle werden eind vorige maand 500 illegale vapes en sterke drank gevonden. Daarnaast was er sprake van illegale arbeid van iemand zonder verblijfsvergunning. Ook werd er tijdens de controle geweld gebruikt tegen een toezichthouder en een agent. Bij de Heemsteedse haven wordt voor de 5e keer het jaarlijkse havenconcert gehouden. Op zondagmiddag 7 juni van 2 tot 3:30 vindt het concert plaats. De orkesten van het Symfonisch Blaasorkest Heemstede treden op. Ook de Harmonie Sint-Michael onder leiding van Richard Vrijhoef is te beluisteren. Tijdens de opening spelen de muzici gezamenlijk Copacabana. Het slotstuk, The Second Waltz, wordt ook gezamenlijk uitgevoerd. Verder spelen de orkesten afwisselend hun eigen repertoire. Iedereen is van harte welkom. Het concert is gratis.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bedrijven zetten steeds meer in op automatisering om personeelstekort op te vangen, blijkt uit onderzoek van het CBS. 2/3 van de bedrijven in Nederland heeft te weinig personeel, zo blijkt. Het Amerikaanse leger meldt dat Iran weer raketten en drones heeft afgevuurd op Kuwait en Bahrein. Daarbij zouden volgens Iran een Amerikaanse luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de marine zijn geraakt. Maar de VS ontkent dat. En buschauffeurs van Transdev in Utrecht krijgen deze zomer meer betaald. Dat moet ervoor zorgen dat bussen blijven rijden, ondanks roosterkrapte. Wie door de week extra werkt, krijgt 170% uitbetaald. Het weer, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag droog en maximaal 20 graden.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In Noord-Holland zijn vanmorgen nauwelijks problemen onderweg. Op de A7 van Horen naar Zaanstad, daar rijdt het langzaam bij Purmerend. En op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar voor de aansluiting met de A9. In beide gevallen is de vertraging niet meer dan 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

is mooi hè, als je dan een koptelefoon op hebt of je hebt een goede stereo-installatie, dan hoor je echt van twee kanten verschillend geluid komen. En als je het allemaal bij elkaar brengt, dan hoor je de Beatles en Paperback Writer. En daarvoor nog Martin Garrix en Ed Sheeran met een nieuwe single die heet Repeated. Ja, dat Paperback Writer, dat is wel grappig. Ik was afgelopen maandagavond was ik in de Melkweg in Amsterdam. Daar traden de Young Analogs op. De Analogs is een fenomeen in Nederland. Dat is een groep die 10 jaar lang heeft getoerd door het land en ook in het buitenland. En hun doel was om het geluid van de Beatles zo goed mogelijk te laten klinken. En dan hebben we het bij de Analogs vooral over de studioalbums die de Beatles gemaakt hebben, die ze nooit meer live gespeeld hebben. Dus dat zijn de laatste albums. Denk aan Let It Be, Abbey Road, dat soort albums. Dat klonk altijd fantastisch, want ze hadden echt alle instrumenten bij elkaar gezocht die de Beatles destijds ook gebruikten. Dus als je je ogen dicht deed en je luisterde, had je het gevoel dat je naar de Beatles zat te luisteren. Nou, vorig jaar in december zijn ze gestopt, hebben ze afscheid genomen. Ze hadden al die albums al een paar keer gespeeld, grote tournees gedaan in binnen- en buitenland. Het was klaar, het was over. Maar toen was er een clubje met jonge gasten en die dachten, ja, dat is eigenlijk wel gaaf. Mogen wij jullie spullen gebruiken om dan het eerdere werk van de Beatles te gaan spelen. De nummers die wel nog live zijn gespeeld door de Beatles, onder andere op een grote tour in Amerika. En dat werden de Young Analogs. Het begon een beetje als een gimmick misschien wel. Ze stonden ook in het voorprogramma van het laatste concert van de Analogs in de Ziggo Dome. En nu zijn ze zelf aan toeren. En afgelopen maandagavond waren ze te zien in de Melkweg in Amsterdam. En speelden ze dus onder andere Paperback Writer. En dat klonk toen zo. Als je

fantastische avond gehad. Ik kan echt niet anders zeggen. Het was een geweldige avond. We hebben anderhalf uur binnen gestaan. Ze hebben 30 nummers gespeeld. Want alle nummers van de Beatles uit die tijd die duren niet langer dan een minuut of twee. Het is een concert waar je elk liedje kan meezingen. Dat maakt het ook heel leuk. Ja, en die gasten, ja, als je je ogen dicht doet, dan heb je het gevoel dat je erbij was in de jaren 60. Dus nou, ze gaan nu nog toeren. Ze staan over twee dagen staan ze in Utrecht, in Tivoli onder andere. En in het najaar dan gaan ze een clubtour in Nederland doen. Ik moet nog wel even bellen met ze. Want Haarlem staat er vooralsnog niet tussen. En dat vind ik toch wel, ik bedoel, als je een clubtour gaat doen, dan moet je op zijn minst toch even hier naar het patronaat komen. Dat is toch het minste wat erbij moet. Dus ik ga nog even een belletje plegen met die gasten. Maar als

Calvin Harris en Satisfy. 10 minuten voor 8 geworden op Haarlem 105. We kijken heel even naar de situatie op de weg in onze regio. Het valt allemaal heel erg mee hoor. Het rijdt deze ochtend eigenlijk best goed door. Behalve als je vanaf de richting Den Haag naar Amsterdam gaat rijden. Dan kom je voor Nieuw-Vennep in een korte file terecht. Maar vanaf Nieuw-Vennep rijdt het daarna wel weer fatsoenlijk door. Dan gaan we naar de A22 van knooppunt Velzen naar Beverwijk Oost. Daar is een kwartier vertraging en 3 kilometer file. Er is een ongeluk gebeurd daar. Stilstaand verkeer. De rechter rijstrook is dicht. Omrijden kan via de Wijkertunnel over de A9. Nou, en als je daar achter staat, dan heel veel succes. En nou, verder lijkt het erop dat het allemaal aan het doorrijden is in onze regio. Goed, 10 minuten voor 8 komt zojuist nieuws binnen dat de Amerikaanse zanger Peebo Bryson gisteren is overleden. Hij is 75 jaar geworden. Er was al bekend dat hij een beroerte had en hij werd onlangs opgenomen daarvoor in het ziekenhuis. Maar nu is hij dus helaas niet meer onder ons. En als je nou denkt, die Peebo Bryson, waar ken ik die naam nou van? Nou, als je de film Aladdin en Beauty and the Beast hebt gezien, dan ken je zijn liedjes. Zoals deze. A Whole New World.

0: Sovereign Light Café. Daarvoor dus Peebo Bryson met Regina Bell. A Whole New World, Aladdin's Theme. Peebo Bryson, waarvan het nieuws is gekomen dat hij gisteren is overleden. Uiteindelijk aan de gevolgen van een beroerte.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: at the Bird van Alan Clark en Jacqueline Govaert en Where I Go. 8:00, hoogste tijd voor het nieuws van de NOS. Tot zo.
1: Dit is 105. Het is 8:00.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De situatie in Gaza is nog steeds erbarmelijk en gevaarlijk, zeggen meerdere hulporganisaties. Aan alles is nog een tekort. Dat is omdat Israël hulpgoederen tegenhoudt. Daardoor kunnen ziektes niet goed worden bestreden en geen waterleidingen worden aangelegd. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar het bestand wordt geregeld geschonden door Israël. Amerika schrapt een netwerk van boeien dat oceaanstromingen meet bij Groenland. Wetenschappers gebruiken die om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt. Er zijn zorgen dat deze stroming stil kan vallen en daarom zijn deze metingen voor Europa heel belangrijk, zegt deze onderzoeker.
3: Het vervelende daarvan is dat het onderdeel uitmaakt van een internationaal project ook, wat probeert zicht te krijgen op die golfstroom. Nadeel daarvan is dat er dus extra gaten vallen in dat meetsysteem, wat toch al op een vrij krappe wijze gefinancierd is.
2: Er worden in totaal rond het 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald door Amerika. OV-bedrijf Transdev in Utrecht gaat het personeel meer betalen zodat de bussen kunnen blijven rijden. Transdev kan het rooster niet ontkrijgen en daarom vallen er bussen uit. Wie deze zomer door de week extra werk krijgt, 170% uitbetaald, en chauffeurs die een extra dienst draaien op vrijdag en zaterdag krijgen 200%. Dierenorganisaties trekken aan de bel omdat mensen steeds vaker zelf thuis wilde dieren opvangen. Ze zien bijvoorbeeld een egel of een haas dat er volgens hen zielig uitziet en nemen het mee naar huis. En dat is niet de bedoeling, zegt ook deze wildopvang.
4: Bel de opvang. Bel met ons. En dan gaan wij wel meedenken over een oplossing. Wat kan je doen voor dat dier? Want wij hebben dat netwerk. Wij hebben de kennis. En weten veel beter hoe zo'n dier uiteindelijk de grootste kans maakt om te overleven.
2: Het thuisopvangen van wilde dieren is volgens de dierenorganisaties een trend die wordt versterkt door sociale media. Het weer, enkele buien, soms met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag droog en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A22 Velzen richting Beverwijk is een ongeluk gebeurd bij de Velzertunnel. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging is ongeveer een kwartier. Omrijden kan via de Wijkertunnel over de A9. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: 200%.
1: Pedro van Nooy.
0: Ik ga eens vragen of ik hier ook extra programma's mag maken dan 200% erbij krijg.

Ze noemden zichzelf de Army of Lovers en Crucified was wel by far hun grootste hit in Nederland. Goedemorgen allemaal, 8 minuten over 8 op 3 juni zou ik willen zeggen. Woensdag 3 juni. Ik zat even te rekenen net. Het is, het gaat wel heel snel nu ook met de schoolvakanties hier in de regio. Want dat is over 4 weken, is het gewoon al zover. Dan hebben die gasten allemaal weer 6 weken vrij. En dan vraag je je toch weer af, ja, we gaan 3 weken op vakantie. Wat gaan we nou die andere 3 weken doen? We gaan natuurlijk niet 3 weken lang achter een iPad zitten. Dat is niet de bedoeling. Maar ja, er moet ook nog gewoon gewerkt worden, hè? Nou, is wel een gaaf initiatief. Kijk, een mooi initiatief van die buschauffeurs, hè? Dat als ze die mensen dan extra laten werken, dan doe je gewoon echt een beroep op ze. En dan zeg je, oké, daar kom extra werken. En dan krijg je ook gewoon niet gewoon overwerk uitbetaald, maar ook extra overwerk. Het is dat we tekorten in de zorg hebben, maar misschien is dat dan wel een oplossing om mensen ook meer aan het werk te krijgen. Hè? Want we hebben natuurlijk een probleem bijvoorbeeld met onze part-time samenleving. Want als je tegen mensen zegt, joh, als je in plaats van 3 dagen 4 dagen gaat werken, dan krijg je niet 1 extra dag betaald, maar dan betaal ik je 1,5 dag extra bijvoorbeeld, of 2 dagen extra. Als je maar wel die 4e dag moet werken. Dat is een enorme schaarste op de arbeidsmarkt. Dat is gewoon wat het is. Goed, tot zover mijn economische bespiegelingen. Het is woensdagochtend. Het is vandaag de dag in Haarlem 105. Mijn naam is Pedro van Looy. Ik ben het op 10 uur. Ik hou je een beetje op de hoogte van wat er gebeurt in onze regio. In Nederland en in de rest van de wereld. Op een dag die toch in Haarlem en omgeving te maken krijgt met lichte regenbuien. De temperatuur heeft echt een stapje terug gedaan. Het wordt niet meer dan een graad of 18 vanmiddag. Overwegend bewolkt. Een windje, zuidwestenwind, vanmiddag kracht 4 à 5 maar liefst. Het kan nog wel een beetje droog worden, maar ja, ook wel kans op buien. Kortom, dit is wel zo'n dag waarop ik, als ik jou was, gewoon als je naar buiten gaat, mijn paraplu mee zou nemen.

Ik had nooit gedacht dat zoveel jaar na dato deze muziek gewoon weer in de hitlijsten zou staan. Maar of je nou in Frankrijk, in België, in Engeland, in de Billboard Hot 100 kijkt, maar ook in Nederland. Platen van Michael Jackson komen weer terug in de hitlijsten. En dat heeft natuurlijk alles te maken met die biopic van Michael die in de bioscoop draait op dit moment.

Olivia Dean, it's so easy to fall in love. 7:15 op Haarlem 105, als je net wakker bent geworden. Goedemorgen, je luistert naar Vandaag de Dag. We zijn er tot 10:00, daarna natuurlijk Haarlem werkt met Jan Gaus. Hij is wakker, ik heb hem gesproken, hij is er klaar voor, hij zit er straks. Even kijken naar de situatie op de weg in onze regio. Er staan 3 files die ik even onder de aandacht wil brengen bij je. Allereerst op de A4. Als je van Nieuw-Vennep richting Amsterdam gaat rijden, dan kom je tussen het knooppunt Nieuwemeer richting de A10 Zaandam terecht in een file van een kilometertje. Daar is langzaam rijden tot stilstaand verkeer vanwege een kapotte vrachtwagen. Dat kon nog wel eens wat langer gaan duren daar uiteindelijk. Dan op de A9 van Diemen naar Amstelveen. Tussen Amsterdam-Holendrecht en Amstelveen is daar 4 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. En dan nog de A22 knooppunt Velzen naar Beverwijk Oost. 3 kilometer file daar met meer dan 10 minuten vertraging. Het verkeer staat grotendeels stil. Er is een ongeluk gebeurd daar op de weg. Maar het goede nieuws is dat de weg inmiddels wel weer vrij is. Nou, als we het dan over een vrije weg en een vrije doorgang hebben, dan moeten we het even hebben over het Haarlems Dagblad deze morgen, wat de aandacht besteedt aan de zwerfkeien in Haarlem. Ja, ik vind die dingen ook foei en foei en foei lelijk. Ze liggen onder meer bij de Dreef en bij de Janstraat. En de bedoeling is natuurlijk dan dat automobilisten niet zomaar met hun auto daar doorheen kunnen rijden. Maar ooit is dus bedacht om daar van die grote, lelijke stenen neer te leggen. En nou ja, als iets niet bij Haarlem past, dan zijn het die grote, lelijke stenen. We kunnen toch wel iets beters bedenken dan Scandinavische stenen. En die dingen zouden nu ook in de Koninginnenbuurt neergelegd gaan worden. Maar de wethouder die daarover gaat, Robert Berghout, die heeft al bedacht, nou laten we dat maar niet doen, want er is best veel protest, dus misschien moeten we dat niet doen. Hij wilde ze neerleggen tussen het Wilhelminapark en de Koninginnenweg, zodat er geen auto's over het groen kunnen rijden. En er staan nu paaltjes, maar die paaltjes worden dan ondersteboven gereden. Toen zat ik te bedenken, ja, weet je, wat past daar nou bij Haarlem? Als je toch het verkeer wil tegenhouden en je wil niet van die grote stenen neerleggen en je wil ook geen grote palen neerzetten, wat past er dan bij Haarlem? Toen dacht ik, ja, we kunnen hele grote kratten bier neerzetten van Jopen. Dat is misschien leuk, hè, dat je kratjes bier op straat ziet staan als belemmering. En dan van die hele mega grote kratten. Maar ja, dat is dan reclame voor Jopen. Dat is misschien ook niet helemaal de bedoeling. Wat was er nou nog meer bij Haarlem? Ja, we kunnen allemaal standbeelden van kleine Laurentjes kunnen we overal neerzetten. Net als Amsterdammertjes. Ja, die worden dan denk ik gejat omdat het verzamelobjecten worden. Toen dacht ik, het is gewoon heel simpel. Je haalt zo'n kei weg en daar maak je gewoon een grote bloembak van. Want Haarlem is ook een bloemenstad. Dus als we nou op de plek waar al die keien liggen gewoon bloemen neerzetten, of planten neerzetten, bomen neerzetten, en desnoods met een hekwerkje eromheen, nou, daar kan een auto sowieso ook niet doorheen rijden. Nou, en dan gaat de stad er volgens mij toch heel erg leuk uitzien. Dan zijn we van die lelijke stenen af. Brengen we ook wat groen terug in de stad, wat kleur terug in de stad. Ja, want er wordt toch wel op heel veel plekken vergroend. Misschien is dat een idee voor wethouder Robert Berghout. Denk er eens over na, zou ik zeggen. 10:30. We gaan terug naar de tijd van de disco en de soul met The OJ's en The Love Train.

Somebody That I Used To Know van Gotcha. En de volgende Love Train van de OJ's. Als je nou fan bent van dat soort muziek, hè, van disco, funk en soul, dan moet je morgenavond luisteren naar de Love Train op... De Disco Train op Haarlem 105. Niet de Love Train, de Disco Train. 8:45. Straks het Haarlem 105 nieuwsoverzicht met onder andere het zeer snelle ontslag van de directeur duurzaamheid en communicatie bij Tata. Een auto op zijn kant op de verfroller. En een avondwinkel in de Cronier voor 3 maanden gesloten vanwege illegale praktijken.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Paul Fischer.
2: Tata Steel Nederland breekt nu alweer met Donald Pols, de voormalige directeur van Milieudefensie. Pols ging maandag aan de slag bij de staalfabrikant als hoofd voor duurzaamheid en communicatie. Tata Steel zegt nu dat aanvullende informatie over zijn verleden bekend is geworden, die niet eerder met het bedrijf is gedeeld. De overstap van Milieudefensie naar Tata vorige maand leidde tot veel ophef en verontwaardiging. NRC meldt dat Pols in zijn studententijd voorman is geweest van een extreemrechtse studentenbeweging in Zuid-Afrika. Zo was hij onder andere betrokken bij het verstoren van een toespraak van de net vrijgelaten Nelson Mandela. Milieudefensie zegt dat het op de hoogte was van Pols verleden. Hij heeft echter spijt betuigd en duidelijk afstand genomen, aldus een woordvoerder. Een auto is maandagavond op zijn kant beland op de Langebrug in Haarlem. Het betreft een eenzijdig ongeval. De oorzaak is nog niet bekend. Het incident vond plaats rond 11:30. De bestuurder is met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. Het beschadigde voertuig is weggesleept door een bergingsdienst. Ook een stoplicht liep schade op. De brug is tijdelijk afgesloten geweest. Transavia heeft vorige week 22 vluchten geannuleerd. Duizenden reizigers zijn hierdoor de dupe geworden. De luchtvaartmaatschappij annuleerde vluchten in verband met operationele problemen. Bronnen rond Transavia spreken van problemen met de levering van onderdelen. Organisatie EU Claim zegt dat reizigers op de eerstvolgende vlucht gezet moeten worden, waarbij ook gekeken moet worden naar beschikbare vluchten met andere luchtvaartmaatschappijen. Gedupeerden hebben recht op compensatie. Dit kan oplopen tot €400 per passagier. Bij de Heemsteedse haven wordt voor de vijfde keer het jaarlijkse havenconcert gehouden. Op zondagmiddag 7 juni van 2 tot 3:30 vindt het concert plaats. De orkesten van het Symfonisch Blaasorkest Heemstede treden op. Ook de Harmonie Sint-Michael onder leiding van Richard Vrijhoef is te beluisteren. Tijdens de opening spelen de muzici gezamenlijk Copacabana. Het slotstuk, The Second Waltz, wordt ook gezamenlijk uitgevoerd. Verder spelen de orkesten afwisselend hun eigen repertoire. Iedereen is van harte welkom. Het concert is gratis.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een Nederlandse viroloog is in de VS aangeklaagd voor het binnensmokkelen van flesjes met het Mpox-virus vanuit Congo. Het virus was gedeactiveerd, wat wil zeggen dat het zich niet kan vermenigvuldigen of een infectie veroorzaken. Toch neemt de VS de zaak hoog op. In Arnhem is vanochtend brand uitgebroken in een pand in de wijk Spijkerkwartier. De brand is met meerdere voertuigen ter plaatse. Eén bewoner kon op tijd naar buiten komen. Verder waren er waarschijnlijk geen mensen in het pand. En buschauffeurs van Transdev in Utrecht krijgen deze zomer meer betaald. Daardoor moeten de bussen blijven rijden, ondanks de roosterkrapte. Wie door de week extra werkt, krijgt 170% uitbetaald. Het weer, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag af en toe zon. Vanmiddag droog en maximaal 20 graden.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we inmiddels gehad. Op de A7 van Hoorn naar Zaanstad rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend 7 kilometer met 10 minuten vertraging. A10 de ring van Amsterdam tussen de afrit Watergraafsmeer en de afrit Haarlem 9 kilometer met een kwartier oponthoud. Door een technisch probleem is de spitsstrook dicht. N208 van Sassenheim naar Velzen tussen Zandpoort en de aansluiting met de A22 2 kilometer met daar 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

Het zonnetje schijnt nog in adem. Nu nog wel. Mascanada van de Black Eyed Peas en Sergio Mendes. En daarvoor natuurlijk Even Better Than The Real Thing van U2 op Haarlem 105. 8:11, als je net wakker bent geworden, goedemorgen. Doe de gordijnen open. De zon is er nu nog wel, maar dat gaat echt anders worden vandaag. Het wordt echt een mindere dag. En de temperatuur komt ook niet verder dan een graadje of 18. Niet zo'n dag waarop je een koud drankje nodig hebt. Dat was afgelopen week wel zo. En ik weet niet of je het gezien hebt in de supermarkt. Kranten schrijven daar nu ook over. Er is iets raars aan de hand. Althans, ik vind dat dan raar. Je kunt dus tegenwoordig in de supermarkt voor nog geen euro kun je een plastic bekertje kopen met ijsklontjes. Maar zou je zeggen, wat heb je daaraan? Nou, dan zijn er dus mensen die hebben dus een blikje bij zich. Of die hebben een drankje in hun tas zitten. Of die hebben iets gekocht.

de supermarkt, maar die willen dat koud drinken. En dan kun je dus in de supermarkt, zowel bij de Albert Heijn als bij de Jumbo, kun je voor 90 cent kun je een plastic beker kopen. En daar zitten dan 5 ijsklontjes in. En daar betaal je 90 cent voor. En wat doe je dan? Nou, dan loop je naar buiten. Dan pak je je blikje uit je tas, wat opgewarmd is. En dat kan je dan in dat plastic bekertje met die 5 ijsklontjes gooien. Ja, daar vind ik wat van. Dan denk ik, hoezo dan? Weet je, je kan natuurlijk ook gewoon, bij de meeste supermarkten staan ook gewoon koude blikjes in de ijskast. Ze hebben meestal een heel rek met gewone blikjes. Maar ze hebben ook ijskasten staan waar je koelkasten, vrieskasten, weet ik hoe die dingen heten, waar je gewoon blikjes uit kunt halen die voorgekoeld zijn. Nee, wat gaan wij doen? Het is een TikTok-trend, hè? Dit waait weer gewoon over uit het buitenland. Dus in de supermarkt staan dan in vitrines plastic bekertjes met 5 ijsklontjes, meer niet. En dan moet je 90 cent voor betalen. En als je dan weet dat het deze week in Nederland de week zonder afval is, waar we mensen bewust van moeten maken dat we wat minder afval met z'n allen weggooien. Want als gezin gooien we meer dan 1000 kilo afval per jaar weg, waarvan 40% restafval is, waar ook heel veel plastic bij zit. We gooien in Nederland op jaarbasis 130 miljoen kilo aan plastic weg. 130 miljoen kilo. En dan bedenkt er dus iemand dat je in de supermarkt lege plastic bekertjes met ijsblokjes neer gaat zetten om daar je drankje in af te koelen. Als we dan toch iets moeten verbieden in Nederland, doe dat dan. Haal dan die plastic bekertjes weg, want dat draagt nou echt niet bij aan een duurzamere, betere wereld. Ik vind het crazy.

Crazy van Icehouse. 8:15 geweest op Haarlem 105. Je luistert naar Vandaag de Dag. En we werpen even een blik op de situatie op de weg in onze regio. Op de A4, daar rijdt inmiddels alles weer door. Dat gaat goed daar. Het is allemaal opgelost, die problemen. Op de A9 nog niet helemaal. Van Amsterdam Zuidoost naar Amstelveen kom je in 5 kilometer file terecht. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer levert je nog geen 10 minuten vertraging op. Dus dat valt mee. Op de A22 bij Beverwijk daar zijn de problemen inmiddels opgelost. Dus dat rijdt allemaal weer lekker door. Maar op de provinciale wegen zijn nog wel een paar dingetjes. Op de Drie Merenweg, dat is de weg die achter Hoofddorp omheen loopt, de N205. Staat een file bij de aansluiting met de A9. Dan hebben we nog de weg van Overveen naar Haarlem-Noord. Dat is de N200. 2 kilometer file, langzaam rijden tot stilstaand verkeer. En dan hebben we ook nog de A22 aansluiting vanaf Zandpoort. Dat is de N208. Daar 2 kilometer file en 6 minuten vertraging. Het verkeer staat daar zo goed als stil op dit moment. Nou, dat is altijd een beetje lastig als je dan zeg maar uit het dorp komt en je wil de snelweg op. Ja, dan staat het gewoon een beetje stil. Zo gaan die dingen. Zo, deze staat al lang in de top 40, zeg. Somber. Inmiddels is er al lang weer een nieuwe single. Maar het is ook wel leuk om deze keer te draaien. Dit is 12 to 12.

Kenny Rogers, Dolly Parton. Onlangs nog een cover van gemaakt, maar er gaat in dit geval toch niks boven het origineel. Islands in the Stream. 9:03. Ik kan er nog net eentje voor je draaien voordat we de hoofdpunten van het nieuws van de NOS voor je hebben. En doorgaan dan met deel 3 alweer van vandaag de dag. De laatste voor het nieuws is deze van Jalen Negonda.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 9 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bedrijven die kampen met personeelstekort zetten steeds meer in op automatisering, zegt het CBS. In de bouw en industrie worden vaak betere machines ingezet. IT-bedrijven en juridische organisaties gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Het maakt wel uit hoe groot een bedrijf is, zegt het CBS.
4: Voor grote bedrijven is het vaak makkelijker om te automatiseren dan voor kleine bedrijven, omdat ze vaak meer kennis, maar ook meer kapitaal in huis hebben om te investeren. Ja, voor kleine bedrijven zit er vaak niks anders op dan of proberen aantrekkelijke werkgever te zijn of simpelweg maar de productie te beperken.
3: 2/3 van alle bedrijven in Nederland heeft moeite met het werven van personeel. Een Nederlandse viroloog is samen met een collega op het vliegveld van Detroit aangehouden omdat ze een gedeactiveerd mpox-virus uit Afrika bij zich hadden. Daarmee wilden ze waarschijnlijk onderzoek gaan doen. Al kan het virus in gedeactiveerde staat geen besmettingen veroorzaken, de Amerikaanse autoriteiten nemen de zaak wel hoog op. OV-bedrijf Transdev in Utrecht gaat het personeel meer betalen zodat de bussen kunnen blijven rijden. Transdev kan het rooster niet rondkrijgen en daarom vallen er bussen uit. Wie deze zomer door de week extra werkt, krijgt 170% uitbetaald. En chauffeurs die een extra dienst draaien op vrijdag en zaterdag, krijgen 200%. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disney-films zoals A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin en Beauty and the Beast met Celine Dion.

0: grootste hits. Voor Disney had Bryson ook succes met R&B-zanger. Als R&B-zanger moet ik zeggen. Bryson had een paar dagen geleden nog een beroerte, laat zijn familie weten. Peebo Bryson werd 75 jaar. Het weer dan nog, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag is het droog, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits lossen op. Op de A10, de ring van Amsterdam, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen de afrit Watergraafsmeer en de afrit Haarlem. 9 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door technische problemen. De spitsstrook is nog dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Goedemorgen allemaal.
2: Pedro van Mooi.
3: Welkom bij het derde en laatste deel van Vandaag de Dag. Voor deze woensdag de 3 juni.

kan die heel lang volhouden, hoor. Lenny Kravitz. Let Love Rule. Ik zag hem vorig jaar in de Ziggo Dome. Dit is het laatste nummer van het concert. De toegift van de Blue Electric Tour. En dan komt die traditiegetrouw van het podium af. En dan gaat hij een rondje lopen door het publiek. En dan zingt hij Let Love Rule. Goedemorgen allemaal, het is bijna 9:10. Derde laatste uur vandaag de dag voor deze woensdag. De woensdag waarop we de week door de midden zagen, zeggen we dan. Maar dat is tegenwoordig niet meer zo, hè? Want we leven toch een beetje in een part-time wereld. Hoeveel mensen er tegenwoordig niet minder dan 5 dagen werken, dat is echt zeer opmerkelijk. Dat verklaart ook een deel van de arbeidsschaarste. Dus ja, de woensdag is niet meer echt de dag waarop we de week door de midden zagen. Ik ken wel mensen die op woensdag tegen mij zeggen: zo, nou, nog 1 dagje, dan heb ik alweer lekker weekend. Dan denk ik, nou, dat, misschien jij wel, maar ik niet. Ik moet gewoon nog de hele week door, hoor. Want wij zijn hier natuurlijk 5 dagen in de week, hè. Ik zit hier gelukkig niet 5 ochtenden in de week. Ik mag ook af en toe even uitslapen. Haarlem 105 is er 7 dagen in de week, 24 uur per dag. Op radio, op tv, op www.haarlem105.nl. En vandaag de dag is er elke dag, 's morgens tussen 7 en 10, op de doordeweekse dagen. En tussen 7 en 9 in het weekend. Dan mogen we een uurtje eerder naar huis, omdat dan in het weekend hele andere mooie dingen op de radio gebeuren. Goed, ook het komend uur ga ik je bijpraten over wat er gebeurt in onze regio. Ik hou natuurlijk nog heel even de situatie op de weg in de gaten, maar dat lijkt allemaal wel de goede kant op te gaan. Zijn er nog een paar dingen die ik met je wil bespreken? Ja, ik wil je nog even wat tips meegeven voor de komende tijd die misschien leuk zijn om naartoe te gaan of om aandacht aan te besteden. Nou, verder wil ik gewoon wat lekkere muziek ook voor je draaien, zodat je op deze ochtend in ieder geval een beetje relaxed opstaat en dan toch deze woensdag werkdag ingaat. Bijvoorbeeld met de laatste van Ron Day en die heet Voicemail.

Rondé en voicemail. Vandaag wordt een minder mooie dag dan dat we toch gewend waren. Misschien wel rond deze tijd. Het wordt vandaag niet warmer dan een graad of 18. Vanmiddag nog een kans op stevige wind ook wel. Windkracht 4 tot 5, zuidwestenwindje. Kans op wat lichte regen. Kan ook wel wat droger worden vanmiddag. Maar dan toch ook wel weer kans op buien. Tussen al die droge periodes door. Dus ja, mocht je de deur uitgaan, zou ik in ieder geval wel een paraplu meenemen. Dat lijkt me wel verstandig. Dit zijn Jack en Jill op Haarlem 105. En hoe toepasselijk, het liedje heet Radio.

Jack and Jill en Radio. En ik heb het dossier wat dat betreft officieel maar gesloten voor de files. Want nou, als ik even zo kijk naar het lijstje, dan is er eigenlijk niks meer dat ons nog in de weg staat om gewoon een beetje door te kunnen rijden. Goed, 8:15 geweest op Haarlem 105. Vandaag wordt gevierd dat de Pilot Tylerplein 5 jaar bestaat. Wat is dat nou, dat Pilot Tylerplein? Dat is eigenlijk hartstikke leuk. Het is een initiatief van buurtbewoners. En dat is uitgegroeid tot een bijzonder momentje in de week. Op het Tylerplein komen kinderen, ouders, verzorgers en buren samen. Gewoon voor de gezelligheid. Voor verhalen, muziek, ontmoeting. Gewoon een praatje voeren met elkaar. Elke woensdagochtend is er een gratis programma voor jonge kinderen en hun ouders. Of verzorgers natuurlijk. Er is een bandje dat zorgt voor muziek. Kinderen kunnen meedoen, ouders raken aan de praat. En als je nieuw bent in de buurt of nieuw daar langskomt, dan voel je je eigenlijk gelijk welkom. Het is allemaal laagdrempelig. Het gaat ook eigenlijk altijd wel door bij weer en wind. En dat bestaat dus deze maand 5 jaar. En vandaag gaan ze dat vieren. Vanaf 11:15 op het Tylerplein. Iedereen uit de buurt is van harte welkom om mee te komen vieren, mee te zingen. Of gewoon om langs te komen. Je mag ook wat lekkers meenemen. Dat is ook leuk, hè? Om te delen en zo. En als je daar toch bent en je denkt, ik vind het hartstikke leuk. Ze zoeken ook nog vrijwilligers. En ze hebben ook nog wat geld nodig. Want ze hebben wat geld van de gemeente, hè, financiële steun van de gemeente. Maar ze hebben ook nog wat extra mensen nodig om ervoor te zorgen dat het elke week gewoon door kan gaan. Bijvoorbeeld om voor te lezen, muziek te maken. Of om gewoon bij de koffiekar te gaan staan en koffie uit te delen. Dat kan natuurlijk ook. Op die manier kan die Pilot Tylerplein blijven bestaan. En tot in lengte van jaren gewoon doorgaan. Nou, en wil je dus alleen maar langskomen, dat kan ook. Om het mee te vieren vandaag om 11:15 op het Tylerplein. Het 5-jarig bestaan van dit mooie initiatief. De Pilot Tylerplein.

grijzer en wat ouder geworden. Maar swing nog wel hoor. Dit is de nieuwe Duran Duran. Gemaakt samen met Nile Rodgers van Chic. En hij heet Free to Love. En nou, Duran Duran is natuurlijk gewoon nog aan de toeren. Dus ongetwijfeld zullen ze dit liedje dan ook zingen. En Nile Rodgers, ja, die toert ook nog steeds. Maar dan met zijn eigen bandje Chic. En die is volgende maand ook in Nederland te zien. Als hij weer optreedt op het North Sea Jazz Festival. Want ja, het is festivaltijd, hè. 9:30 op Haarlem 105. Straks om 9:30 het Haarlem 105 nieuws met Paul Fischer. En dan nu deze mooie Bond-klassieker. License to Kill, Gladys Knight.

0: Izzy Bijou.
1: Fear, Hypnotized. En daarvoor nog License to Kill van Gladys Knight.
2: Haarlem 105. Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Paul Fischer. Tata Steel Nederland breekt nu alweer met Donald Pols, de voormalige directeur van Milieudefensie. Pols ging maandag aan de slag bij de staalfabrikant als hoofd voor duurzaamheid en communicatie. Tata Steel zegt nu dat aanvullende informatie over zijn verleden bekend is geworden, die niet eerder met het bedrijf is gedeeld. De overstap van Milieudefensie naar Tata vorige maand leidde tot veel ophef en verontwaardiging. NRC meldt dat Pols in zijn studententijd voorman is geweest van een extreemrechtse studentenbeweging in Zuid-Afrika. Zo was hij onder andere betrokken bij het verstoren van een toespraak van de net vrijgelaten Nelson Mandela. Milieudefensie zegt dat het op de hoogte was van Pols verleden. Hij heeft echter spijt betuigd en duidelijk afstand genomen, aldus een woordvoerder. In de Generaal Cloniestraat wordt een avondwinkel voor 3 maanden gesloten. Dit gebeurt op last van burgemeester Jos Wiene. Tijdens een controle werden eind vorige maand 500 illegale vapes en sterke drank gevonden. Daarnaast was er sprake van illegale arbeid van iemand zonder verblijfsvergunning. Ook werd er tijdens de controle geweld gebruikt tegen een toezichthouder en een agent. Een auto is maandagavond op zijn kant beland op de Langebrug in Haarlem. Het betreft een eenzijdig ongeval. De oorzaak is nog niet bekend. Het incident vond plaats rond 11:30. De bestuurder is met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. Het beschadigde voertuig is weggesleept door een bergingsdienst. Ook een stoplicht liep schade op. De brug is tijdelijk afgesloten geweest. Bij de Heemsteedse haven wordt voor de 5e keer het jaarlijkse havenconcert gehouden. Op zondagmiddag 7 juni van 2 tot 3:30 vindt het concert plaats. De orkesten van het Symfonisch Blaasorkest Heemstede treden op. Ook de Harmonie Sint-Michael onder leiding van Richard Vrijhoef is te beluisteren. Tijdens de opening spelen de muzici gezamenlijk Copacabana. Het slotstuk, The Second Waltz, wordt ook gezamenlijk uitgevoerd. Verder spelen de orkesten afwisselend hun eigen repertoire. Iedereen is van harte welkom. Het concert is gratis.
4: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een Nederlandse viroloog is op het vliegveld van Detroit aangehouden omdat hij een gedeactiveerd mpox-virus uit Afrika bij zich had. Al kan het virus in gedeactiveerde staat geen besmettingen veroorzaken, de Amerikaanse autoriteiten nemen de zaak wel hoog op. En de Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disneyfilms zoals Beauty and the Beast met Celine Dion en A Whole New World met Regine Bell uit Aladdin. Peebo Bryson was 75 jaar. En het Gouden Windei, de prijs voor het meest misleidend product, gaat dit jaar naar 3 verschillende drankjes. Het gaat om Van de Boom, Siroop Peer, Innocent Citrus Shield en 1 De Beste Iced Tea, Persik. De producten zijn volgens Foodwatch misleiders vanwege vage fruitbeloftes, zoals ze het noemen. En het weer dan nog, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag blijft het droog en dan wordt het maximaal 20 graden.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu snel op. Wel staat er nog file op de A10 Zuid bij Amsterdam tussen de afrit Amsterdam Centrum en de afrit Haarlem. 8 kilometer met een kwartier vertraging. Door technische problemen is de spitsstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

John Secada en Just Another Day. Het is 6:06 geworden. Je luistert naar Haarlem 105. Straks na 10:00. Haarlem werkt met Jan Gaus. Deze kennen we allemaal. Hè. Dit is Toto en Africa.

0: Toto.
1: Afrika. Goedemorgen, Jan Gaus.
2: Ja, goedemorgen, Pedro.
1: Wat herinner jij je nog uit coronatijd van Toto en Afrika, zal ik me af te vragen?
3: Was dat toen een hit? Want het is nu nog steeds een hit. Hè? Als je op Apple Music kijkt en je kijkt naar de top 40 of zo, dan staat dit nummer er ook nog steeds in.
1: Ja, ja, nee, absoluut, absoluut. Maar ik weet nog uit coronatijd dat als je dan als je handen ging wassen, dan hadden ze gezegd, hoe lang moet je nou je handen wassen? Dan zeiden ze, dan moet je een liedje zingen onder de kraan. Bijvoorbeeld, when the rain began in Africa. En als je dat dan zong, dan wist je dat je lang genoeg je handen had gewassen onder de kraan. Dat is ongelooflijk, hè? Weet je dat nog of weet je dat niet meer? Dat is echt waar. Dat is echt waar. Er waren een paar liedjes die je kon gebruiken om te timen hoe lang je handen moest wassen, zodat het veilig was.
3: Maar, dus je moest dat hele liedje Toto Afrika moest je doen.
1: Alleen maar het refreintje moest je zingen. Je moest minimaal 10 seconden of 12 seconden je handen wassen. Weet je, de corona klinkt zo ontzettend ver weg, maar het is gewoon pas 5-6 jaar geleden, hè?
3: Ja, dat handen wassen geldt nu trouwens nog steeds, hè?
1: Ja, nee, ja, ik vind het zo. Ja, nee, weet je, handen wassen kan nog steeds geen kwaad, hoor. Dus,
3: nee, precies.
1: Ik betrap mijn zoon er nog wel eens op dat als hij dan van het toilet afkomt, dan loopt hij zo de keuken in en dan roep ik altijd, handen wassen! Ja, dan zit hij, oh ja. Als ik toch een kwartje zou krijgen, nee, sorry,
3: bestaat
1: niet meer.
3: Hè. Pap!
1: Ja, pap. Als ik een dubbeltje zou krijgen voor iedere keer dat ik dat zou moeten zeggen, had ik nu kunnen stoppen met werken.
3: Precies.
1: Zo,
3: maar zeg je zoon dan ook terug, ja, maar het was maar een number one?
1: Nee. Hoe is hij, Jan? Heb je er zin in straks?
3: Zeker. Ja.

0: zeker. Ik denk, nou laat ik het toch even gewoon vanaf mijn zolderkamer, torenkamer wordt het ook wel genoemd.
1: Ja.
0: Denk ik, ik breek toch even in bij jou in de show.
1: Dat vind ik hartstikke gezellig. En ik weet dat als ik straks de auto instap, dan kan ik weer gewoon lekker naar jou luisteren. Zeg, wat luisteraars misschien gemist hebben, is jij bent 65 geworden, Jan.
0: Klopt, ja, nee, ja. Dat klopt. Ik was 29 april ben ik inderdaad 65 jaar geworden.
1: Dat is best wel een dingetje. Maar je gaat toch niet met pensioen bij Haarlem 105, hè? Vroeg ik me laatst af.
0: Weet je wat het is? Ik denk dat ik echt... op een gegeven moment zal er iets ontstaan. Wat aan Wessel van Opstal, hè, dat is onze programmaleider.
1: Ja.
0: Hij gaat bellen. Ja. Kan het nog wel?
1: Jan, wij moeten even een serieus... Het kan echt niet meer, Jan.
0: Ja.
1: Volgens mij hebben we dat moment nog lang niet bereikt, Jan. Nog lang niet.
0: Ik hoop het niet. Wij ook niet.
1: Dus we gaan straks...
0: Even iets heel serieus. Je hebt dat... misschien kan je hem er even bij pakken. Dat nummer van Snelle.
1: Van Snelle.
0: Dat gaat over, Alzheimer.
1: Ik kijk even hoor. Oh mijn god, er staat heel veel sneller. Help me even, Jan. Welke moet ik dan hebben? Want er staat heel veel sneller.
0: Laat het licht aan. Laat het licht aan.
1: Oh, laat het licht aan, ja. Ja.
0: Laat het licht aan. Hè? Ja. Dat nummer, dat ken je?
1: Nee, ik moet eerlijk zeggen, ik ben heel slecht in sneller.
0: Laat het licht aan, dat is speciaal uitgebracht voor
1: deze.
0: Ja, dit nummer, ja. En dat gaat over Alzheimer.
1: Ja.
0: En er zit ook een videoclip bij. Dat op een gegeven moment... zijn vrouw... Want dit liedje gaat over een man en een vrouw. En
1: ja.
0: Een vrouw die kan dan niet meer thuis wonen. En dan wordt alles ingepakt. Je moet hem straks maar even helemaal draaien.
1: Ja, ga ik zeker
0: en,
1: doen.
0: En dat gaat over Alzheimer. Maar Alzheimer zit ook een beetje in mijn familie. Dus Dus ik hoop niet dat ik dat dan krijg.
1: Nee toch, Jan, hou op, zeg. Schaar uit, niet van die enge verhalen vertellen.
0: Nou,
1: dat is
0: waar. Maar goed, ik doe toch even serieus, want het is een serieus programma.
1: Zeker.
0: En vandaar dat ik laat sneller nog eens even horen. Laat het licht aan.
1: Ik ga hem gewoon vanaf het begin af aan voor jou gewoon helemaal draaien, Jan.
0: Ja.
1: Sneller en laat het licht aan. En veel plezier straks tussen 10 en 12 hier op Haarlem 105. We gaan naar je luisteren.
0: Oké.
1: Hoi hoi.
0: Hoi hoi. Doei.

Jan heeft geen woord te veel gezegd. Wat een prachtig liedje. Bedankt aan Jan Gauws op Haarlem 105. Snelle. En laat het licht aan. 10 voor 10 geworden. Dit is de nieuwste van Son Mieux. Die heet 24 Hours.

0: Sans mieux. 24 hours. Ik vind het een lekker liedje. Echt zo'n lekkere meezinger. Handjes omhoog. Lampje van je iPhone aan. Waar je vroeger met een aansteker stond. Maar ja, we roken niet meer. Dus we hebben geen aansteker meer bij ons. Bijna 10 uur. Haarlem 105. We maken ons trouwens op van een sportzomer. Hè. We hebben natuurlijk niet alleen het WK voetbal. Maar er komen nog heel veel andere sporten aan. We krijgen ook het WK roeien in Nederland. Dat wordt ook een tof event. En dit weekend, begint morgen al, is het KLM open. Dat is het rondreizende circus over de wereld van de golftoppers die er zijn. Er doen ook veel Nederlanders aan mee. Met als absolute kanshebbers Darius van Driel en Joost Luiten. Dat is ook het gezicht van het KLM open. Als je in de buurt komt van de A9 bij Batuverdorp, of je rijdt daar met de bus, dan kom je er echt letterlijk langs. Het is een groot spektakel. Is ook leuk om een keer in het echt te zien. Nou, dan hebben we natuurlijk nog de Formule 1 in augustus te gaan. En volgende week hebben we ook een heel leuk sportevenement in Haarlem. Dan hebben we namelijk de Special Olympics. Die komen naar Haarlem, naar Haarlemmermeer, naar Zandvoort. Van vrijdag tot en met zondag. Op 16 verschillende locaties in de regio. 3000 sporters met een verstandelijke beperking die daaraan meedoen. En die gaan van alles doen. Die gaan naar basketballen, die gaan zeilen, die gaan voetballen, hockeyen. Hartstikke leuk. Ook leuk om te gaan kijken. En fantastisch dat dat evenement er is. Dat is dus volgende week. Dat begint op vrijdag. En de dag ervoor, op donderdag, dan gaat er een speciale tentoonstelling open over die Special Olympics. Samen sporten. Samen speciaal. Daar kun je naartoe in het Museum van de Geest. En daar hangt dan een bijzondere fototentoonstelling over de Special Olympics die dus dit jaar in Haarlem en omgeving zijn. En dat doen ze aan de hand van portretten en persoonlijke kunstwerken waarmee je kennis kan maken met 9 sporters die meedoen aan die Special Olympics. Nou, als je dat leuk vindt om daar naartoe te gaan, is ook hartstikke interessant. Dus vanaf donderdag volgende week is dat open in het Museum van de Geest aan de Schotensingel hier in Haarlem. Nou, er gebeurt altijd al wat in onze regio.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

Niels Geuzenbroek en Mine. Bijna 10 uur, tijd om afscheid te nemen. Dit was hem weer vandaag de dag voor deze woensdag. Morgen om 7 uur is er weer een nieuwe aflevering van Vandaag de Dag. Want zoals ik al eerder zei, we zijn er elke dag tussen 7 en 10 op de doordeweekse dagen. En het weekend zijn we er van 7 tot 9. Ik wens je heel veel plezier straks na het nieuws van 10 uur met Jan Gauws hier op Haarlem 105. En ik heb even gekeken wat hij gaat draaien. En ik zie, en daar ben ik blij mee, hij gaat mijn favoriete liedje van Coldplay draaien straks. Dus blijf luisteren naar Haarlem 105. Ik wens je een mooie dag. Graag tot

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 10 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De weg lijkt vrij voor een fusie tussen de Nederlandse verffabrikant AkzoNobel en de Amerikaanse concurrent Axalta. De Japanse concurrent Nippon Paint heeft het overnameaanbod op AkzoNobel ingetrokken. Nippon wilde alle aandelen van AkzoNobel overnemen en dan de verfmerken voor consumenten en industrie zelf houden en de rest doorverkopen. AkzoNobel weigerde dat bod omdat een fusie met het Amerikaanse Axalta meer waarde zou opleveren voor de eigen aandeelhouders. Bij een steekpartij in Rotterdam is vannacht een jongen van 16 zwaargewond geraakt. Hij is volgens de regionale omroep Rijnmond op straat behandeld en naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn 3 verdachten aangehouden. Bij 1 aanhouding werd een politiehond ingezet, omdat de verdachte volgens de politie niet meewerkte. Het is niet duidelijk wat er aan de steekpartij in Rotterdam vooraf ging. De man uit Houten moet ruim 3 maanden de cel in voor het prikken van 2 mensen met een injectienaald. Het gebeurde een jaar geleden in de Intercity tussen Zwolle en Groningen. Een reiziger werd in zijn duim geraakt en een ander in zijn scheenbeen. Toen aan de noodrem werd getrokken, sprong de verdachte uit de trein. Volgens de rechtbank was de man vanwege een psychose minder toerekeningsvatbaar. Er werd gevreesd voor een HIV-besmetting bij de slachtoffers, maar dat bleek niet het geval. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disney-films zoals Beauty and the Beast met Celine Dion en A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin. Naast de hits voor Disney had Bryson ook succes als R&B-zanger. Hij werd een paar dagen geleden getroffen door een beroerte, laat zijn familie weten. Peebo Bryson werd 75 jaar. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A10 Noord richting Zaanstad staat nog file tussen Landsmeer en de Koentunnel 4 kilometer. De vertraging is bijna een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
5: 3 juni. Goedemorgen.
2: Jan Gaus.
5: Haarlemberg is dit met Jonas Blue en

nummers van hier in het systeem staan. Polaroids, Perfect Stranger, Finally, Fast Car. Daar begon het eigenlijk allemaal een beetje mee. En dit is de nieuwe single. En Girl was dit. Harlem.

0: zich wel van toepassing bij sommige mensen. Die praten zoveel dat je, op zich is dat ook wel handig om dan ook gewoon soms even niks te zeggen. Ja, ik weet niet of je dat wel herkent in bepaalde collega's ook. Dan denk je van, joh, hou toch eens je mond. Maar goed, om dat nou zo tegen iemand te zeggen is ook weer zo wat. Dus ja, dat, ja. Maar goed, een bedrijfspand aan de Hendrik Vigeeweg in de Haarlemse Waardepolder is voor 6 maanden gesloten omdat er illegaal werd gegokt. En ook trof de politie er drugs aan. Ik zie daar een foto op onze website met allemaal camera's er al op. Vraag ik me altijd af, zaten die camera's er al op? Dat ja, degene die daar dat illegaal gokhuis, dat hij dat, die camera's erop heeft gezet. Want nou, dan zien we in ieder geval de politie hier aankomen. De sluiting is opgelegd op basis van de opiumwet. En de aanleiding waren er melden via Misdaad, Meld Misdaad Anoniem. Waarin de kansspelautoriteit samen met de politie een controle uitvoerde. Daarbij bleek dat in het pand structureel illegale pokeractiviteiten plaatsvonden. Daarnaast werden er meerdere blokken hash gevonden. Ja, dan denk ik, dan doe je dit de ene keer. Dan ben je dus illegaal bezig al met gokken. En dan ga je er ook nog eens een keertje drugs bij doen. Dat is eigenlijk een beetje gek. Maar goed, ja, het gebeurt gewoon bij je om de hoek. Hè. Het is de Haarlemse Waardepolder. Een bericht daarover met foto. Mooi omdat, nou ja, mooi. Je kunt het even zien. Het gebeurt ook gewoon bij ons hier in de buurt. Hè. Ja.
1: Dit is 105, de radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Ja, precies. Ja, misschien had ik hem beter vorig jaar, of nee, vorig jaar, afgelopen dagen kunnen draaien. Want toen was het nog heel zomer. Het, ja, het is nu gewoon weer 20 graden ongeveer. Ja. Shawn Mendes, Camila Cabello en Señorita.

Shawn Mendes, Camila Cabello. En heerlijk, ja. Ja, deze 60 in Haarlem schrijft Mirjam, CM en Bas van Leeuwen naar voren als kandidaat wethouders voor het nieuwe college. Deze 60 is trots op deze twee nieuwe sterke kandidaten. Nou, oké. Okay, ja. Dan moet ik iets anders zeggen. Ja.

dat was toch gisteren wel een beetje de talk of the town. Ik denk ook in Beverwijk dat die milieudefensieman was aangetrokken bij Tata Steel. Donald Pols, je hebt het waarschijnlijk wel gevolgd. Het is niet te geloven, ja. Want hij is daar alweer, ontslagen vanwege verleden wat hij heeft gehad met een extreem rechtse studentenbeweging in Zuid-Afrika. In 2015 trad de directeur van Milieudefensie aan. Pols werd toen directeur van Milieudefensie. Hij lichtte die organisatie trouwens in 2021 in over zijn verleden. En je hebt dat meegekregen, hij is onlangs begonnen bij Tata Steel. En, maar ja, daar is hij ontslagen. Want ja, hij had, bij de sollicitatieprocedure is hij zo onverstandig geweest om niet te vertellen over zijn verleden. En daar is NRC is daar achter gekomen. En ja, nu is het einde oefening. De deksel op zijn neus gekregen. Jongen, jongen. 105. Dit is Coldplay. Het was Coldplay. Ja. Ja, heel rustig met me. Ja. Heb ik even geen zin in. Hey. Ik heb wel zin in deze. Ja. Satisfy. Jesse. Ja, Satisfy. Calvin Harris.

James Valley, daar komt hij, deze meneer. Oh, dit is toch wel een echte meneer. Calvin Harris. And Satisfied. Zijn nieuwe single, samen met JC.

0: Rita Adams en The Window of Hope. Afgelopen zaterdag is het begonnen, het Marilyn Monroe Festival. 100 jaar geleden dat Marilyn Monroe is geboren. En er is een heel festival daaromheen gezet. En gisteren was daar toch ook iets heel moois.
1: Ja, we zijn wel even bezig geweest voor de, met de klim. En ik had ook een jas aan, vanwege dat hij dan anders misschien vies zou worden, mijn jurk.
0: Ja, precies. Want de lookalike van Marilyn Monroe, die ging de grote kerk op.
1: Maar dat was echt een hele beleving om dit mee te maken. Ik heb dit echt nog nooit gedaan.
2: Ik heb een nummer gespeeld, I Wanna Be Loved By You.
1: Ik vind hem gewoon zo leuk, ook omdat hij heel speels is.
0: Ja, precies. En dan werd dat nummer dus gespeeld op het, op de kerkklokken.
3: Ja, nou ja, vanmorgen de eerste klant die binnenkwam bij ons in de expositieruimte, die was uit Duitsland overgekomen. Vrijdagavond al hier gekomen en vandaag dan de verjaardag vieren hier in deze kerk. En die zei, ik ben best wel nerveus. En ik zag het ook aan haar blik. En toen werd ik ook ineens heel nerveus. Toen dacht ik van, waarom? Hoe kan dit? 100 jaar geleden is Marilyn Monroe geboren. En 100 jaar later staan we toch met een brok in de keel het festival te draaien. Ik vind dat mooi.

cameraman die stond er met zijn neus bovenop. Een heel mooi stadsbijaardier brengt ode aan 100 jaar Marilyn Monroe. Je kunt het bekijken op onze website haarlem105.nl natuurlijk.

0: make you move. Get down to the latest groove. Don't stop. So just kick off your shoes.
1: Haarlem 105 Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Paul Fischer.
3: Tata Steel Nederland breekt nu alweer met Donald Pols, de voormalige directeur van Milieudefensie. Pols ging maandag aan de slag bij de staalfabrikant als hoofd voor duurzaamheid en communicatie. Tata Steel zegt nu dat aanvullende informatie over zijn verleden bekend is geworden, die niet eerder met het bedrijf is gedeeld. De overstap van Milieudefensie naar Tata vorige maand leidde tot veel ophef en verontwaardiging. NRC meldt dat Pols in zijn studententijd voorman is geweest van een extreemrechtse studentenbeweging in Zuid-Afrika. Zo was hij onder andere betrokken bij het verstoren van een toespraak van de net vrijgelaten Nelson Mandela. Milieudefensie zegt dat het op de hoogte was van Pols verleden. Hij heeft echter spijt betuigd en duidelijk afstand genomen, aldus een woordvoerder. Transavia heeft vorige week 22 vluchten geannuleerd. Duizenden reizigers zijn hierdoor de dupe geworden. De luchtvaartmaatschappij annuleerde vluchten in verband met operationele problemen. Bronnen rond Transavia spreken van problemen met de levering van onderdelen. Organisatie EU Claim zegt dat reizigers op de eerstvolgende vlucht gezet moeten worden, waarbij ook gekeken moet worden naar beschikbare vluchten met andere luchtvaartmaatschappijen. Gedupeerden hebben recht op compensatie. Dit kan oplopen tot €400 per passagier. In de generaal Cloyerstraat wordt een avondwinkel voor 3 maanden gesloten. Dit gebeurt op last van burgemeester Jos Wiene. Tijdens een controle werden eind vorige maand 500 illegale vapes en sterke drank gevonden. Daarnaast was er sprake van illegale arbeid van iemand zonder verblijfsvergunning. Ook werd er tijdens de controle geweld gebruikt tegen een toezichthouder en een agent. Bij de Heemsteedse haven wordt voor de 5e keer het jaarlijkse havenconcert gehouden. Op zondagmiddag 7 juni van 2 tot 3:30 vindt het concert plaats. De orkesten van het Symfonisch Blaasorkest Heemstede treden op. Ook de Harmonie Sint-Michael onder leiding van Richard Vrijhoef is te beluisteren. Tijdens de opening spelen de muzici gezamenlijk Copacabana. Het slotstuk, The Second Waltz, wordt ook gezamenlijk uitgevoerd. Verder spelen de orkesten afwisselend hun eigen repertoire. Iedereen is van harte welkom. Het concert is gratis. En dan het weer nog. Met maximaal 18 graden blijft het wat koel voor de tijd van het jaar. Af en toe kan een bui vallen. De wind komt uit het zuidwesten met kracht 4.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

heet de groep. And Don't Tell Me. Het wordt wel heel mooi hoor. Die Europaweg mag wat kosten. Hier nog een stukje asfalt, daar nog een stukje tegels. Nog een trottoirbandje hier, nog een boom daar. En de stukken waar vroeger auto's reden, rijden nu geen auto's meer. Iets verder lopen, maar het wordt echt heel gaaf, ja. Iedere dag zie ik dat wel bij me in de buurt. Met stapjes wordt het steeds beter, ja. En dit zijn de 3J's.

Ook weer een hele mooie verzorgde videoclip erbij. En helemaal in de reggae-stijl. Leuk hoor. En Los Vast, hartstikke nieuwe plaat. Hoe krijg je het voor elkaar, hè? Om gewoon op zijn kant terecht te komen. Op de verfrollenbrug. Auto kandelt op de lange brug. Beter bekend als de verfroller. En na een eenzijdig ongeluk op de lange brug in Haarlem. Een man raakte hierbij gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De weg was tijdelijk afgesloten voor het verkeer. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk is gebeurd. Maar die auto die staat dus echt helemaal gewoon op zijn kant. Het is niet te geloven. Volgens mij heeft hij gewoon veel te hard gereden. Maar ja, goed, hoe is dat dan gegaan? Of toch een beetje glad? Of heel apart, ja. Je kunt de foto bekijken op onze website. Haarlem105.nl. Dan zie je hoe dat eruit ziet. En dit is Evi. Amsterdamse zangeres. Tezamen met Steermaus. Hier is Heat.

0: hier ook graag mogen draaien met het ook allemaal uit het kader van
1: muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Ja, muziek uit de buurt.

My Feelings. Heerlijk hoor. Ja. Het is woensdag. Het is 3 juni. Leuk dat je luistert naar Haarlem 105. Misschien ook wel die mevrouw

dame zei van, ja, ik woon in Heiden. Ik kom uit Zeeland, oorspronkelijk. Ik zei, nou, dan ken je zeker wel Haarlem 105. Nou, eerlijk, ik woon hier namelijk een aantal jaren. Maar goed, misschien ons eens even opzoeken, ja?

winkel in de Cronjestraat is door de politie en door de burgemeester voor 3 maanden dicht. Naar de vondst van illegale vapes en van sterke drank. Ja, blijkbaar mochten ze dat niet hebben. Die illegale vapes mocht je natuurlijk sowieso niet hebben. En dat in de Cronjestraat. Ja, dus die winkel zit dus even op slot. Ja. Jennifer Page hoorde je trouwens. En Crush. En dit is Bruce Hornsby and the Range. Die we onder andere kennen van The Way It Is. Deze was ik dan helemaal kwijt. Maar daarna, na The Way It Is, maakten ze nog dit liedje. Beetje lijkt wel een beetje op the Way It Is. Every Little Kiss. Even kijken. Ja. En daarna heb ik nog voor je Alex Warren en Fever Dream. Maar nu eerst Bruce Hornsby en The Range.

0: is 105. Het is 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. GroenLinks-PvdA mag verder onder de naam Progressief Nederland, oftewel PRO. De Raad van State heeft dat bepaald in een zaak die was aangespannen door lokale partijen die ook PRO in hun naam hebben. Ze zijn bang voor verwarring en wilden dat de registratie van de naam ongedaan werd gemaakt. Maar volgens de Raad van State is van zo'n verwarring geen sprake. In elk geval bij landelijke en Europese verkiezingen. Over provinciale en gemeentelijke verkiezingen velt de Raad van State geen oordeel. Dat moet worden gedaan door de centrale stembureaus in die provincies en gemeenten. Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen als een demonstratie uit de hand loopt. Dat schrijven de ministers Heerma en Van Weel in een Kamerbrief. Ze willen dat er een speciale noodbevoegdheid komt, waardoor lokale bestuurders meer kunnen doen dan nu. Op basis daarvan moeten betogers bijvoorbeeld sneller met bussen kunnen worden afgevoerd. De ministers wijzen erop dat het de afgelopen weken een paar keer misging bij betogingen, bijvoorbeeld bij anti-AZC-protesten. Een man die vorig jaar twee mensen in een trein aanviel met een injectienaald moet 3 maanden de cel in. De man uit Houten begon een jaar geleden op mensen in te steken in de trein tussen Zwolle en Groningen. Volgens de rechtbank was de man vanwege een psychose minder toerekeningsvatbaar. De slachtoffers hielden niets over aan het incident. In Antwerpen zijn 5 juweliers opgepakt voor het doorverkopen van gestolen juwelen en het omsmelten van gestolen goud. De politie kwam hen op het spoor in een onderzoek naar inbrekers en zakkenrollers. Bendes brachten hun gestolen goud naar België en daar werd het verkocht door tussenpersonen in de Antwerpse Diamantwijk. In totaal werden in België en Frankrijk 19 verdachten opgepakt, onder wie tussenpersonen. Bij huiszoekingen werden tienduizenden euro's gevonden en goud en diamanten. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: 3 juni. 105. Goedemorgen.
0: Jan Gaus.
2: Haarlem werkt met de nieuwe single van Antoon. En die heet De Enige.
3: Wacht even, wacht even.

Ja, Anton en zijn nieuwe, en die heet De Enige. Oh, you see the flames of burning passion. En dit is LM System.

Barbara Dane, 900 miles. En natuurlijk is dit ook weer Bakermat. Van Bakermat hebben we natuurlijk ook een mooi nieuw nummer. Maar dit was even Barbara Dane. En LF System hoorde je daarvoor met Afraid to Feel. Goedemorgen, Haarlem 105 is dit. En wat is er allemaal in het nieuws? Ja, dat was toch wel heel mooi. Je kunt het ook nog even helemaal bekijken bij ons op onze website. Van kunstproject tot stadsfestival. Haarlem viert 100 jaar Merlin Monroe. En ja, er werd ook een traantje weggepinkt. Want maandag was dat volgens mij. Dat de stadsbijaardier bracht een ode aan 100 jaar Merlin Monroe boven Haarlem. Werd dat I Wanna Be Loved By You werd dat gespeeld in Haarlem. En imitator Deborah Monroe, die was daar de lookalike. En ze zei ook van, nou, ik heb het echt nog nooit meegemaakt dit. En ook bedenker Hans Goes, die ging toch ook wel een traantje los. Die zegt ook van, ja, ik weet ook niet wat mij nu gebeurt. Of met een brok in de keel. En maar ja, ik denk dat alles bij elkaar komt daar. Hij is er ontzettend lang mee bezig geweest, deze meneer. Om dit te organiseren. En het is goed opgepakt. Ook met een speciaal bier daarvoor. 100 jaar Merlin Monroe. Van alles nog te doen deze week. Kijk, Google erop. MM100. En je ziet daar van alles over. Mooi, mooi, mooi. Zeker. En ik hoop ook dat het gewoon een blijvend festival is. Dat het volgend jaar 101 is, 102. En dan komen we vanzelf een keer bij 105. Dat zou mooi zijn, ja. Ik hoor altijd positieve geluiden over dit nummer. Veel mensen die zeggen, Jan, dat is een leuk nummer. Mama's Gun, Joy.

0: Ja, ja.
1: Mooi. Ik zit een beetje na te denken of ik het echt ga doen, maar ik ga... Ja, we hebben hier een heel mooi systeem met allerlei nummers erin. Er zijn laatst nog even zo'n 1600 liedjes ingeladen in het tijdperk jaren 80 tot en met 89. En dan kan je dan zo heerlijk in gras duinen. En dan kom je daar dan tegen Maywood. Maywood, ja. Het Nederlandse popduo Alice May en Karen Wood. Ja, zo heten ze helemaal niet. Ze kwamen namelijk uit Friesland. Ali, Aaltje. En Doetje de Vries. Twee zusjes uit Friesland. En die hadden best groot succes. En met allemaal toch wel popliedjes. Onder andere deze. Oh, man. Ja. Ze hebben ook meegedaan met het Euro Songfest een keer voor Nederland.

0: zusjes. Grote hits toen in Nederland. Onder andere ook Late at Night, Mother, How Are You Today, Star en deze Rio. En nog een aantal andere nummers. En ooit ook eens een keertje meegedaan met het Euro Song Festival. Ze zijn begonnen als country groep, maar daarna hebben ze zich heel snel omgevormd tot Maywood. En toen maakten ze hele grote hits. Op een gegeven moment was het wel, ja, dan was het was op een gegeven moment op. Toen konden ze uitbrengen wat ze wilden, maar ze verkochten geen platen meer. Dat was toch wel echt een beetje, ja, een beetje triest was dat. En in 1990 deden ze toen nog mee met het Euro Song Festival. Ja, Maywood. Naast dan. Ja, zeker. En dit is Stephen Marley. En The Hills of St. Anne.
1: Hills of St. Anne.
0: Ja, zeg ik.

0: Ja, dacht ik al. Dat hij nog eentje hier zou komen. Mooi. En dit zijn de Imperials.
1: No, you can't take the car.
0: You can't take the car.
1: Take the kid.
0: Take the kids.
1: Take all these bills on the table over here.
0: En neem alle rekeningen mee.
1: Together, ja. Too long for you to walk out on me now.
0: Ach, ja, nou jongens, ja. Zo uit elkaar moet gaan. Who's gonna love me? The Imperials. Ooh.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Paul Fischer.
2: Tata Steel Nederland breekt nu alweer met Donald Pols, de voormalige directeur van Milieudefensie. Pols ging maandag aan de slag bij de staalfabrikant als hoofd voor duurzaamheid en communicatie. Tata Steel zegt nu dat aanvullende informatie over zijn verleden bekend is geworden, die niet eerder met het bedrijf is gedeeld. De overstap van Milieudefensie naar Tata vorige maand leidde tot veel ophef en verontwaardiging. NRC meldt dat Pols in zijn studententijd voorman is geweest van een extreemrechtse studentenbeweging in Zuid-Afrika. Zo was hij onder andere betrokken bij het verstoren van een toespraak van de net vrijgelaten Nelson Mandela. Milieudefensie zegt dat het op de hoogte was van Pols verleden. Hij heeft echter spijt betuigd en duidelijk afstand genomen, aldus een woordvoerder. Een auto is maandagavond op zijn kant beland op de Langebrug in Haarlem. Het betreft een eenzijdig ongeval. De oorzaak is nog niet bekend. Het incident vond plaats rond 11:30. De bestuurder is met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. Het beschadigde voertuig is weggesleept door een bergingsdienst. Ook een stoplicht liep schade op. De brug is tijdelijk afgesloten geweest. Transavia heeft vorige week 22 vluchten geannuleerd. Duizenden reizigers zijn hierdoor de dupe geworden. De luchtvaartmaatschappij annuleerde vluchten in verband met operationele problemen. Bronnen rond Transavia spreken van problemen met de levering van onderdelen. Organisatie EU Claim zegt dat reizigers op de eerstvolgende vlucht gezet moeten worden, waarbij ook gekeken moet worden naar beschikbare vluchten met andere luchtvaartmaatschappijen. Gedupeerden hebben recht op compensatie. Dit kan oplopen tot €400 per passagier. Bij de Heemsteedse haven wordt voor de vijfde keer het jaarlijkse havenconcert gehouden. Op zondagmiddag 7 juni van 2 tot 3:30 vindt het concert plaats. De orkesten van het Symfonisch Blaasorkest Heemstede treden op. Ook de harmonie Sint-Michael onder leiding van Richard Vrijhoef is te beluisteren. Tijdens de opening spelen de muzici gezamenlijk Copacabana. Het slotstuk, The Second Waltz, wordt ook gezamenlijk uitgevoerd. Verder spelen de orkesten afwisselend hun eigen repertoire. Iedereen is van harte welkom. Het concert is gratis. En dan het weer nog. Met maximaal 18 graden blijft het wat koel voor de tijd van het jaar. Af en toe kan een bui vallen. De wind komt uit het zuidwesten met kracht 4.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Lady, heerlijke gitaartje. Natuurlijk is dit nummer wel eens eerder uitgebracht, maar in deze versie mag hij er zeker zijn. En
1: zolang ik geen vogels hoor fluiten, ga ik niet.
0: Ja, wie is dit, hè? Ja, en
1: zolang.
0: Ja, wacht even. Oh, oh.
1: Zolang ik geen.
0: Dit is de nummer 1, ja.

staan. Dus gewoon de nummer 1 van Nederland, hè? Ja. Cheery, ja, was het, ja. Dit is Ed Sheeran.

0: Zombie en 24 Hours. De zanger van Zombie die beweegt altijd zo, hè, in de videoclips. Ja, dat is mooi om te zien. Overenthousiast die gast. Mooi.
1: 105 is er voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: 105. Ik heb straks voor je Gregory Porter, The Rules Remix 2026 van Holding On. Maar nu eerst even een lekkere dance classic van Jimmy James en de Vagabond.
1: De Haarlem 105 Dance Classic.

Als je naar onze website gaat, aarde105.nl, dan zie je onder andere die auto die gekanteld is op de Lange Brug, ook wel op de verfroller. Hoe die daar ook zo op de kant is gekomen, de bestuurder naar het ziekenhuis vervoerd. Een bizar gezicht. Wat ook mooi is, het kunst, van kunstproject tot stadsfestival. Haarlem viert 100 jaar Marilyn Monroe. Het mooi, ja, nieuw evenement in Haarlem. En een look-alike van Marilyn Monroe, die stond daar helemaal bovenop. Die moeten we maar eens naar kijken, naar die beelden. Het is schitterend om dat te zien. Een avond winkelt in de Cronjeestraat 3 maanden dicht naar fonds van illegale vapes en sterke drank. Fietser gewond bij een aanrijding met een auto op de Heemsteedse Dreef. En het weekend is, geloof ik, verloopt rustig in Zandvoort. Er was wel een noodverordening voor nodig om de rust daar te behouden. En de auto grotendeels verwoest bij een brand in de Heemstede. En een schuur volledig verwoest bij een brand aan de Delftlaan in Haarlem. En de bouwstop van de bungalows, de luxe bungalows van de Marina Parken Bloemendaal. Ja, het is weer wachten, dat is altijd waardeloos. Maar ja, als je procedures maar goed moet doorlopen, denk ik dan. Ja. Dat allemaal kun je bekijken en lezen en horen en zien op onze website haarlem105.nl. Ik ben er morgen weer tussen 10 en 12 uur. Dit zijn nog even de...

0: is 105. Het is 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd ver in Rusland. Zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten melden meerdere inslagen, onder meer op een olieterminal en een militaire basis in Sint-Petersburg. Verder zou in Russisch bezet gebied, in de Oekraïnse provincie Donetsk, een bus met burgers zijn geraakt door een Oekraïnse droneaanval. Daarbij zouden 7 doden en 11 gewonden zijn gevallen. Op dit moment is NAVO-chef Rutte in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Hij is daar samen met de ambassadeurs van alle 32 NAVO-landen. Rutte gaat daar onder meer praten met de president Zelensky. GroenLinks-PvdA mag doorgaan met de naam Pro, heeft de Raad van State geoordeeld. Lokale partijen met de naam Pro waren niet blij met de naam omdat het te veel op elkaar lijkt. De Raad van State zegt dat die verwarring er niet is bij landelijke en Europese verkiezingen. Over provinciale en gemeentelijke verkiezingen gaat de Raad niet. Bij de laatste Kamerverkiezingen was de opkomst onder mensen met een migratieachtergrond relatief hoger dan die onder Nederlanders zonder migratieachtergrond. En dat is voor het eerst. Het Nationaal Kiezersonderzoek denkt dat dit te maken heeft met de thema's in de verkiezingscampagnes. Die gingen vaak over integratie, migratie en de islam. Daardoor zijn veel mensen met een migratieachtergrond waarschijnlijk politiek actiever geworden. Het blijkt ook dat deze groep vaker stemt op GroenLinks-PvdA, DENK en andere progressieve partijen. In Den Haag is een medewerker van een begraafplaats opgepakt op verdenking van diefstal. De man was verantwoordelijk voor het onderhoud van de graven en zou sieraden en gouden vullingen hebben weggenomen. Die zou hij hebben verkocht op een goudwisselkantoor. Het is nog niet duidelijk uit welke graven de man spullen heeft gestolen. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de N200 Amsterdam richting Haarlem staat file na een ongeluk tussen Westpoort en Halfweg 3 kilometer. De vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix, zonder onderbreking, de

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Paul Fischer. Tata Steel Nederland breekt nu alweer met Donald Pols, de voormalige directeur van Milieudefensie. Pols ging maandag aan de slag bij de staalfabrikant als hoofd voor duurzaamheid en communicatie. Tata Steel zegt nu dat aanvullende informatie over zijn verleden bekend is geworden, die niet eerder met het bedrijf is gedeeld. De overstap van Milieudefensie naar Tata vorige maand leidde tot veel ophef en verontwaardiging. NRC meldt dat Pols in zijn studententijd voorman is geweest van een extreemrechtse studentenbeweging in Zuid-Afrika. Zo was hij onder andere betrokken bij het verstoren van een toespraak van de net vrijgelaten Nelson Mandela. Milieudefensie zegt dat het op de hoogte was van Pols verleden. Hij heeft echter spijt betuigd en duidelijk afstand genomen, aldus een woordvoerder. In de Generaal Cloniestraat wordt een avondwinkel voor 3 maanden gesloten. Dit gebeurt op last van burgemeester Jos Wiene. Tijdens een controle werden eind vorige maand 500 illegale vapes en sterke drank gevonden. Daarnaast was er sprake van illegale arbeid van iemand zonder verblijfsvergunning. Ook werd er tijdens de controle geweld gebruikt tegen een toezichthouder en een agent. Een auto is maandagavond op zijn kant beland op de Langebrug in Haarlem. Het betreft een eenzijdig ongeval. De oorzaak is nog niet bekend. Het incident vond plaats rond 11:30. De bestuurder is met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. Het beschadigde voertuig is weggesleept door een bergingsdienst. Ook een stoplicht liep schade op. De brug is tijdelijk afgesloten geweest. Bij de Heemsteedse haven wordt voor de 5e keer het jaarlijkse havenconcert gehouden. Op zondagmiddag 7 juni van 2 tot 3:30 vindt het concert plaats. De orkesten van het Symfonisch Blaasorkest Heemstede treden op. Ook de Harmonie Sint-Michael onder leiding van Richard Vrijhoef is te beluisteren. Tijdens de opening spelen de muzici gezamenlijk Copacabana. Het slotstuk, The Second Waltz, wordt ook gezamenlijk uitgevoerd. Verder spelen de orkesten afwisselend hun eigen repertoire. Iedereen is van harte welkom. Het concert is gratis.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd ver in Rusland. Onder meer op een olieterminal en een militaire basis in Sint-Petersburg. NAVO-chef Rutte is nu in Oekraïne. Daar spreekt hij onder meer met president Zelensky. GroenLinks-PvdA mag verder onder de naam Progressief Nederland, oftewel PRO. De Raad van State heeft dat bepaald in een zaak die was aangespannen door lokale partijen die ook PRO in hun naam hebben. Ze waren bang voor verwarring, maar volgens de Raad is daar bij landelijke en Europese verkiezingen geen sprake van. Bij een hotelbrand in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. De politie verwacht dat het aantal doden nog zal oplopen. Veel slachtoffers sliepen toen de brand in het hotel uitbrak. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui. Het wordt 18 tot 20 graden.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: 105. Het is 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een hotelbrand in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media zijn onder de slachtoffers veel buitenlanders. De politie verwacht dat het aantal doden nog verder zal oplopen. Veel slachtoffers sliepen toen de brand in het hotel uitbrak. Volgens ooggetuigen was er veel paniek. Omwonenden legden matrassen uit een nabijgelegen beddenwinkel op de grond voor mensen die naar beneden wilden springen. Hoe de brand in het hotel in New Delhi kon ontstaan is nog niet bekend. Oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep voelde zich tijdens de coronacrisis door de Kamer onder druk gezet. Dat zei ze tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Sommige partijen wilden alleen nog digitaal vergaderen, maar dat mag niet volgens de grondwet. Daarom besloot Ariep om in de Kamer te blijven vergaderen met coronamaatregelen. Ook zei ze dat de Tweede Kamer geen plan had voor een dergelijke crisis. Ze voelde zich door de ambtelijke top buitengesloten bij het maken van zo'n plan. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat een week eerder in. Het abonnement is vervroegd van 21 naar 15 juni. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en de weekenden. Het goedkopere tarief is een van de maatregelen die het kabinet nam tegen de hoge brandstofprijzen. De einddatum van het abonnement blijft 1 september. De gemeenteraad van Terschelling trekt nog eens 8 miljoen euro extra uit voor de renovatie van de haven. Daarmee komt de totale investering van de gemeente op 23 miljoen euro. Ook het kabinet betaalt tientallen miljoenen mee. De kade van het Waddeneiland is in slechte staat. Een deel is afgesloten vanwege zinkgaten. Na de renovatie moet de haven van Terschelling weer 100 jaar mee kunnen. Om de opknapbeurt te kunnen betalen wil de gemeente geld lenen en meer toeristenbelasting heffen. Het weer, zon en wolken met nu en dan een bui bij 18 tot 20 graden. Vanavond trekt regen over het land. Morgen vallen ook stevige buien. In de middag soms even zon. Het is iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Door werkzaamheden staat er een lange file op de N200 van Amsterdam naar Haarlem tussen Westpoort en Halfweg. De vertraging is bijna een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: 105.
0: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: myself.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Paul Fischer. Tata Steel Nederland breekt nu alweer met Donald Pols, de voormalige directeur van Milieudefensie. Pols ging maandag aan de slag bij de staalfabrikant als hoofd voor duurzaamheid en communicatie. Tata Steel zegt nu dat aanvullende informatie over zijn verleden bekend is geworden, die niet eerder met het bedrijf is gedeeld. De overstap van Milieudefensie naar Tata vorige maand leidde tot veel ophef en verontwaardiging. NRC meldt dat Pols in zijn studententijd voorman is geweest van een extreemrechtse studentenbeweging in Zuid-Afrika. Zo was hij onder andere betrokken bij het verstoren van een toespraak van de net vrijgelaten Nelson Mandela. Milieudefensie zegt dat het op de hoogte was van Pols verleden. Hij heeft echter spijt betuigd en duidelijk afstand genomen, aldus een woordvoerder. Transavia heeft vorige week 22 vluchten geannuleerd. Duizenden reizigers zijn hierdoor de dupe geworden. De luchtvaartmaatschappij annuleerde vluchten in verband met operationele problemen. Bronnen rond Transavia spreken van problemen met de levering van onderdelen. Organisatie EU Claim zegt dat reizigers op de eerstvolgende vlucht gezet moeten worden, waarbij ook gekeken moet worden naar beschikbare vluchten met andere luchtvaartmaatschappijen. Gedupeerden hebben recht op compensatie. Dit kan oplopen tot €400 per passagier. In de generaal Clouriestraat wordt een avondwinkel voor 3 maanden gesloten. Dit gebeurt op last van burgemeester Jos Wiene. Tijdens een controle werden eind vorige maand 500 illegale vapes en sterke drank gevonden. Daarnaast was er sprake van illegale arbeid van iemand zonder verblijfsvergunning. Ook werd er tijdens de controle geweld gebruikt tegen een toezichthouder en een agent. Bij de Heemsteedse haven wordt voor de 5e keer het jaarlijkse havenconcert gehouden. Op zondagmiddag 7 juni van 2 tot 3:30 vindt het concert plaats. De orkesten van het Symfonisch Blaasorkest Heemstede treden op. Ook de Harmonie Sint-Michael onder leiding van Richard Vrijhoef is te beluisteren. Tijdens de opening spelen de muzici gezamenlijk Copacabana. Het slotstuk, The Second Waltz, wordt ook gezamenlijk uitgevoerd. Verder spelen de orkesten afwisselend hun eigen repertoire. Iedereen is van harte welkom. Het concert is gratis. En dan het weer nog. Met maximaal 18 graden blijft het wat koel voor de tijd van het jaar. Af en toe kan een bui vallen. De wind komt uit het zuidwesten met kracht 4.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de N200 Amsterdam richting Haarlem staat file door werkzaamheden tussen Westpoort en Halfweg. De vertraging is daar zo'n 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Dit is 105. Het is 2:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Lokale politieke partijen zijn teleurgesteld over de uitspraak van de Raad van State over Pro, de nieuwe naam van GroenLinks-PvdA. De hoogste bestuursrechter keurde die naam vanochtend goed, ondanks bezwaren van lokale partijen die ook Pro in hun naam hebben en bang zijn dat kiezers in verwarring raken. De leider van Pro Veenendaal zegt dat hij het jammer vindt dat de rechter alleen naar de wet heeft gekeken en niet naar de gevolgen. Partijleider Klaver van GroenLinks-PvdA, binnenkort dus Pro, is wel te vrede. Ik ben heel blij dat we de naam nu echt kunnen gaan voeren in het parlement, zei hij in het programma Sven op 1. Het Chinese modeplatform Shein heeft in Frankrijk een boete gekregen van 22 miljoen euro, omdat het zich niet hield aan de regels voor het terugsturen van producten. Ook zegt Shein niet altijd duidelijk in welk land kleding is gemaakt en of die wel voldoet aan de milieuregels. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat een week eerder in. Het abonnement is vervroegd van 21 naar 15 juni. Met het abonnement kunnen mensen voor 49 euro per maand onbeperkt reizen in de daluren en de weekenden. Het goedkopere tarief is een van de maatregelen die het kabinet nam tegen de hoge brandstofprijzen. De einddatum van het abonnement blijft 1 september. Twee vrachtwagenchauffeurs hebben vanochtend samengewerkt om een ongeluk op de A58 te voorkomen. Er slingerde een auto over de weg. De bestuurster was onwel geworden. Een van de chauffeurs ging voor de vrouw rijden en remde langzaam af, zodat haar auto tegen de vrachtwagen botste en ze samen uiteindelijk bij Moergestel tot stilstand kwamen. De andere chauffeur bleef achter de auto rijden om het overige verkeer af te remmen. Daarna verleenden ze samen eerste hulp aan de vrouw, die met een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. Het weer, buien en af en toe zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het westen meer regen. En morgen kan het gaan onweren. Het wordt ook dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Paul Fischer. Tata Steel Nederland breekt nu alweer met Donald Pols, de voormalige directeur van Milieudefensie. Pols ging maandag aan de slag bij de staalfabrikant als hoofd voor duurzaamheid en communicatie. Tata Steel zegt nu dat aanvullende informatie over zijn verleden bekend is geworden, die niet eerder met het bedrijf is gedeeld. De overstap van Milieudefensie naar Tata vorige maand leidde tot veel ophef en verontwaardiging. NRC meldt dat Pols in zijn studententijd voorman is geweest van een extreemrechtse studentenbeweging in Zuid-Afrika. Zo was hij onder andere betrokken bij het verstoren van een toespraak van de net vrijgelaten Nelson Mandela. Milieudefensie zegt dat het op de hoogte was van Pols verleden. Hij heeft echter spijt betuigd en duidelijk afstand genomen, aldus een woordvoerder. Een auto is maandagavond op zijn kant beland op de Langebrug in Haarlem. Het betreft een eenzijdig ongeval. De oorzaak is nog niet bekend. Het incident vond plaats rond 11:30. De bestuurder is met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. Het beschadigde voertuig is weggesleept door een bergingsdienst. Ook een stoplicht liep schade op. De brug is tijdelijk afgesloten geweest. Transavia heeft vorige week 22 vluchten geannuleerd. Duizenden reizigers zijn hierdoor de dupe geworden. De luchtvaartmaatschappij annuleerde vluchten in verband met operationele problemen. Bronnen rond Transavia spreken van problemen met de levering van onderdelen. Organisatie EU Claim zegt dat reizigers op de eerstvolgende vlucht gezet moeten worden, waarbij ook gekeken moet worden naar beschikbare vluchten met andere luchtvaartmaatschappijen. Gedupeerden hebben recht op compensatie. Dit kan oplopen tot €400 per passagier. Bij de Heemsteedse haven wordt voor de vijfde keer het jaarlijkse havenconcert gehouden. Op zondagmiddag 7 juni van 2 tot 3:30 vindt het concert plaats. De orkesten van het Symfonisch Blaasorkest Heemstede treden op. Ook de Harmonie Sint-Michael onder leiding van Richard Vrijhoef is te beluisteren. Tijdens de opening spelen de muzici gezamenlijk Copacabana. Het slotstuk, The Second Waltz, wordt ook gezamenlijk uitgevoerd. Verder spelen de orkesten afwisselend hun eigen repertoire. Iedereen is van harte welkom. Het concert is gratis. En dan het weer nog. Met maximaal 18 graden blijft het wat koel voor de tijd van het jaar. Af en toe kan een bui vallen. De wind komt uit het zuidwesten met kracht 4.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: 105. Het is 3:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Europese Commissie komt met een plan om de afhankelijkheid van Amerikaanse techbedrijven te verminderen. Ze wil de EU dat er meer cloud- en AI-technologie in Europa wordt ontwikkeld. Ook moeten er meer Europese datacentra komen en moet Europa eigen geavanceerde chips gaan maken. Daarom wil de Commissie Europese techbedrijven voorrang geven bij aanbestedingen als ze zich in de EU vestigen. Het is de bedoeling dat burgers en bedrijven makkelijker kunnen kiezen tussen Amerikaanse bedrijven als Google en Microsoft en Europese aanbieders. De Tweede Kamer was begin 2020 niet voorbereid op een pandemie. Dat zei voormalig Kamervoorzitter Ariep tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens Ariep lag er geen plan klaar over hoe de Kamer zijn werk kan blijven doen tijdens een pandemie. Ze zei dat de ambtelijke top van de Kamer haar niet betrok bij het maken van zo'n plan. Vanwege de kans op ernstige ziekte bij honden is er sinds gisteravond een zwemverbod bij het hondendeel van het Almere Strand. Volgens NH Nieuws zijn honden ziek geworden en doodgegaan na het zwemmen in het IJmeer. Wat er precies aan de hand is, is onduidelijk. Een speciaal bureau test het water op onder meer blauwalg en de E. coli-bacterie. 15 jaar geleden gingen er honden dood na het zwemmen bij Muiderberg even verderop en toen kwam dat door blauwalg. Een Belgische jongen heeft meerdere keren 's nachts een lijnbus gestolen om er rondjes mee te kunnen rijden. De jongen is al een aantal keer aangehouden, maar stopte niet mee. Gisternacht nam hij opnieuw een bus mee die kilometers verderop werd teruggevonden. De jongen van 16 heeft geen rijbewijs, maar heeft ook nog nooit schade veroorzaakt. Een buschauffeur noemt dat tegen een regionale Waalse zender bijzonder knap. Of er straf volgt voor de jongen is nog niet bekend. Het weer, buien en af en toe zon. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het westen meer regen. En morgen kan het gaan onweren. Het wordt dan ook maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Paul Fischer. Tata Steel Nederland breekt nu alweer met Donald Pols, de voormalige directeur van Milieudefensie. Pols ging maandag aan de slag bij de staalfabrikant als hoofd voor duurzaamheid en communicatie. Tata Steel zegt nu dat aanvullende informatie over zijn verleden bekend is geworden, die niet eerder met het bedrijf is gedeeld. De overstap van Milieudefensie naar Tata vorige maand leidde tot veel ophef en verontwaardiging. NRC meldt dat Pols in zijn studententijd voorman is geweest van een extreemrechtse studentenbeweging in Zuid-Afrika. Zo was hij onder andere betrokken bij het verstoren van een toespraak van de net vrijgelaten Nelson Mandela. Milieudefensie zegt dat het op de hoogte was van Pols verleden. Hij heeft echter spijt betuigd en duidelijk afstand genomen, aldus een woordvoerder. In de generaal Cloyerstraat wordt een avondwinkel voor 3 maanden gesloten. Dit gebeurt op last van burgemeester Jos Wiene. Tijdens een controle werden eind vorige maand 500 illegale vapes en sterke drank gevonden. Daarnaast was er sprake van illegale arbeid van iemand zonder verblijfsvergunning. Ook werd er tijdens de controle geweld gebruikt tegen een toezichthouder en een agent. Een auto is maandagavond op zijn kant beland op de Langebrug in Haarlem. Het betreft een eenzijdig ongeval. De oorzaak is nog niet bekend. Het incident vond plaats rond 11:30. De bestuurder is met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. Het beschadigde voertuig is weggesleept door een bergingsdienst. Ook een stoplicht liep schade op. De brug is tijdelijk afgesloten geweest. Bij de Heemsteedse haven wordt voor de 5e keer het jaarlijkse havenconcert gehouden. Op zondagmiddag 7 juni van 2 tot 3:30 vindt het concert plaats. De orkesten van het Symfonisch Blaasorkest Heemstede treden op. Ook de Harmonie Sint-Michael onder leiding van Richard Vrijhoef is te beluisteren. Tijdens de opening spelen de muzici gezamenlijk Copacabana. Het slotstuk, The Second Waltz, wordt ook gezamenlijk uitgevoerd. Verder spelen de orkesten afwisselend hun eigen repertoire. Iedereen is van harte welkom. Het concert is gratis. En dan het weer nog. Met maximaal 18 graden blijft het wat koel voor de tijd van het jaar. Af en toe kan een bui vallen. De wind komt uit het zuidwesten met kracht 4.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland vielen op de A4 Amsterdam-Den Haag voor het knooppunt Burgerveen heb je 10 minuten vertraging. A9 naar Alkmaar tussen Beverwijk Oost en Akersloot 5 minuten extra. En de N242 richting Alkmaar voor industrieterrein Boekelemeer vanuit Heerhugowaard heb je een kwartier vertraging. De N246 Beverwijk richting Westgrafdijk tussen de N514 en Markenbinnen 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Italië zijn twee verdachten aangehouden voor de moord op 4 arbeidsmigranten. De slachtoffers werden deze week door de brandweer gevonden in een uitgebrande bestelwagen. Op camerabeelden bleek dat twee mannen het voertuig in brand hadden gestoken en vervolgens de deuren hadden geblokkeerd. De doden zijn Afghanen en Pakistanen die werkten in de landbouw in de Zuid-Italiaanse regio Calabrië. De verdachten komen uit Pakistan. Over een motief is nog niets bekend. Mogelijk was er een conflict over het uitbetalen van lonen van de arbeidsmigranten. De examenuitslag voor tienduizenden VMBO-leerlingen komt een dag later. Het gaat om het praktijkdeel van de examens. Leerlingen zouden die uitslag eigenlijk vandaag krijgen, maar door een technische fout gaat dat niet lukken. De Algemene Onderwijsbond noemt de vertraging enorm vervelend voor leerlingen en docenten. Alle leerlingen zijn inmiddels op de hoogte gebracht. De uitslag van het praktijkdeel komt nu morgen. Volgende week wordt de uitslag van de andere examens bekend. Omroep Ongehoord Nederland heeft gediscrimineerd in een vacaturetekst. In een advertentie waarin een hoofdredacteur werd gezocht stond als toevoeging M-V, geen X. Volgens het College voor de Rechten van de Mens worden hiermee mensen uitgesloten die zich niet identificeren als man of vrouw. De stichting Transgender Netwerk Nederland had om een uitspraak gevraagd. Omroep OM beroept zich op de vrijheid van meningsuiting. Die zou zwaarder wegen dan het discriminatieverbod bij sollicitaties. Het college is het daar niet mee eens. Op het tennistoernooi van Roland Garros is de nummer 1 van de wereld bij de vrouwen, Arina Sabalenka, in de kwartfinale uitgeschakeld. De tennister uit Belarus gaf het op het eind helemaal weg tegen de Russin Diana Schneider en verloor in 3 sets. Sabalenka had tot nu toe nog geen set verloren op Roland Garros. Het weer, buien en af en toe zon, is 18 tot 20 graden. Vanavond meer regen en morgen kan het gaan onweren. Ook dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De spits is begonnen. In Noord-Holland staat er al bijna 60 kilometer file. Je hebt vooral vertraging op de A7, daar kom ik zo bij. Eerst de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij Roelevaar en Sveen heb je een kwartier extra nodig. Dan de A7 van Zaanstad naar Hoorn. Tussen Zaandam en de afrit Weidewormer 5 kilometer en een half uur vertraging. Er is een ongeluk gebeurd met 5 auto's. Een aantal daarvan staan in de middenberm en een aantal daarvan staan in de rechterberm. Daarom is alleen de middelste rijstrook open. 1 rijstrook is daar vrij. Op de A9 in de richting van Alkmaar heb je voor het knooppunt Kooimeer een kwartier vertraging door werkzaamheden. De N205 van Nieuw-Vennep naar Haarlem, tussen de A9 en Haarlem 20 minuten extra. De N242 van Heerdegewaard naar Alkmaar bij industrieterrein Boekelemeer, 25 minuten vertraging. En de N307 van Enkhuizen naar Hoorn, tussen Medemblik en Hoorn-Bangert heb je een kwartier extra nodig. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Paul Fischer. Tata Steel Nederland breekt nu alweer met Donald Pols, de voormalige directeur van Milieudefensie. Pols ging maandag aan de slag bij de staalfabrikant als hoofd voor duurzaamheid en communicatie. Tata Steel zegt nu dat aanvullende informatie over zijn verleden bekend is geworden, die niet eerder met het bedrijf is gedeeld. De overstap van Milieudefensie naar Tata vorige maand leidde tot veel ophef en verontwaardiging. NRC meldt dat Pols in zijn studententijd voorman is geweest van een extreemrechtse studentenbeweging in Zuid-Afrika. Zo was hij onder andere betrokken bij het verstoren van een toespraak van de net vrijgelaten Nelson Mandela. Milieudefensie zegt dat het op de hoogte was van Pols verleden. Hij heeft echter spijt betuigd en duidelijk afstand genomen, aldus een woordvoerder. Transavia heeft vorige week 22 vluchten geannuleerd. Duizenden reizigers zijn hierdoor de dupe geworden. De luchtvaartmaatschappij annuleerde vluchten in verband met operationele problemen. Bronnen rond Transavia spreken van problemen met de levering van onderdelen. Organisatie EU Claim zegt dat reizigers op de eerstvolgende vlucht gezet moeten worden, waarbij ook gekeken moet worden naar beschikbare vluchten met andere luchtvaartmaatschappijen. Gedupeerden hebben recht op compensatie. Dit kan oplopen tot €400 per passagier. In de Generaal Cloyerstraat wordt een avondwinkel voor 3 maanden gesloten. Dit gebeurt op last van burgemeester Jos Wiene. Tijdens een controle werden eind vorige maand 500 illegale vapes en sterke drank gevonden. Daarnaast was er sprake van illegale arbeid van iemand zonder verblijfsvergunning. Ook werd er tijdens de controle geweld gebruikt tegen een toezichthouder en een agent. Bij de Heemsteedse haven wordt voor de 5e keer het jaarlijkse havenconcert gehouden. Op zondagmiddag 7 juni van 2 tot 3:30 vindt het concert plaats. De orkesten van het Symfonisch Blaasorkest Heemstede treden op. Ook de Harmonie Sint-Michael onder leiding van Richard Vrijhoef is te beluisteren. Tijdens de opening spelen de muzici gezamenlijk Copacabana. Het slotstuk, The Second Waltz, wordt ook gezamenlijk uitgevoerd. Verder spelen de orkesten afwisselend hun eigen repertoire. Iedereen is van harte welkom. Het concert is gratis.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De EU wil minder afhankelijk worden van Amerikaanse techbedrijven. In een plan van de commissie staat dat Europa onder meer eigen geavanceerde chips moet gaan maken. De meeste burgers en bedrijven maken nu gebruik van Amerikaanse diensten als Google en Microsoft. De politie in Italië heeft 2 verdachten aangehouden voor het in brand steken van 4 arbeidsmigranten. De mannen werden deze week doodgevonden in een uitgebrande bestelwagen. De moorden zijn volgens Italiaanse media het gevolg van een slepend conflict in de landbouw. Tienduizenden VMBO-scholieren krijgen de uitslag van hun praktijkexamen een dag later. Vanwege een technische fout komt de uitslag morgen en niet vandaag. Volgende week volgt de uitslag van de andere examens. Het weer, buien en af en toe zon. Vanavond vanuit het westen meer regen.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland staat nu 75 kilometer file op de A7 van Zaanstad naar Horen. Tussen Zaandam en Weidewormer een kwartier vertraging door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. De A8 Amsterdam-Zaanstad, daardoor voor het knooppunt Zaandam een kwartier vertraging. En op de A9 naar Alkmaar tussen knooppunt Velsen en Akersloot 10 kilometer en een half uur extra reistijd. Dat komt door de werkzaamheden daar. Dan op de A10 Zuid naar de A10 West. Tussen Over Amstel en knooppunt de Nieuwe Meer doe je er een half uur langer over. Door een ongeval zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Minister Velbrief dreigt de vleessector met een verbod op de inhuur van uitzendkrachten. Binnen 2 weken moeten de werkomstandigheden voldoende verbeterd zijn. Anders mag de sector mogelijk geen gebruik meer maken van tijdelijke arbeidskrachten, zei Velbrief in de Tweede Kamer. Vooral arbeidsmigranten werken vaak in slachthuizen. Al langer zijn daar klachten over onder meer onderbetaling, te lange werkdagen, slechte huisvesting en ook over intimidatie en geweld. Er zijn inmiddels tientallen gesprekken geweest met de sector, maar verbeteringen blijven tot nog toe uit. In Italië zijn 2 verdachten aangehouden voor de moord op 4 arbeidsmigranten. De slachtoffers werden deze week door de brandweer gevonden in een uitgebrande bestelwagen. Op camerabeelden was te zien dat de mannen het voertuig in brand hadden gestoken en vervolgens de deuren hadden geblokkeerd. De doden zijn Afghanen en Pakistanen die werkten in de landbouw in de regio Calabrië. De verdachten komen uit Pakistan. Mogelijk was er een conflict over het uitbetalen van lonen van de arbeidsmigranten. De Amsterdamse politie onderzoekt de mishandeling die mogelijk verband houdt met een column in het Parool. Gisteravond werd de zoon van columnist Yeshim Kandan geslagen met een kettingslot. Eerder was bij de krant ook een anonieme brief binnengekomen waarin zij en haar zoon bedreigd werden. Aanleiding is mogelijk een column van Kandan over een uit de hand gelopen voetbalwedstrijd tussen 2 Amsterdamse clubs. Door een technische fout moeten VMBO-leerlingen een dag langer wachten op de uitslag van het praktijkdeel van de examens. Die uitslag komt morgen. De Algemene Onderwijsbond noemt de vertraging enorm vervelend. Volgende week wordt de uitslag van de andere examens bekend. Het weer dan. Vanavond gaat het vanuit het westen op steeds meer plekken regenen. Vannacht wordt het droger. Het gaat afkoelen naar 1 graad of 13. Morgen weer meer buien, soms met hagel of onweer. En het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar heb je tussen het Rotterpolderplein en Akersloot een 30 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden. De A22 Velsen-Beverwijk tussen knooppunt Velsen en Beverwijk Oost 3 kilometer en 20 minuten vertraging door een auto met pech. A27 Almere-Utrecht tussen Almere-Hout en Huizen 4 kilometer en 30 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De N208 van Sassenheim naar Velsen tussen Zandpoort en de A22 doe je er nu 40 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Tot 7 uur bij je met Haarlem vandaag. Met zometeen Ariane de Wit.

0: 4 jaar lang was ze wethouder in Heemstede. Wethouder zorg, welzijn en financiën. En ze zit tegenover me, Arianne de Wit. Welkom.
1: Dankjewel.
0: Want dit is jouw allerlaatste week als wethouder. Dus je vertelde me net al, je bent op dit moment alle foto's en leuke dingen van de afgelopen 4 jaar. Ik denk op een apart schijfje of in een aparte cloud aan het schuiven. Ja, wat doet een wethouder op zo'n laatste? Wat doet een wethouder op zo'n laatste week?
1: Die zit bij de radio.
0: Ja, dat sowieso.
1: En dan hadden we maandag nog de opening van de bekendmaking van de nieuwe naam van onze welzijnsorganisatie. Dus wij, Heemstede, is gefuseerd met Welzijn Bloemendaal. En heette nu Sterk Bloemendaal Heemstede.
0: Kijk eens aan.
1: Dus die naam mocht ik onthullen. Ja, verder is het inderdaad van die dingetjes van wat staat er allemaal op mijn schijf? Wat moet ik bewaren? Wat moet waar naartoe? Ja,
0: dat.
1: Afronden.
0: En ervoor zorgen ook dat je niks vergeet, kan ik me voorstellen. Want je zei ook al even, die 4 jaar, het is als een vingerknip bij wijze van spreken voorbij gegaan.
1: Ja. Op het moment dat je begint, denk je, ik heb echt een hele lange periode. En 4 jaar, daar kan je veel in doen. Dat is ook zo. Maar nu zijn we gewoon 4 jaar verder en hebben we veel gedaan. Maar het is ook wel echt voorbij.
0: En dan hoorde ik je zeggen, je hebt foto's, je hebt dingen, natuurlijk heel veel dingen, stukken, weet ik veel wat dingen, fotootjes van openingen, ik weet niet, een borreltje hier en daar, feestje. En je zegt, we hebben heel veel dingen gedaan, sommige dingen zijn wel gelukt, sommige dingen niet gelukt. Als je nou terugkijkt op die 4 jaar, wat zijn dan dingen waarvan je denkt, Arjan, lekker gedaan.
1: Ja, waar zal ik eens beginnen?
0: Ergens, bij het begin. Wat komt het eerste hier op?
1: Waar ik heel trots op ben, is dat we onze financiële situatie in Heemstede heel stabiel hebben weten te krijgen. Toen ik startte, zaten we tegen een financieel ravijnjaar aan te kijken. En eigenlijk, dat zou 2026 zijn. Nou hebben we daar wel hulp gehad van de Rijksoverheid. Maar ook met elkaar hebben goed gekeken. Wat kunnen we nou anders doen en slimmer doen? En kunnen we nu zeggen dat we gewoon er financieel gezond voor staan? Ik denk dat we daar met z'n allen heel blij mee kunnen zijn.
0: Dat zijn ook vaak geen hele populaire dingen die je dan moet gaan doen. Je zult moeten bezuinigen of iets niet uitgeven.
1: Eigenlijk hebben we daar weinig hele moeilijke discussies gehad. Omdat wij altijd als uitgangspunt hebben gehad. We gaan niet bezuinigen. We willen niet ons voorzieningenniveau en ons onderhoudsniveau verlagen. Dus die houden op peil. Maar we gaan wel kijken naar nieuwe dingen. Hoe kan je dat slimmer doen? Kan je misschien andere dingen dan laten vallen als het in de plaats komt van wat anders? En dat is eigenlijk goed gelukt. Dus zonder dat mensen er last van hebben gehad, hebben we toch de situatie verbeterd.
0: Oh, dat is fijn.
1: Ja.
0: En wat is dan zo'n knop waar je aan gedraaid hebt?
1: Ja, wat natuurlijk het minst leuke is toch de leges bijvoorbeeld. We hebben gekeken, hoe zijn die nou kostendekkend? Mm-hmm. Dat waren ze bij lange na niet. Dus die hebben we toch wel verhoogd. Dus dat betekent dat je iets wil gaan verbouwen en je moet daar vergunning voor aanvragen, dat dus duurder is geworden.
0: Betaal je er gewoon even iets meer voor.
1: Ja, maar het betekent dus wel dat de mensen die dus ook iets doen, iets vragen van de gemeente, ook meer de prijs betalen die het ook kost.
0: Ja.
1: En ik denk dat dat op zich wel een eerlijke verdeling is.
0: Nou, dat klinkt volstrekt. En je houdt er natuurlijk eindsaldo ook nog wat aan over.
1: Juist.
0: Ja. Nice. Ja. Dus dat zijn dingen die dan heel goed gegaan zijn, hè, op financiën. En zorg en welzijn. Je zei net al van, super trots op de nieuwe naam van nog één keer.
1: Sterk Bloemendaal Heemstede.
0: Sterk Bloemendaal Heemstede. Zijn er andere dingen in dat hoekje waarvan je zegt, daar hebben we ook wel mooie stappen gezet?
1: Op dat zorgdomein is ontzettend veel gebeurd. Er zijn natuurlijk de afgelopen jaren, heeft de Rijksoverheid bedacht dat we met het Integraal Zorgakkoord aan de slag moeten. En dat we dus eigenlijk mensen uit die zorghoek meer richting de welzijnshoek moeten krijgen. Dus we zijn ook gestart met onze welzijnsorganisatie. Uh-huh. En dan alle partners die daaromheen zitten. Dus het gaat over huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten, maar ook de GGZ. En al die partners hebben gekeken, hoe kunnen we mensen via welzijnswerk eigenlijk uit dat zorgtraject halen of houden? Dat is natuurlijk eigenlijk het allermooiste.
0: En waarom moet dat eigenlijk?
1: Zorg is heel duur. En zorg vraagt gediplomeerde mensen die dat allemaal doen. En die mensen hebben we straks niet meer. Nee. We zien natuurlijk toch dat de arbeidsmarkt gaat krapper worden. Zeker in de zorg. Dus we moeten kijken of we mensen al eerder kunnen bereiken. Eenzaamheid is daar bijvoorbeeld een hele belangrijk signaal voor. Mensen die eenzaam zijn, komen vaak in een zorgtraject terecht. Die gaan naar de huisarts. Die hebben allerlei klachten. Die zijn een beetje vaag. Maar eigenlijk zit er van binnen iets niet lekker. En soms als je mensen al veel eerder uit hun huis kan krijgen, weer actief kan krijgen met mensen om hen heen, is dat hele traject naar die huisarts niet meer nodig. Hetzelfde geldt ook voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Mm-hmm. die hoeven niet helemaal weg te zakken. Als je die op een goede manier in balans kan houden. Ja. Door regelmatig bieden. Regelmatig langs te gaan. Activiteiten aan te bieden. Kunnen zij best wel op een normale manier. Ja, wat
0: functioneren.
1: Normaal, maar goed functioneren. Ja. Zonder dat ze steeds die zorg in moeten.
0: Ja, en zo kun je dus ook weer in het hoekje van de financiën wat organiseren.
1: Uiteindelijk zie je hem daar terug.
0: Ja.
1: Alhoewel natuurlijk heel veel zorgkosten helemaal niet bij de gemeente liggen. Maar bij bijvoorbeeld een zorgkantoor, zoals huisartsen, betalen wij natuurlijk niet.
0: Nee.
1: Maar wij zetten dus nu wel in, samen met die huisartsen, op die preventie van hoe kunnen we mensen eerder bereiken. Er zijn gewoon mensen die een hele week alleen hun eigen stem horen. Het kan je haast niet voorstellen.
0: Dat lijkt mij fantastisch, maar ik kan. Nee. Het is radio maken. Nee, dat is flauw. Nee, maar dat is natuurlijk vreselijk.
1: Ja.
0: Dat je gewoon niemand om je heen hebt waar je tegenaan kan kletsen. En sterker nog, je zegt je eigen stem horen. Maar veel mensen praten dan dus ook niet met zichzelf. Dus dat is, dan zit je daar ook maar een beetje in stilte filmpjes te kijken.
1: Ja.
0: En op een gegeven moment heb je Netflix wel uitgespeeld, geloof ik. Ja.
1: Ja, en dan is de drempel heel groot om naar buiten te gaan. Ja. Om mensen te ontmoeten. Want je denkt, wat moet ik dan zeggen? En dan is het echt fijn om te zien hoe die sociaal werkers gewoon bij mensen aanbellen en zeggen, joh, vind je het leuk om een keer op woensdagochtend te komen koffie drinken op plein 1 of in de Luifel? En nou, dan vinden ze het spannend, maar dan kom ik je halen, dan gaan we samen. En dan komen ze daar en dan blijkt dat eigenlijk best oké te zijn. Ja.
0: Ja, zo spannend was het dan niet. Nee. Dat was gewoon hartstikke leuk. Ja. En daar welke invloed heb je daar als wethouder dan in?
1: Nou, ik heb me daar heel erg tegenaan bemoeid. Dus waar het gaat over die ISA-bijeenkomsten van het Integraal Zorgakkoord, ben ik eigenlijk naar alle evenementen gegaan waar je dus ook al die zorgpartijen tegenkomt en dan met elkaar in gesprek raakt. En wat doen jullie nou eigenlijk voor onze inwoners? En wat doen wij en wat hebben we nodig?
0: Dus ik hoor verbinding leggen, netwerk maken, zodat je elkaar makkelijk kunt vinden.
1: Ja. Ja, en waar ik dan heel trots op ben, via zo'n bijeenkomst ben ik dan in contact gekomen met de mensen van de Herstelacademie.
0: Mm-hmm.
1: Die zich echt laagdrempelig inzetten voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. En inmiddels hebben wij dus nu een inlooppunt in plein 1... waar ze iedere week zitten en waar cursussen worden aangeboden voor mensen die hoe krijg je nou weer je leven op orde? Welke stappen kan je zetten?
0: Ja, fantastisch toch?
1: Ja, is echt geweldig.
0: Ja, maar dan ga je dus als wethouder ook, een beetje uit je ivoren torentje, uit je beleidsmaakstuk.
1: Ja.
0: En dan ga je gewoon echt de vloer op en dan kom je de mensen tegen. Is dat ook iets wat je misschien gaat missen in het wethouderschap?
1: Ja, want dit is natuurlijk wel het allerleukste onderdeel van mijn werk. Dat je mensen ontmoet.
0: Ja.
1: Dat je bij de een iets hoort en bij de ander iets hoort. En dat je denkt, hey, maar die hebben elkaar nodig. Dus misschien niet mij nodig. Maar als jullie nou eens met elkaar bellen, dan komt daar weer wat nieuws uit.
0: Ja.
1: En daar heb ik ontzettend veel plezier in gehad. Om daar de afgelopen 4 jaar de hele regio door te gaan. En te kijken, hoe kunnen we alle lijntjes aan elkaar verbinden? En uiteindelijk maken we het dus een beter netwerk voor onze inwoners. Want dat is waar je het allemaal voor doet.
0: En zijn er nou ook dingen waarvan je achteraf zegt van dat had wel beter gekund? Stukje reflectie.
1: Oh, dat is natuurlijk een moeilijke.
0: Ja.
1: Nou,
0: of anders, misschien niet anders.
1: Nou, je ziet dat het heel moeilijk is om bepaalde groepen te bereiken. Zoals bijvoorbeeld huisartsen is natuurlijk echt een groep die ongelooflijk hard werkt.
0: Mm-hmm.
1: En het is best moeilijk om hen betrokken te krijgen bij dit soort systemen. Want hun agenda zit helemaal vol. Dus hoe zorg je nou dat je hen ook bij bijeenkomsten gaat krijgen? Dan moeten we ze dus niet overdag organiseren. Maar dan werken weer de ambtenaren. Dan werken ook heel veel mensen in die zorgorganisaties. Dus hoe kan je met elkaar toch die verbinding maken op tijdstippen of net op die overgangsmomenten? En ik denk dat daar nog wel meer ruimte had gezeten. We hebben wel zo'n bijeenkomst gehad. Om 6 uur 's middags, dus dan met eten.
0: Ja.
1: Dus
0: ik
1: kon iedereen bij ons even een hapje eten. En hadden we een
0: uit de
1: hele
0: praktijk
1: goede bijeenkomst.
0: En dan naar jullie en dan even hapje eten en dan samen iets bekokstaan.
1: Ja, ja. En dan gaat iedereen weer naar huis. Ja.
0: Oké, dus dat is even een klein tipje voor de welzijnswethouder die eraan zit te komen.
1: Ja.
0: Oké, dat is belangrijk. Zijn er ook dingen waarvan je zegt, die ga ik gewoon echt missen? Weet je, ik ben nu wethouder, het is zo voorbij gegaan. Dit krijg ik gewoon nu niet meer terug.
1: Nou ja,
0: ik wil tranen zien.
1: Oh. Nee. Nou, dat gaat heel makkelijk, hoor.
0: Oh, oké.
1: Ja, nee. Van de week kreeg ik op mijn portefeuillehoudersoverleg kwam ineens een hele afdeling zorg en welzijn kwam. Een heel grote mand met allemaal boeken.
0: Och.
1: Die hadden ze uit hun eigen boekenkast gehaald. En dan iets ingeschreven van... En dan denk ik, oh,
0: dan
1: heb ik het wel
0: knak.
1: Even te zwaar.
0: Ja, snap ik.
1: Ja. Maar wat ik zou missen is inderdaad die positiviteit van de mensen die bij ons in het raadhuis werken. Die ambtenaren die echt het hart op de goede plek hebben. En echt met heel veel verstand van zaken werken voor die inwoners. En aan de andere kant dat contact met die inwoners. Dat je dus overal mocht ik toe komen kijken. Je hoeft dan maar te zeggen, lijkt me leuk om eens langs te komen. Nou, alle deuren gaan open voor de wethouder. Niet voor Ariane de Wit, maar wel voor de wethouder.
0: Oh, wow.
1: En dan dat je echt dat gesprek hebt met mensen. Van, nou, wat doe je hier nou? En waarom ben je hier? En hoe bevalt het je hier? Wat heb je nodig? Dus nou ja, dat zal ik echt het meeste missen. Niet de stukken lezen of stukken redigeren of die gesprekken erover. Maar juist kijken, wat hebben we nodig? En dat ophalen. En daar met elkaar dan een nieuw plan op bedenken. Dat is natuurlijk een superbaan.
0: Ik realiseer me dat we nog helemaal niet hebben geduid waarom je überhaupt stopt. Waarom je weggaat.
1: Ja. Dat is natuurlijk voor mij een hele droevige.
0: Ja.
1: D66 is de grootste geworden in Heemstede. Dus die hadden de lead in de formatie. En die hebben gekozen om samen met VVD en Pro verder te gaan.
0: En jij bent CDA.
1: En ik ben CDA.
0: Dus CDA is de lachende derde, vierde.
1: Huilende vierde. Ja. Dus dan stopt gewoon jouw ambtstermijn. Ja, en dat is hard.
0: Ja, wat kan politiek dan hard zijn eigenlijk?
1: Ja, ja.
0: Wat ga je nu doen?
1: Ja, dat is een hele goeie. Ik heb wel nu dat bestuurdersvak vind ik ontzettend leuk. Ik denk dat me dat ook goed ligt. Dus ik wil ook weer als bestuurder de markt op. En wel iets bij een organisatie die ook een maatschappelijke betrokkenheid heeft.
0: Oh ja.
1: Dus of zorg, welzijn, onderwijs. Ik kom van origine uit onderwijs.
0: Ja, economie begreep ik toch?
1: Ik heb economie gegeven op Haagveld.
0: Jongen.
1: Dus dus wel iets waar je iets kan waarde toevoegen aan mensen. Waar je iets kan doen voor een ander. Ik denk dat daar mijn kracht wel ligt.
0: En in mijn vrije tijd, dat weten de luisteraars wel. Hè? Werk ik in het onderwijs en dan terug voor de klas?
1: Als gastles ben ik zeker te vragen.
0: Maar niet meer.
1: Maar ik ga niet meer fulltime met de bel. En dat is geweest.
0: Ja.
1: Maar het was wel, altijd als ik weer op school ben, denk ik, ach, het is het ook leuk. En die pubers zijn natuurlijk ook super grappig.
0: Tuurlijk.
1: Ja, ik vind ze heel leuk.
0: Ja, er zijn mensen die kunnen er helemaal niks mee. Maar ik kan me voor. Ja, ik vond dit ook fantastisch.
1: Ja.
0: Hey, dus je weet nog niet waar je naartoe gaat. Je bent oprecht nog niet?
1: Nee. Eigenlijk heb ik de afgelopen tijd aan één stuk doorgewerkt. Dus je hoort dan, je gaat niet door. En dan komt een soort rouwproces. Want ik was eigenlijk wel van plan om door te gaan.
0: Ja, want dat is daarom dat ik hem ook even stelde. Want je vertelt met zoveel passie over het verhaal. Wat ga je dan doen? Wat heb je gedaan? En dit en dit. En dit had ik misschien nog wel. We hebben nu een idee. Met die huisartsen bijvoorbeeld. Dat kunnen we doorzetten. En nu, knip.
1: Ja, moet allemaal overdragen.
0: Moet allemaal overdragen.
1: Ja.
0: Oh, wat een hard gelach moet dat zijn geweest. Als het wat irritant, wat vervelend.
1: Ja, ja nou, dat was ook echt wel moeilijk. Ook omdat je, als je al 8 jaar doet of zo, of 12, dan kan je denken, nou, het is tijd om te gaan.
0: Het is eigenlijk ook maar heel kort.
1: Maar 4 is echt kort, ja.
0: Ja.
1: Je hebt eigenlijk een jaar nodig om dat hele speelveld te leren kennen.
0: Ja.
1: En dan is, ik ben net lekker op dreef.
0: Ja.
1: En ik heb veel contacten dat je echt denkt, nou, nu kunnen we gaan oogsten en met elkaar echt stappen zetten. Dus ik hoop dat dat wel doorgezet wordt. Maar ja, ik heb daar wel eventjes over na moeten denken. Van, en wat dan?
0: Wat gebeurt me nou?
1: Ja. En ondertussen gaat het werk gewoon door. Want die stukken blijven gewoon komen. Regionale vergaderingen gaan allemaal door. Dus ik ga nu eerst volgende week. Maandag is het afscheid.
0: Mm-hmm.
1: En dan ga ik eerst maar eens even tot rust komen. En nadenken van wat zijn dan organisaties waar ik mee thuis zou voelen.
0: Ja, er is vast iets te vinden. Waar iemand vertrekt komen er natuurlijk ook mensen. Wat zou je een startende wethouder of iemand die net wethouder wordt en of dat nou hier is in Heemstede of Haarlem of Kameitschelen waar, wat zou je die mee kunnen geven? Als toch inmiddels 4 jaar lang ervaren wethouder in het lokale domein.
1: Nou, ga vooral naar buiten. Wethouder is een heel raar beroep. Je hebt eigenlijk weinig collega's. Je hebt natuurlijk je eigen college. Maar iedereen heeft zo zijn eigen taakveld. Dus ga naar buiten. Ga naar collega's. Ga met hen praten. Wat doen zij? Ga met de partners in het veld praten. Van wat doen jullie nou? Wat doen jullie voor onze inwoners? Waar heb je mij nodig? Waar heb ik jou nodig? En ga ook landelijk naar allerlei bijeenkomsten. De Vereniging Nederlandse Gemeenten organiseert veel. En ga daar naartoe en haal daar inspiratie op. Want we hebben 342 gemeentes. Nou, het zal nu weer ietsje veranderen. Want er gaat natuurlijk weer het een en ander samengevoegd worden. En iedereen zit op zijn eigen domeintje maar te knutselen. Maar laten we het gewoon delen met elkaar.
0: Ja.
1: En haal goede ideeën op. En hoe hebben mensen dingen aangepakt? Wat kan je ervan leren?
0: Ga niet het wiel zelf staan uitvinden, nee. Hoor ik je zeggen. Maar ja. Ga inspiratie halen. Ja. Ga dat organiseren. Ja. Leer van elkaar. Praat met elkaar.
1: Ja.
0: Want dan kunnen we samen groeien.
1: Ja, en dat is echt leuk. Want ik heb veel contact gehad met wethouders door het hele land. Van die intervisiegroepen heb ik ook gedaan. Maar ook één op één met mensen gesproken. Ja, een wethouder in Sliedrecht heeft een heel andere problematiek. Maar ergens is de basis hetzelfde. Je wil het beste voor je inwoners. Alleen is misschien de populatie een beetje anders. Maar je haalt toch ideeën bij elkaar op. En ja, dat is gewoon ontzettend leuk. En dan rij je weer naar huis en dan borrelt het allemaal weer. En dan
0: een heerlijk vol hoofd. Denk ik, oh wacht, dit kan ik ook doen.
1: Ja.
0: Oh, misschien dat stuk wat hij zei. Nou ja, dat slaat nergens op. Dat ga ik natuurlijk zeker niet doen. Maar hey, daar had hij wel echt een punt.
1: Ja, dat. Ja.
0: En dat zijn vooral de wethouders in Sliedrecht, hoor ik.
1: Nou nee, goed. Dat is toevallig een voorbeeld waar ik geweest ben. Dat ik dacht, wat een andere omgeving. En toch doen we hetzelfde werk.
0: Ja, precies. Ja. Nee, hartstikke goed. Arianne de Wit was wethouder zorg, welzijn en financiën in Heemstede. Na 4 jaar, ja, houdt het op, want zo werkt de politiek nou eenmaal ook. Je gaat vast een heel mooi plekje vinden om ergens door te gaan met besturen. Dan niet voor Heemstede, maar vast voor een andere organisatie. Dank je wel voor je komst naar de studio en heel veel succes met het vinden van die volgende droombaan.
1: Dank je wel.
0: Moet lukken.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Paul Fischer. Tata Steel Nederland breekt nu alweer met Donald Pols, de voormalige directeur van Milieudefensie. Pols ging maandag aan de slag bij de staalfabrikant als hoofd voor duurzaamheid en communicatie. Tata Steel zegt nu dat aanvullende informatie over zijn verleden bekend is geworden, die niet eerder met het bedrijf is gedeeld. De overstap van Milieudefensie naar Tata vorige maand leidde tot veel ophef en verontwaardiging. NRC meldt dat Pols in zijn studententijd voorman is geweest van een extreemrechtse studentenbeweging in Zuid-Afrika. Zo was hij onder andere betrokken bij het verstoren van een toespraak van de net vrijgelaten Nelson Mandela. Milieudefensie zegt dat het op de hoogte was van Pols verleden. Hij heeft echter spijt betuigd en duidelijk afstand genomen, aldus een woordvoerder. Een auto is maandagavond op zijn kant beland op de Langebrug in Haarlem. Het betreft een eenzijdig ongeval. De oorzaak is nog niet bekend. Het incident vond plaats rond 11:30. De bestuurder is met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. Het beschadigde voertuig is weggesleept door een bergingsdienst. Ook een stoplicht liep schade op. De brug is tijdelijk afgesloten geweest. Transavia heeft vorige week 22 vluchten geannuleerd. Duizenden reizigers zijn hierdoor de dupe geworden. De luchtvaartmaatschappij annuleerde vluchten in verband met operationele problemen. Bronnen rond Transavia spreken van problemen met de levering van onderdelen. Organisatie EU Claim zegt dat reizigers op de eerstvolgende vlucht gezet moeten worden, waarbij ook gekeken moet worden naar beschikbare vluchten met andere luchtvaartmaatschappijen. Gedupeerden hebben recht op compensatie. Dit kan oplopen tot €400 per passagier. Bij de Heemsteedse haven wordt voor de vijfde keer het jaarlijkse havenconcert gehouden. Op zondagmiddag 7 juni van 2 tot 3:30 vindt het concert plaats. De orkesten van het Symfonisch Blaasorkest Heemstede treden op. Ook de Harmonie Sint-Michael onder leiding van Richard Vrijhoef is te beluisteren. Tijdens de opening spelen de muzici gezamenlijk Copacabana. Het slotstuk, The Second Waltz, wordt ook gezamenlijk uitgevoerd. Verder spelen de orkesten afwisselend hun eigen repertoire. Iedereen is van harte welkom. Het concert is gratis.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op Schiphol zijn de eerste twee Gazanen aangekomen die hier met een visum mogen studeren. In totaal mogen zo'n 50 Gazanen komen, maar zonder toestemming van Israël kunnen ze maar moeilijk wegkomen. Als de werkomstandigheden in slachthuizen niet snel verbeteren, wil minister Velbrief het inhuren van uitzendkrachten in die vleessector gaan verbieden. In de Tweede Kamer zei hij dat hij over 2 weken verbeteringen wil zien. Het College voor de Rechten van de Mens vindt dat de Omroep Ongehoord Nederland heeft gediscrimineerd in een vacaturetekst. Daarin werden mensen die zich niet identificeren als man of vrouw nadrukkelijk uitgesloten. De omroep beroept zich op vrijheid van meningsuiting, maar het discriminatieverbod bij sollicitaties weegt zwaarder, zegt het college. Het weer, op steeds meer plekken regen. Vannacht wordt het dan weer wat droger. Morgen weer meer buien en maximaal 18 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland loopt het vooral vast op de A9, daar kom ik zo bij. Eerst de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Roelof Arendsveen, 10 minuten extra. De A5 naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10 bij Westpoort, een kwartier vertraging. En een dikke 20 minuten extra ben je onderweg op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar, tussen knooppunt Velsen en het knooppunt Kooimeer. Dat komt door de werkzaamheden. Dan op de A10 Zuid naar de A10 West. Tussen Watergraafsmeer en Slotervaart heb je een kwartier vertraging. En op de N208 van Sassenheim naar Velzen voor de aansluiting met de A22 doe je er 20 minuten langer over. Er staat 2 kilometer file. De N247 van Amsterdam naar Hoorn tussen de A10 en Broek in Waterland is het oponthoud een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.
4: Goed dat je luistert. Dit is Haarlem vandaag. We zijn tot 7 uur bij je met nieuws uit de regio. En heel misschien heb je het al gezien. Als je vandaag ergens door het Kleverpark, wil ik eigenlijk zeggen, hebt gereden. Of langs de bolwerken en dan zo naar rechts gegaan bent. Haarlem Noord, dan ben je misschien wel langs Bakkerij van Vessem gereden. En dat doe je misschien wel vaker, want het is tenslotte een bakkertje waar je ja, heel vaak en ook al heel lang vanaf 1907 al je brood en lekkere dingetjes kunt gaan halen. Je kunt er tegenwoordig ook een kopje koffie drinken, geloof ik, zelfs een koffiecorner. Hoe het ook zij, dan heb je gezien dat er een heleboel ballonnen voor de deur hingen slash staan. En dat is niet voor niks. Hier in de studio heb ik Jos en Babette van Bakkerij Van Vessem in de studio. Jos, welkom.
5: Dank je.
4: Babette, ook welkom.
6: Bedankt super voor de uitnodiging. Superleuk om hier te
4: kijken. Nou kan ik jullie horen. Hartstikke leuk. Nee, want jullie hebben ervoor gekozen om van Bakkerij Van Vessem, het is natuurlijk een bakkerij in 1900, het bestaat al heel lang, om de gevel, zeg ik het goed, weer helemaal terug te brengen in oude staat.
5: Ja.
4: Hoe is dat zo? Hoe heb je dat bedacht? Was hij aan vervanging toe?
5: Nou, hij was wel aan vervanging toe. Want het was natuurlijk met de jaren. Nou ja, goed. Als je al 119 jaar bestaat. Ja. Dan gebeurt er af en toe wat. Met een verbouwing of een muurtje die heen en weer wordt geschoven. Dus we dachten, ja, we kunnen het wel netjes gaan maken. Maar laten we eerst maar eens gaan pellen. En laten we ook kijken hoe het er vroeger uitzag. Dus we hebben eigenlijk. De architect heeft wat oud beeldmateriaal uit de archieven getrokken. En we hebben hem helemaal teruggezet in de stijl van toen. Maar ook in de stijl van, je mag bijna niet zeggen, van de Titanic. Dus dat was een beetje rond die tijd.
4: Ja, dat
5: maar we zijn hopelijk niet het zinkende schip. Laten we daar maar eventjes niet voor gaan.
4: Laten we niet meteen
5: Maar goed, dat is wel het sfeertje als je binnenkomt. Echt van toen en de producten zijn nog gewoon hetzelfde eigenlijk. Maar wel, ja, je waant je even terug in die oude tijd. Dus dat is wel mooi.
4: Wat goed. En was dat ingewikkeld om de zaak terug te vinden? Van hoe dat er dan uitzag? Waar is het beeldmateriaal goed bewaard?
6: Ik moet eerlijk zeggen dat Haarlem echt goede archieven heeft. Dus je kan best wel ver teruggaan. En we hebben een architect die zich daar echt ontzettend in vastbijt. En het ook heel erg leuk vindt om dat allemaal uit te zoeken. Oud beeldmateriaal op te zoeken. En zo kwamen er eigenlijk de oude plaatjes boven. En konden we aan de hand daarvan ook echt een beeld creëren. Wat gewoon klopt met hoe het er vroeger uitzag.
4: Ik kan me ook zo voorstellen, je zit in een soort schatkamer te kijken, lijkt me dan. Op het moment dat je die archieven induikt. Om eens, je hebt een idee voor je. Van nou, dit willen we gaan doen. We willen een beetje terug. Hè? Oude luister. Nou, 1907 inderdaad. Ja, dat is Titanic tijd. En dan ga je het uitpluizen. En ja, ik kan me voorstellen dat het hartstikke leuk is.
5: Ja, het is een mooie buurt ook. Dat zie je als je echt goed kijkt. Kijk, als je goed kijkt, dan zie je ook hoe het in de jaren verbasterd is, zeg maar. Met andere puien en lelijke reclameletters. Dus dan moet je eventjes doorheen kijken. Maar dan zie je eigenlijk die mooie panden weer. En ja, het is ooit een hele chique buurt geweest. Dus, en nu eigenlijk weer. Want het is een heel geliefde buurt eigenlijk. Maar het kost niet veel moeite om weer de stijl terug te halen. Dus dat is wel aardig gelukt met de archieven inderdaad. Ja.
4: Ja, want alles is goed bewaard gebleven, hoor ik.
6: Ja.
4: Nou, en dan vind ik het fantastisch. Want ik kijk, Van Vessem, dat kennen we inmiddels. Het is een best een grote naam geworden. Grote speler in de regio, sowieso. Maar ik had me nooit gerealiseerd. Dit is ook het plekje waar het begonnen is, hè?
6: Klopt. En daarom hebben we er ook vandaag voor gekozen om een eerste steen. Nou, eigenlijk zeiden we, het is eigenlijk de laatste steen. Want vaak leg je hem als eerste, maar we hebben het als laatst gelegd. Voor gekozen om daar ook echt een gevelsteen in te zetten. Waarop we bevestigen dat dit echt de allereerste Van Vessem winkel is. En dat we met trots dat voortzetten.
4: En hoe hebben jullie dat gedaan? Want
6: we hebben er 3 kinderen gedaan. Dus we hadden de steen.
4: Staat er nu één, staat er druk te filmen.
6: Te filmen. En de ander zit in de gang. Ja, ja, dus die hebben hem erin geplakt.
5: We hebben er eigenlijk helemaal niets aan gedaan, moet ik eerlijk zeggen. De kinderen hebben het gedaan. Het is eigenlijk weer de kinderarbeid
4: van 1907. Zoals dat ook in 1907 bestond.
5: Ja, dachten, laten we alles maar in traditie terugzetten. Dus ja.
4: En moeten de kinderen dan ook de koekjes in de brood en moeten de zaak ook gebakken worden en zo? Moeten jullie ook doen?
5: Dat mag je zelf aan hem vragen, want ik denk niet dat dat altijd.
4: Ja, nu sta je er toch met je telefoon in je hand.
6: Ja.
4: Kom maar even iets dichter bij de microfoon, want jij hebt vandaag een hele belangrijke rol gehad, begrijp ik.
7: Ja, zeker.
4: Samen met broertje, zusje.
7: Mijn zusje Jolie, de kleinste, en mijn wat oudere zusje, wel nog jonger dan mij. Julia,
4: oké. Okay. En jouw naam was Sam?
7: Sam,
4: ja. Ja. En wat hebben jullie ook weer gedaan? Jullie hebben die gevelsteen erin
7: Ja, hebben we erin geplakt met z'n drietjes.
4: Was het goed te doen?
7: Zeker.
5: Ja, dat was zwaar.
4: Ja, want ik kan me voorstellen, het is best een zwaar ding. Maar ik kan me ook voorstellen, het is toch hier. Ja, ik ga meteen even plaatsen in de traditie van een bakkerij die al van 1907 bestaat. Ik weet niet of je realiseert welk iconisch ding je hebt gedaan.
7: Ja, het was op dat moment niet zo speciaal. Maar als je erover nadenkt, dan is het wel wat.
4: Ik bedoel, over 10, 20, 30, 40, 50, 600, 700 jaar kijken ze nog eens terug. Zien ze die steen daar hangen?
7: Ja.
4: Ja, dan ben jij er al lang niet meer. Wij ook allemaal niet. En dan denken ze toch, ja, Sam.
7: Ja. Ja, dat is wel iets leuks.
4: Ja, toch? Ja. Je hebt oprecht iets betekend in haar. Nou ja, hoe tof is dat?
5: Ja. Het is goed dat je het ook aandikt. Want we hebben het in de auto hebben het erover gehad. En de kinderen vertelden van, ja, zo'n steen plakken. We zijn ook heel erg druk vandaag.
4: Ja, we hebben dus, wat anders te doen.
5: En dat zit helemaal vol. Dus moet dat echt? Nou ja. Maar nu vertel je het. Ik denk, ja, dat is wel, dit is het wel. Ja. En wat leuk is dat Sam ook onderstreept dat het ook echt zo is. Dus dat... Sam, je hebt echt punten gescoord, jongen. Ja. Dat is hartstikke goed, man.
4: Lekker bezig, Sam. Hey. Sam,
5: ja,
4: zeker.
5: Ja, ja.
4: Nou ja,
5: en trots op je.
4: En het is natuurlijk al best een tijd een familiebedrijf.
5: Ja.
7: Ja, klopt.
4: Sam?
5: Dus?
4: Dus, ja. Over een jaar of 10 sta jij daar de zaak te bestieren, of niet?
7: Ja, wie weet.
4: Ja, lijkt dat wel echt iets voor je?
7: Misschien.
4: Ja, oké. Okay.
5: Nee, ik dacht, die stenen metselen kunnen we altijd voor inhuren, denk ik.
4: Oké. Dus we kunnen metselaar, dat is geen probleem. Ja. Maar bakker weten we nog niet helemaal zo.
6: Hij krijgt wel steeds meer gevoel. Want dat was zo grappig. Hij werkt nu ook bij ons. En mocht hij ook eerste keer op de nieuwjaarsreceptie komen dit jaar. En toen zei hij achteraf ook, hij zegt... Mam, ik had toch niet echt door dat het zo groot waren. En dat jullie dan echt zo formeel voor die groep staan. En dat er dan zoveel mensen werken.
4: Ja, dat is natuurlijk het leuke, hè? Voor jullie is het gewoon papa en mama. Ja, precies.
6: Gewoon makkelijk.
4: Zoals het is.
6: Nee, het was echt een mooi moment.
4: Wat
6: dat
4: goed.
6: Zei van, ja, nu snap ik pas echt hoe het in elkaar steekt.
4: Ook voor papa en mama, toch? Van, hé, eindelijk. De kinderen zien ook
6: beetje
4: eens een keer
6: erkenning.
4: Wat we doen. Ja, toch, een beetje erkenning.
6: Voor het harde werken.
4: Hey, en nu zag ik ook dat jullie vanaf vrijdag 29 mei een jubileumactie doen. Kun je daar wat meer over vertellen?
6: Nou, we hebben eigenlijk vanaf afgelopen vrijdag tot en met vandaag hebben we loodjes getrokken.
4: Oké.
6: En daar konden mensen een half jaar gratis brood winnen. Nou, die hebben we vanmiddag ook verloot. Daar is ook daadwerkelijk een winnaar uitgekomen. Het was een hele hoge opkomst. Dus superleuk.
5: Dat is echt druk.
6: Echt druk. Ja. En vanaf vandaag tot en met zondag hebben we een openingsactie. En hebben we alle boules voor 1 euro.
4: Wat zijn boules?
6: Dat zijn onze handgemaakte broden.
4: Oké. Nee, oké. Ja. En dan is het voor?
6: 1 euro.
4: Oh, dat is niks.
6: Nee.
4: Ideaal. Moeten we doen. Ja. Dus ik hoor sowieso allemaal naar Van Vessum sowieso om de winkel te bekijken. Die er al staat vanaf 1907 en nu ook weer teruggebracht is in die luister. In die oude luister. We moeten brood gaan halen daar. We kunnen er een kopje koffie drinken. Het is, ja.
5: Feest.
4: Feest.
5: Het is
4: altijd feest bij de bakker.
5: Altijd feest bij de bakker. Ja.
4: Lekker man.
5: Ja.
4: Ik wens jullie ongelooflijk veel succes. Heel veel plezier. Dank jullie wel dat jullie gekomen zijn. En Sam, succes alvast met het voorbereiden op het vullen van deze grote schoenen.
7: Ja, dankjewel.
4: Graag gedaan.
5: Super.
6: Dankjewel.
4: Dankjewel.

0: 11 tot en met 14 juni, dan is het zover. Dan gaan zo'n 3000 sporters het tegen elkaar opnemen tijdens de Nationale Spelen Special Olympics hier in Haarlem en omgeving, moet ik er heel eerlijk bij zeggen. Aan de telefoon Niels Kannegieter, directeur van het evenement. Niels, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, en dan zo aan de vooravond is natuurlijk de makkelijkste vraag waar ik mee kan beginnen. Zijn we er klaar voor?
1: Nou, we zijn er zeker klaar voor. Sterker nog, we hebben er ook nog hartstikke veel zin in.
0: Nou, dus, kijk nou toch eens.
1: Ja, zeker. Ik kan niet wachten tot het gaat beginnen.
0: Ja, maar
1: dat is vandaag nog maar regenen en dan volgende week met een zonnetje laten we maar lekker gaan starten.
0: Precies, alles wat nu valt, valt daar niet, hè, zullen we dan maar zeggen. De Nationale Special Olympics, voor het eerst wil ik bijna zeggen, ja, eigenlijk wel voor het eerst in Haarlem en omgeving. Wat kunnen we allemaal verwachten?
1: Ja, wat kunnen we allemaal verwachten? Ik kan het bijna niet samenvatten, maar de Nationale Spelen zijn... als je het mij vraagt, een van de leukste evenementen waar je bij kan zijn. We hebben 24 sporten en 3 demonstratiesporten waar mensen met een verstandelijke beperking volgend weekend tegen elkaar strijden. Dat doen ze dan op de zaterdag en de zondag, de 13e en de 14e. We hebben een grootste opening op de ijsbaan in Haarlem.
0: Ja.
1: We wachten ongeveer 6000 man die bij elkaar komen om daar te genieten van... de Special Olympics Parade, waarin alle atleten en provincies en teams worden voorgesteld. Waar er optredens zijn, waar de Flame of Hope, onze Olympische vlam, gebracht.

0: voor Doorsrun Nederland. Ja, het loopt gewoon een fantastisch weekend te worden, waarbij we kunnen genieten van mooie sport, maar ook van mensen die elkaar ontmoeten na 2 jaar. Want de Nationale Spelen zijn 1 keer in de 2 jaar. Ja. Dus komt het hele land komt weer bij elkaar. Waar ze van elkaar leren, waar ze zelfstandiger worden in hun doen en laten, omdat ze met hun teams op pad zijn. Dus als je het hebt over verbroedering, samenwerking, vriendschap en topprestaties, dan komt het allemaal in 1 weekend voorbij.
1: Nou, eigenlijk zoals sport bedoeld is, hè?
0: Absoluut, absoluut. Ik moet persoonlijk zeggen, ik denk dat wij heel veel van deze doelgroep kunnen leren.
1: Mm.
0: Deze mensen die misschien niet altijd dezelfde kansen kunnen krijgen als wanneer je geen beperking hebt, zijn voor mij wel een inspiratiebron van hoe ze in het leven staan. Ja. En dat ze er mogen zijn en dat ze talent hebben en dat ze binnen hun eigen vermogen het maximale, zeg maar, uit hun sport of in de vriendschappen die daar ontstaan opdoen. Ja, ik denk dat we daar heel veel van kunnen leren. En dat nou ja, als je het inderdaad hebt over hoe sport bedoeld is, dan is dit wel de puurheid van hoe sport mag zijn.
1: Ja, want de Special Olympics hebben daarin denk ik ook een belangrijke rol in het, nou ja, het bespreekbaar maken van mensen met een, ja, met een bepaalde achtergrond die andere kansen krijgen, die vroeger beperking, weet je dat. Ik denk dat ze daar ook een rol in hebben.
0: Nou, het is misschien wel een van de belangrijkste rollen die wij graag willen uitspreken. Dus we hebben als projectorganisatie voor gekozen om 12 ambassadeurs uit de regio te betrekken in alles wat we doen. Ze inspraak te geven in welk feest op de openingsceremonie moeten doen, welke dingen belangrijk zijn bij de organisatie van de sporten. Maar vooral ook willen hun het gezicht laten zijn van die nationale spelen.
1: Ja.
0: Vanaf morgen zal je in Haarlem en omgeving over op de grote reclameborden van Ocean langs de snelweg hun gezichten zien prijken. Omdat dat voor ons de helden zijn met een uniek verhaal wat we heel graag willen vertellen. Dus voor ons gaat het niet alleen om het sportweekend zelf. Maar juist om verhalen van deze mensen te openen. Te laten zien wat voor bijzondere mensen het zijn. En dat we dus inderdaad ze als voorbeeld kunnen laten zijn voor deze doelgroep.
1: Ja, want ik hoorde je ook even zeggen in de bijzin, dit is het allerleukste weekend, het allerleukste evenement om bij bezig. Is dat ook wat het zo leuk maakt? Of?
0: Nou, wat ik persoonlijk hartstikke mooi vind, is dat deze doelgroep sport enerzijds voor de beste versie van zichzelf te willen zijn. Mm-hmm. Te trainen net zo vaak als topsporters, zou ik bijna zeggen. Of zoals jij en ik de gedurende week om dit weekend weer actief te zijn op de sportvelden.
1: Mm-hmm.
0: Dus ze krijgen de kans om te laten zien wat de beste versie van hunzelf is. Maar het mooie is dat ze ook heel puur zijn en heel oprecht in wat ze voelen en wat ze delen. En waar we soms ook wel eens in een wereld zitten waar je misschien wel moet graven naar de agenda van iemand. Heeft deze doelgroep dat niet? Het is ongefilterd. Het is liefdevol, het is warm. Winst en verlies komt langs in een weekend. Maar ook verliefdheid komt langs in een weekend. En teleurstellingen. En ze peppen elkaar weer op en ze gaan weer de volgende dag weer verder. Dus het is zoveel meer dan alleen sport. Dat het inderdaad een cadeautje is om je voor in te mogen zetten.
1: Ja, in dat opzicht win je net wel van het WK voetbal, denk ik.
0: Dat vind ik wel, zeker.
1: Ja, toch? Ja, ik bedoel, het begint natuurlijk in dezelfde periode. Dus
0: Maar het leuke is dat voor ons sporters die medaille wel net zoveel waard is als die wereld.
1: Kijk,
0: die we kunnen winnen.
1: En dus dat is natuurlijk het allerbelangrijkste.
0: Ook wel om die medailles.
1: Ja, nee, zeker. Nee, hallo, als je meedoet, dan doe je mee om te winnen. Hè? Zo werkt dat.
0: Zeker.
1: Nou, welke punten op de i zijn er nog te zetten?
0: Nou, welke punten op de i zijn nog te zetten? Wat ik prachtig vind is, zeg maar, dat we alle sportorganisatoren die ik langs deze weg ook een mooi en groot compliment wil geven in alle voorbereidingen die ze voor ons treffen. Want we werken met alle verenigingen uit de regio samen om dit mogelijk te maken. We hebben straks 1500 vrijwilligers die elke dag hun stinkende best gaan doen om al onze sporters een warm welkom te geven.
1: Mm-hmm.
0: Wij zijn met elkaar natuurlijk elke dag keihard bezig om inderdaad de laatste draaiboeken en afspraken rond te maken. Maar wat ik echt heel mooi vind is dat in aanloop naar deze spelen iedereen er gewoon letterlijk klaar voor is en dat het gewoon mag beginnen.
1: Ja.
0: Dus we kunnen nog heel lang blijven organiseren, maar laat het feestje maar gewoon beginnen. We hebben er gewoon heel veel zin in.
1: Kijk, klinkt hartstikke goed. We kunnen natuurlijk vast ergens bekijken waar alle sporten te zien zijn. Is dat op een website?
0: Ja, dan komt de website www.specialolympics2026.nl.
1: Mm-hmm.
0: Daar staan alle sportprogramma's op, er staan alle sportlocaties op. Daar ga je straks ook een livestream nog vinden van de openingsceremonie. Als je er niet bij kan zijn of geen kaartje hebt kunnen bemachtigen, want we zijn helaas
1: uitverkocht. Ja, ik wou zeggen, ik begreep dat die al uitverkocht is, hè?
0: Zeker, maar daar kan je het zeker ook op volgen. Dus inderdaad, op de website www.specialolympics2026.nl vind je alle informatie waar je echt deel kan worden van dit mooie sportfeest.
1: Kijk, gaan we allemaal checken. Niels Kannengieter, dankjewel dat je even tijd had in deze drukke periode. Directeur van de Nationale Special Olympics, die dit jaar in Haarlem en omgeving, moet ik er heel eerlijk bij zeggen, plaatsvinden. Niels, dankjewel en heel veel succes volgende week. En heel veel plezier.
0: Helemaal goed. Dankjewel.
1: All right, dag.
0: Tot volgende week. Yo.

0: Écoutez-moi, écoutez-moi.
1: Muziek uit de buurt.
2: Ja, ja.
1: Dit is Haarlem 105.
2: Het is er tijd voor. Naar Claude, écoutez-moi. Komen we met Raoul Michel. Welkom in de wereld. Zometeen het nieuws van 6 uur. En daarna gaan we verder met Haarlem vandaag met nog veel meer mooie muziek. Maar wat ik al zei, eerst muziek uit de buurt. Dit is Raoul Michel op 105.

0: Raoul Michel op deze zender. Dit is 105. Tot zometeen.
1: Dit is 105. Het is 6 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij chemieconcern Dow worden ruim 600 banen geschrapt, meldt Omroep Zeeland. Personeel in de OR is vandaag geïnformeerd. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Het is de grootste vestiging van het bedrijf buiten de Verenigde Staten. Dow wil meer inzetten op AI en op automatisering. Dat zou op korte termijn minstens 2 miljard dollar winst moeten opleveren. In totaal werken er in Nederland 2800 mensen bij Dow. Het is een van de grootste werkgevers in Zeeland. Steeds meer gemeenten geven geen toestemming meer voor thuisonderwijs op basis van levensovertuiging. Ouders kiezen daarvoor als scholen niet genoeg aansluiten bij hun geloof. De Hoge Raad bepaalde in april dat zo'n vrijstelling niet meer gegeven mag worden als er een openbare school in de buurt is en kinderen daar dus naartoe kunnen. Op Schiphol zijn de eerste twee Gazanen aangekomen die in Nederland met een visum mogen studeren. In totaal hebben zo'n 50 Gazanen toestemming om met een visum te komen studeren of werken. Maar omdat Israël geen toestemming geeft, kunnen ze maar moeilijk uit Gaza wegkomen. Ze krijgen nu hulp van de Nederlandse overheid. De Belgische zangeres en mediapersoonlijkheid Margriet Hermans is overleden. Ze scoorde verschillende hits, zoals Alle mooie mannen zijn zo lelijk, in 1991. Ook zat ze in de jury van de Vlaamse versie van De slimste mens. Vorige maand werd kanker bij haar vastgesteld en daarna ging ze snel achteruit. Margriet Hermans was 72 jaar. En Demi Vollering heeft de vijfde etappe van de Giro gewonnen. Ze was in een zware bergetappe sneller dan Anna van der Breggen in de sprint. Vollering heeft nu alle drie de grote rondes een etappe gewonnen. De roze leiderstrui is nog wel voor Van der Breggen. Het weer, vanavond op steeds meer plekken regen. Vannacht wordt het weer droger, koelt het af naar een graad of 13. Morgen weer meer buien, soms met hagel of onweer. En dan wordt het ook weer maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland staat nog 120 kilometer file. De meeste files leveren tussen de 5 en 10 minuten vertraging op. Op de A10, de ringweg van Amsterdam, aan de zuidkant van de stad naar de A10 Noord, heb je tussen Buitenveldert en Landsmeer 20 minuten vertraging. En de N246 Beverwijk richting Westgrafdijk tussen Westzaan en Krommenie doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Eiko Letschert.
0: Dit is Haarlem Vandaag tot 7 uur bij je met nieuws uit de regio. 105. En naast nieuws heb ik ook lekkere muziek voor je natuurlijk. Ik heb hem al klaarstaan. Dit is een Block & Crown. Ain't Nobody. Je zult misschien ook wel iets terug horen van dat nummer uit van Whitney Houston. Hè? Ain't Nobody Loves Me Better. Nou goed. Zometeen nog van alles nog wat aan nieuws op deze zender. Zoals bijvoorbeeld ook het nieuws over de voedselbank. Want die zien het klantenbestand krimpen. Zou je denken, is dat goed nieuws? Ja, misschien wel. Ah,

Oh, wat zeg ik nou toch weer? Ja, krijg ik weer. Nee, het is natuurlijk Ain't Nobody. Ik zei Whitney Houston. Nee. Ain't Nobody is natuurlijk Rufus en Chaka Khan. Ja, zoals deze. Ja, precies. En dan weet ik heus wel dat Whitney Houston heel wat heeft gecoverd ook van Chaka Khan. I'm Every Woman. Dat soort nummers. Maar Ain't Nobody is toch echt van de Queen of Funk, Chaka Khan. Dus ja, daar maakte ik een klein foutje. Kan gebeuren, jongens, kan gebeuren. Hè? Ik doe ook maar gewoon mijn best. Welkom, Haarlem Vandaag is het. Ik ben Aiko en tot 7 uur ben ik bij je met het laatste nieuws uit de regio. En zometeen hoor je meer over de voedselbank. Want die ziet het klantenbestand krimpen. En ja, dan zou je denken, nou, dat is op zich heel interessant. Waarom is dat zo? Want het aantal mensen van de voedselbank die stijgt landelijk. Maar juist in Haarlem zien we een dalende lijn. Hoe komt dat? Hoor je zometeen hier op deze zender. En je hoorde net al in het nieuws. Zangeres Margriet Hermans, Vlaams zangeres, is komen te overlijden. En dat is natuurlijk ongelooflijk verdrietig, vooral aan nabestaanden. Maar ik hoorde ook dat Peebo Bryson is overleden. En Peebo Bryson, ja, dat is toch wel een man die ik in mijn jeugd heel veel heb gehoord. Met onder andere dit nummer. Dit is Peebo Bryson en Regina Bell. A Whole New World uit Aladdin.

0: Ja, de film van The King of Pop draait nog steeds in de bioscopen. Michael, dit is Michael Jackson, Dirty Diana op Haarlem 105. Jij luistert naar Haarlem Vandaag, waarin wat dus zoveel wil zeggen als dat wij gaan kijken en luisteren naar het nieuws uit de regio. Wat is er op dit moment aan de hand in Haarlem en omstreken? Het aantal mensen dat gebruik maakt van de voedselbank, daar is iets mee aan de hand in Haarlem. Laten we heel even luisteren naar een reportage van onze reportagemaker.
1: Uit cijfers blijkt dat er vorig jaar landelijk gezien meer mensen naar de voedselbank gingen. Hoe is dat hier in Haarlem?
2: In Haarlem is het juist tegenovergesteld. We zien eigenlijk al een paar jaar lang dat er een afname is van het aantal klanten. Momenteel zitten we aan de 130 klanten ongeveer. Terwijl we dat toch in het verleden veel en vele malen hoger hebben gehad. In de hoogtijd hadden we 400 klanten. Dus dat scheelt enorm. Maar we zien nu echt dat het steeds meer bergafwaarts gaat. Op een gegeven moment dachten we van dit kan niet meer. We moeten nu echt eens goed gaan kijken van is de voedselbank dan nog wat nodig? Ook omdat je toch best wel vaak hoort in de omgeving dat er veel mensen zijn die het financieel heel zwaar hebben. Mensen die alleen de uitkering krijgen of een heel laag inkomen hebben, die worden zo ongelooflijk goed geholpen met huursubsidie, zorgtoeslag, kindgebonden budget, allerlei vrijstelling van belasting en ga zo maar door. Als we al die dingen bij elkaar optellen, dan komen we vaak aan een gigantisch bedrag wat mensen binnenkrijgen. En de werkende mensen die dan net niet voor een aanmerking komen, die hebben het heel zwaar. Die hebben het echt heel zwaar. Eigenlijk wil je ze heel graag helpen, maar we kunnen ze eigenlijk niet of nauwelijks bereiken. En we zijn nu bezig met allerlei probeerseltjes om te kijken dat we meer informatie krijgen van waarom blijven de klanten weg. En ook hoe kunnen we meer klanten krijgen. En we zijn in Schalkwijk begonnen, omdat we toch verwachten dat in Haarlem in Schalkwijk de meeste klanten, potentieel klanten zouden zitten. We hebben bij gezondheidscentrum, wijkcentra en dergelijke gewoon allemaal flyers opgehangen van kom naar de voedselbank. Maar ook gewoon met een QR-code erbij van wij zijn ook nieuwsgierig van waarom kom je niet? Als wij weten waarom er zo weinig klanten zijn, dan kun je daar als bestuur ook gewoon veel actiever op inzetten. En nu is het eigenlijk een beetje gissen zo van we weten het niet precies. We werken heel intensief samen met de sociale wijkteams van buurt. Misschien is dat ook wel weer een drempel voor mensen. Dus nu hebben we ook nieuw als experiment een aantal maanden dat mensen zich rechtstreeks kunnen aanmelden bij de voedselbank. Dus als ze bellen, kunnen ze een afspraak maken. En dan komen ze hier met een van de mensen van de klantenadministratie in gesprek. En dan krijgen ze hun spullen. We hebben echt een ruime marge. Weet je, zit je 15% boven de marge, kan je gewoon je spullen komen ophalen. Ben je 65 plus en het ziet er niet naar uit dat je financiën ook beter worden, mag je tot je dood aan toe blijven. We zijn echt super sociaal. En dat kan ook omdat we genoeg spullen hebben. Het is ook wel een win-win van beide kanten.
0: Ja, dus op het moment dat jij denkt van ik kan wel wat eten gebruiken. En je valt net een beetje buiten die regelingen rondom de voedselbank of rondom toeslagen. Of je valt er net buiten. Dan kun je altijd toch even contact opnemen met de voedselbank. Dus zoals ik al zei, of zoals je al hoorde zeggen. De organisatie experimenteert met een nieuwe manier van aanmelden. Inwoners kunnen zich nu direct melden bij de voedselbank. Hoef je dus helemaal niet via het buurtteam. Of via wijkteams, sociale wijkteams. Nee, dus als het voor jou belangrijk is om iets te halen bij die voedselbank, doe dat. Mocht je hier meer informatie over willen lezen, ga dat vooral doen op haarlem105.nl. Want daar hoor je dit hele verhaal nog een keertje terug. Dan nu weer tijd voor lekkere muziek. Deze band heeft hit na hit na hit. Ik heb inmiddels toch wel twee best wel bekende LP's van ze binnen. Fleetwood Mac, Big Love.

Step Right Up, Doctrine of Love. Jalen Gonda hier op Haarlem 105. Zometeen gaan we naar het nieuws van 6:30. En daarna gaan we verder met Haarlem Vandaag. Tot zo.

0: Willem 105. Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Paul Fischer. Tata Steel Nederland breekt nu alweer met Donald Pols, de voormalige directeur van Milieudefensie. Pols ging maandag aan de slag bij de staalfabrikant als hoofd voor duurzaamheid en communicatie. Tata Steel zegt nu dat aanvullende informatie over zijn verleden bekend is geworden, die niet eerder met het bedrijf is gedeeld. De overstap van Milieudefensie naar Tata vorige maand leidde tot veel ophef en verontwaardiging. NRC meldt dat Pols in zijn studententijd voorman is geweest van een extreemrechtse studentenbeweging in Zuid-Afrika. Zo was hij onder andere betrokken bij het verstoren van een toespraak van de net vrijgelaten Nelson Mandela. Milieudefensie zegt dat het op de hoogte was van Pols verleden. Hij heeft echter spijt betuigd en duidelijk afstand genomen, aldus een woordvoerder. In de Generaal Cloniestraat wordt een avondwinkel voor 3 maanden gesloten. Dit gebeurt op last van burgemeester Jos Wiene. Tijdens een controle werden eind vorige maand 500 illegale vapes en sterke drank gevonden. Daarnaast was er sprake van illegale arbeid van iemand zonder verblijfsvergunning. Ook werd er tijdens de controle geweld gebruikt tegen een toezichthouder en een agent. Een auto is maandagavond op zijn kant beland op de Langebrug in Haarlem. Het betreft een eenzijdig ongeval. De oorzaak is nog niet bekend. Het incident vond plaats rond 11:30. De bestuurder is met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. Het beschadigde voertuig is weggesleept door een bergingsdienst. Ook een stoplicht liep schade op. De brug is tijdelijk afgesloten geweest. Bij de Heemsteedse haven wordt voor de 5e keer het jaarlijkse havenconcert gehouden. Op zondagmiddag 7 juni van 2 tot 3:30 vindt het concert plaats. De orkesten van het Symfonisch Blaasorkest Heemstede treden op. Ook de Harmonie Sint-Michaël onder leiding van Richard Vrijhoef is te beluisteren. Tijdens de opening spelen de muzici gezamenlijk Copacabana. Het slotstuk, The Second Waltz, wordt ook gezamenlijk uitgevoerd. Verder spelen de orkesten afwisselend hun eigen repertoire. Iedereen is van harte welkom. Het concert is gratis.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. De 2 concerten in Arnhem van rapper J mogen doorgaan. De rechter ziet geen aanwijzingen dat zijn komst een gevaar is voor de openbare orde. Wel wordt in de gaten gehouden of Kanye West niet opnieuw antisemitische uitlatingen doet. Bij chemieconcern Dow verdwijnen ruim 600 banen, meldt Omroep Zeeland. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Dow wil meer gaan inzetten op AI en automatisering. En Demi Vollering heeft de 5e etappe van de Giro gewonnen. Ze was in een zware bergetappe sneller dan Anna van der Breggen in de sprint. De roze leiderstrui is nog wel voor Van der Breggen. Het weer, op steeds meer plekken regen. Vannacht wordt het wel weer droger, graad of 13 dan. Morgen opnieuw weer buien en het wordt dan maximaal 18 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A5 naar Amsterdam heb je een 30 minuten vertraging voor de aansluiting met de A10. En de A7 vanuit Zaandam naar Horen bij Weidewormer, 20 minuten vertraging vanwege rommel op de weg. Dan de A10 West naar de A10 Noord voor het Koenplein, 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: Miss Jackson, Outcast. 12 tot en met 14 juni, dan is het zover. Dan gaan zo'n 3000 sporters het tegen elkaar opnemen tijdens de Nationale Spelen Special Olympics hier in Haarlem en omgeving, moet ik er heel eerlijk bij zeggen. Aan de telefoon Niels Kannegieter, directeur van het evenement. Niels, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, en dan zo aan de vooravond is natuurlijk de makkelijkste vraag waar ik mee kan beginnen. Zijn we er klaar voor?
1: Nou, we zijn er zeker klaar voor. Sterker nog, we hebben er ook nog hartstikke veel zin in.
0: Nou, dus, kijk nou toch eens.
1: Zeker. Ik kan niet wachten tot het gaat beginnen.
0: Ja, maar
1: het vandaag nog maar regenen en dan volgende week met een zonnetje laten we maar lekker gaan starten.
0: Precies, alles wat nu valt, valt daar niet, hè, zullen we dan maar zeggen. De Nationale Special Olympics, voor het eerst wil ik bijna zeggen, ja, eigenlijk wel voor het eerst in Haarlem en omgeving. Wat kunnen we allemaal verwachten?
1: Ja, wat kunnen we allemaal verwachten? Ik kan dat bijna niet samenvatten, maar de Nationale Spelen zijn, als je het mij vraagt, een van de leukste evenementen waar je bij kan zijn. We hebben 24 sporten en 3 demonstratiesporten waar mensen met een verstandelijke beperking volgend weekend tegen elkaar strijden. Dat doen ze dan op de zaterdag en de zondag, de 13e en de 14e. We hebben een grootste opening op de ijsbaan in Haarlem.
0: Ja.
1: Wachten ongeveer 6000 man die bij elkaar komen om daar te genieten van

0: ontspanning, samenwerking, vriendschap en topprestaties, dan komt het allemaal in één weekend voorbij.
1: Nou, eigenlijk zoals sport bedoeld is, hè?
0: Absoluut, absoluut. Ik moet persoonlijk zeggen, ik denk dat wij heel veel van deze doelgroep kunnen leren.
1: Mm.
0: Deze mensen die misschien niet altijd dezelfde kansen kunnen krijgen als wanneer je geen beperking hebt, zijn voor mij wel een inspiratiebron van hoe ze in het leven staan. Ja. En dat ze er mogen zijn en dat ze talent hebben en dat ze binnen hun eigen vermogen het maximale, zeg maar, uit hun sport of in de vriendschappen die er ontstaan opdoen. Ja, ik denk dat we daar heel veel van kunnen leren. En dat nou ja, als je het inderdaad hebt over hoe sport bedoeld is, dan is dit wel de puurheid van hoe sport mag zijn.
1: Ja, want de Special Olympics hebben daarin denk ik ook een belangrijke rol in het, nou ja, het bespreekbaar maken van mensen met een, ja, met een bepaalde achtergrond die andere kansen krijgen, die vroeger beperking, weet je dat. Ik denk dat ze daar ook een rol in hebben.
0: Nou, het is misschien wel een van de belangrijkste rollen die wij graag willen uitspreken. Dus we hebben als projectorganisatie voor gekozen om 12 ambassadeurs uit de regio te betrekken in alles wat we doen. Ze inspraak te geven in welke feesten op de openingsceremonie moeten doen, welke dingen belangrijk zijn bij de organisatie van de sporten. Maar vooral ook willen hun het gezicht laten zijn van die nationale spelen.
1: Ja.
0: Vanaf morgen zal je in Haarlem en omgeving over op de grote reclameborden van Ocean langs de snelweg hun gezichten zien prijken. Omdat dat voor ons de helden zijn met een uniek verhaal wat we heel graag willen vertellen. Dus voor ons gaat het niet alleen om het sportweekend zelf. Maar juist om verhalen van deze mensen te openen. Te laten zien wat voor bijzondere mensen het zijn. En dat we dus inderdaad ze als voorbeeld kunnen laten zijn voor deze doelgroep.
1: Ja, want ik hoorde je ook even zeggen in de bijzin, dit is het allerleukste weekend, om het allerleukste evenement om bij bezig. Is dat ook wat het zo leuk maakt? Of?
0: Nou, wat ik persoonlijk hartstikke mooi vind, is dat deze doelgroep sport enerzijds voor de beste versie van zichzelf te willen zijn. Mm-hmm. Te trainen net zo vaak als topsporters, zou ik bijna zeggen. Of zoals jij en ik de gedurende week om dit weekend weer actief te zijn op de sportvelden.
1: Mm-hmm.
0: Dus ze krijgen de kans om te laten zien wat de beste versie van hunzelf is. Maar het mooie is dat ze ook heel puur zijn en heel oprecht in wat ze voelen en wat ze delen. En waar we soms ook wel eens in een wereld zitten waar je misschien wel moet graven naar de agenda van iemand. Heeft deze doelgroep dat niet? Het is ongefilterd, het is liefdevol, het is warm. Winst en verlies komt langs in een weekend. Maar ook verliefdheid komt langs in een weekend. En teleurstellingen. En ze peppen elkaar weer op en ze gaan weer de volgende dag weer verder. Dus het is zoveel meer dan alleen sport dat het inderdaad een cadeautje is om je voor in te mogen zetten.
1: Ja, in dat opzicht win je het wel van het WK voetbal, denk ik.
0: Dat vind ik wel, zeker.
1: Ja, toch? Ja, ik bedoel, het begint natuurlijk in dezelfde periode. Dus
0: Maar het leuke is dat voor ons sporters die medaille wel net zoveel waard is als die wereldkampioenschap die we kunnen winnen.
1: En dus dat is natuurlijk het allerbelangrijkste.
0: Ook wel om die medailles.
1: Ja, nee, zeker. Hey, hallo, als je meedoet, dan doe je mee om te winnen. Hè? Zo werkt dat.
0: Zeker.
1: Nou, welke punten op de i zijn er nog te zetten?
0: Nou, welke punten op de i zijn nog te zetten? Wat ik prachtig vind is, zeg maar, dat we alle sportorganisatoren die ik langs deze weg ook een mooi en groot compliment wil geven in alle voorbereidingen die ze voor ons treffen. Want we werken met alle verenigingen uit de regio samen om dit mogelijk te maken. We hebben straks 1500 vrijwilligers die elke dag hun stinkende best gaan doen om al onze sporters een warm welkom te geven. Wij zijn met elkaar natuurlijk elke dag keihard bezig om inderdaad de laatste draaiboeken en afspraken rond te maken. Wat ik echt heel mooi vind is dat in aanloop naar deze Spelen iedereen er gewoon letterlijk klaar voor is en dat het gewoon mag beginnen.
1: Yes.
0: We kunnen nog heel lang blijven organiseren, maar laten het feestje maar gewoon beginnen. We hebben er gewoon heel veel zin in.
1: Kijk, klinkt hartstikke goed. We kunnen natuurlijk vast ergens bekijken waar alle sporten te zien zijn. Is dat op een website?
0: Ja, dan komt de website www.specialolympics2026.nl.
1: Mm-hmm.
0: Daar staan alle sportprogramma's op, staan alle sportlocaties op. Daar ga je straks ook een livestream nog vinden van de openingsceremonie. Als je er niet bij kan zijn of geen kaartje hebt kunnen bemachtigen, want we zijn helaas
1: uitverkocht. Ik wou zeggen, ik begreep dat die al uitverkocht is, hè?
0: Zeker, maar daar kan je het zeker ook op volgen. Dus inderdaad op de website.

0: Special Olympics 2026.nl vind je alle informatie waar je echt deel kan worden van dit mooie sportfeest.
1: Kijk, gaan we allemaal checken. Niels Kannengieter, dankjewel dat je even tijd had in deze drukke periode. Directeur van de Nationale Special Olympics die dit jaar in Haarlem en omgeving, moet ik er heel eerlijk bij zeggen, plaatsvinden. Niels, dankjewel en heel veel succes volgende week. En heel veel plezier.
0: Helemaal goed. Dankjewel.
1: All right.

For My Love, The Pointer Sisters op 105. Goed dat je luistert. Ik ben nog een paar minuten bij je om je bij te praten met van alles en nog wat. Wat er aan de hand is in de regio bijvoorbeeld. Nou heb je me al horen, je hebt al gehoord dat ik het heb gehad over de voedselbank. Natuurlijk heb ik het ook gehad over de Special Olympics. Maar wist je bijvoorbeeld op de Haarlemmerwaarderpolder op dit moment een bedrijf 6 maanden dicht moet vanwege illegaal gokken en drugs? Ja, dat is nogal wat. Een bedrijfspad aan de Henk Vigeeweg in de Haarlemse Waarderpolder is voor 6 maanden gesloten omdat er illegaal wordt gegokt, althans. Dat is wat er wordt gezegd. Ook trof de politie er drugs aan. De sluiting is opgelegd op basis van de opiumwet. Aanleiding waren meldingen via Meldmisdaad Anoniem, waarna de kansspelautoriteit samen met de politie een controle uit heeft gevoerd. Daarbij bleek dat het in het pand structureel illegale pokeractiviteiten plaatsvonden. Daarnaast werden er meerdere blokken hash gevonden. In dit pand, zegt burgemeester Wiene, werd niet incidenteel, maar structureel illegaal gegokt. En ja, op het moment dat er ook drugs wordt aangetroffen, ja, dan kan zo'n locatie een ontmoetingsplek worden voor criminele activiteiten en natuurlijk zorgen voor een onveilige situatie in de omgeving. En dat is nou precies waar de burgemeester over gaat. Ja, en dan moet je het pand tijdelijk sluiten. Daarom maken we een eind aan deze situatie en voorkomen we dat activiteiten doorgaan 6 maanden lang. Dat is wat er is gebeurd. Straks Heaven met Promise. Dit is Alex Warren, Fever Dream. En ik ben er volgende week weer. Tot dan!

0: is 105. Het is 7 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Rapper J, beter bekend als Kanye West, mag niet worden geweerd uit Nederland. Dat heeft de rechtbank van Amsterdam bepaald. De uitspraak betekent dat de twee concerten van de artiest aanstaande zaterdag en maandag door kunnen gaan. Het Centraal Joods Overleg spande een kort geding aan tegen de komst van de rapper vanwege zijn antisemitische uitspraken. Andere landen hebben de komst van J wel tegengehouden. In Italië, het VK, Frankrijk en Polen gaan de concerten van hem niet door. J is op dit moment al in Nederland. Duitsland is een zetel kwijt in de VN-veiligheidsraad. Duitse media beschouwen dat als een nederlaag, omdat Duitsland zichzelf ziet als een belangrijke speler op het wereldtoneel. Naast de 5 permanente leden van de raad worden de 10 tijdelijke leden gekozen voor een periode van 2 jaar. Er waren nu 2 plekken voor Europese landen vrij. Die gaan naar Oostenrijk en Portugal. Duitsland zat 6 keer in de Veiligheidsraad, voor het laatst in 2019 en in 2020. Bij chemieconcern Dow worden ruim 600 banen geschrapt. Personeel in de OR is daarover vandaag geïnformeerd. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Daar werken 3200 mensen. Dow is een van de grootste werkgevers in Zeeland daarmee. Ook zijn er nog 2 fabrieken in Dordrecht en Delfzijl. Wereldwijd gaat het in totaal om zo'n 4500 banen die verdwijnen bij het concern om de kosten te drukken. Dow wil meer gaan inzetten op AI en automatisering. En bij een ongeluk met een militaire helikopter in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 mariniers omgekomen. Het gebeurde tijdens een oefening in het graafschap Devon in het zuidwesten van het land. Op beeld is te zien dat er niks meer van het toestel over is. Hoe het ongeluk met de helikopter kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer, vanuit het westen regen. Vannacht wordt het weer tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien. Vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn. Morgenmiddag ook weer af en toe wat zon. En dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het vooral nog langzaam op de A7 van Zaanstad naar Horen. Tussen Zaandam en Weidewormer heb je een kwartier extra nodig. De N247 vanuit Amsterdam naar Horen. Tussen de A10 en Broek en Waterland is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is 105. Het is 8 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Rapper Kanye West, ook wel bekend als Ye, mag zaterdag en maandag optreden in het Gelderdoom in Arnhem. Het Centraal Joods Overleg wilde dat Ye door Nederland zou worden geweigerd vanwege zijn antisemitische uitspraken en spande een rechtszaak aan. Maar de rechter ziet geen aanwijzingen dat zijn komst een gevaar is voor de openbare orde. Het Centraal Joods Overleg is nu teleurgesteld.
2: Ze maken het salonveeg om antisemiet te zijn. En in een tijd dat we al zoveel jodenhaat in Nederland hebben, waar de synagoges moeten worden beschermd, waar de scholen ook moeten worden beschermd, waar joodse activiteiten geen plaats kunnen vinden, waar studenten het echt heel erg moeilijk hebben. Nou, in zo'n tijd om zo iemand binnen te laten, dat doet onze gemeenschap pijn.
1: Een man in Spijkenisse is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste zeker 60 meisjes af met naakbeelden. Hij dwong hen om expliciete foto's en filmpjes van zichzelf te maken en seksuele handelingen te verrichten, ook als ze op school zaten. Als ze niet deden wat hij zei, zette hij de beelden online. Alle slachtoffers waren tussen de 13 en 20 jaar oud. Eén woonde in Nederland, de andere in onder meer de VS en Duitsland. Chemieconcern Dow schrapt in Nederland ruim 600 banen. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Daar werken 3200 mensen. Het Amerikaanse concern is daarmee een van de grootste werkgevers in Zeeland. Dow wil meer inzetten op AI en op automatisering. Wereldwijd schrapt het concern in totaal 4500 banen. En bij een ongeluk met een militaire helikopter in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 mariniers omgekomen. Het gebeurde tijdens een oefening in het graafschap Devon in het zuidwesten van het land. Op beeld is te zien dat er niets meer van het toestel over is. Hoe het ongeluk met de helikopter kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer, vanavond vanuit het westen regen, vannacht tijdelijk droog, morgen opnieuw buien over het land. En die kunnen vooral in het binnenland pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag ook af en toe zon, het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

0: is 105. Het is 9 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van verantwoordelijk minister Sjoerdsma door de Eerste Kamer te loodsen zijn afspraken gemaakt met GroenLinks PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Nu is volgens ingewijden afgesproken dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. En met die belofte gaat GroenLinks PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij die stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, die zijn land juist wil positioneren als belangrijke speler in de wereld. Een man van 22 uit Spijkenisse is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste zeker 60 meisjes af nadat ze hem naaktbeelden hadden gestuurd. Als ze niet deden wat hij zei, zette hij de beelden online. De Lennart Nijgprijs gaat dit jaar naar rapper Sef. Hij krijgt de prijs maandag bij de uitreiking van het Buma Awards Gala in Amsterdam. Sef, in het dagelijks leven Youssef Gnaoui, staat bekend om zijn persoonlijke en maatschappijkritische teksten.
2: Vind je het gek dat mensen radicaliseren? Allebei de kanten op, de wereld is oneerlijk. Money, money, money blijft ons leven domineren. Links en rechts hetzelfde geld en niets andere kleren. The winner takes it all en staat de rest te dirigeren. En niemand lijkt te willen corrigeren.
1: Ja, we kennen nummers zijn Voor alles bang en De leven. Lennart Nijg schreef vooral voor Boudewijn de Groot, maar ook voor Ramses Shaffy en Rob de Nijs. Na zijn overlijden in 2002 werd de Lennart Nijgprijs in het leven geroepen voor beste tekstdichter. Het weer vanavond vanuit het westen regen. Vannacht is het dan tijdelijk droog. Morgen trekken er opnieuw buien over het land. En vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag komt er ook af en toe wat zon bij. Het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Hele goedenavond, je luistert naar Jelle's Jukebox met vanavond landen en steden als thema.

0: Moth to a Flame hoorde je van de Swedish House Mafia en The Weeknd uiteraard op Haarlem 105. Dames en heren, welkom bij Jelle's Jukebox op deze mooie woensdagavond. Vanavond is het thema dus inderdaad reizen, steden, landen. Vandaar dus ook de Swedish House Mafia. En dat thema ga ik uiteraard niet in mijn eentje behandelen. Ik heb Eva hier naast mij. Eva, hele goedenavond.
1: Goedenavond, Jelle.
0: En Jaromir. Ongelooflijk,
2: twee jongens. Twee psychics. En met z'n drie hier.
1: Echt een
0: het
1: hele
0: gebeurt eigenlijk zelf. En dat belooft inderdaad echt wel een hele lekkere uitzending te worden, hoor, dames en heren. Het thema is dus reizen en dat soort dingen. Ja, er zijn twee redenen waarom ik dat thema heb gekozen. Ten eerste, ja, het is juni ondertussen. Hè. De zomer komt eraan. Veel mensen gaan op vakantie. Daar gaan we het straks ook uitgebreid over hebben. Maar een ander nieuwsbericht wat mij heel erg opviel. Dat komt binnenkort. En dan moet ik binnenkort een beetje relativeren. Over een paar maanden. Een internationale trein die in Haarlem gaat stoppen. Waar je in kan stappen en dan kan je voor een prikkie naar België en Frankrijk. Kijk, dat is leuk. Maar daar gaan we straks eventjes wat meer over hebben. Hè. Wanneer komt die trein nou? Waar gaat die in hemelsnaam heen? En natuurlijk, hè, voor dat geld, hoe lang doe je erover vooral? Je kan natuurlijk niet verwachten dat je er binnen een paar uurtjes bent dan.
1: Nou, of dus wel.
0: Of dus wel. Nou, dat weet je dus niet. Nee. Nou, dat weet ik wel. Maar weten jullie nog niet?
1: Ik weet het niet.
2: Nee. Ik weet het ook nog niet.
0: Nou, dat allemaal natuurlijk. En misschien het belangrijkste nog wel. Hè. We zijn op zoek naar verzoekjes. Dus heb jij een nummer wat te maken heeft met reizen? Misschien met een plaatsnaam van een mooie stad waar je naartoe bent geweest? Of een land? Nou ja, eigenlijk alles in dat soort contraien. Die zijn welkom bij ons via 06-105-105-38.
1: Ja, stuur even een appje. Dat vinden wij heel gezellig.
0: Stuur eens even een appje, joh. Kom op.
1: Doe nou even.
2: En, alsjeblieft.
0: Jongens, ook nog als mensen nog leuke vakantieplannen hebben, die zijn ook welkom, toch?
1: Ja, tuurlijk.
2: Ja, dat zijn ze ook, soort van reizen, landen en steden.
1: Vind ik
2: ook.
1: Al heb je gewoon een anekdote van vandaag, ik ben benieuwd.
0: Alles is welkom dus. Haarlem 105.nl/studio of 06-105-105-38. We gaan eerst eventjes de Eurostar nemen naar Londen met ILO.

0: Oh, net op tijd, dames en heren. Ik kan het u even uitleggen. Wij gaan straks natuurlijk in het tweede uurtje Eva's expertise behandelen. En het gaat over iets waar ik ook in jaren bij ondertussen ook volgens mij ontzettend in geïnteresseerd zijn. Ja. En we zaten er bijna net...
1: Ja, nog geen spoilers zijn, jongens.
0: Nee, zeker niet. Maar
1: we werden zo het rabbit hole ingetrokken.
0: We waren zo'n koekeloeren dat we echt dachten van, nou, we zijn zo. Ja.
1: Dus,
0: ja, dat soort dingen.
2: Precies, goed. Ik ook.
0: Nou, dames en heren, we zijn er weer eventjes bij. Zoals ik al zei, hè, natuurlijk, het thema van vandaag is dus steden, landen en ja, reizen over het algemeen. En de reden heb ik ook al eventjes verteld. Er komt dus binnenkort in Haarlem een internationale trein die hier gaat stoppen. Dat is toch wel heel lang geleden volgens mij, want alles gaat... Ja, als je de Thalys wil pakken naar Parijs of de Eurostar, dan moet je naar Amsterdam of soms moet je naar Schiphol, Rotterdam. Maar ja, er komt binnenkort dus eentje naar Haarlem.
1: Zo
0: leuk. Dat is
1: namelijk
0: het bedrijf GoVolta. Ja. Die gaat vanaf 14 december dagelijks een trein rijden van Nederland naar Parijs.
2: Wauw.
0: Ja, serieus.
1: Dagelijks?
0: Dagelijks.
1: Wat leuk,
0: ja,
1: zeg.
0: Ja, die trein die stopt onder meer dus in Haarlem. Ja, hij start in Amsterdam, maar hij gaat in plaats van via Schiphol gaat hij via Haarlem. Dan gaat het ook via Den Haag, Rotterdam, Lage Zwaluwe, dames en heren. Niet te vergeten.
1: Oh, dat is ook wel natuurlijk een hotspot.
2: Dat is wel vakantiebestemming.
0: Nou, dat snap ik heel goed. Ik ben toevallig kenner van treinen. En ik weet toevallig dat, het laagst gewaardeerde station van Nederland, dat is Lage Zwaluwe. Dus dat is zeker een leuke
1: hotspot. Is er een reden waarom ze daar dan langs gaan?
0: Nou, dat denk ik dus wel. Maar ik ga nog even het lijstje af voor waar het nog meer stopt. In Roosendaal, Gent, Antwerpen, Arras. Wie kent het niet?
1: Ja.
0: En Amiens. Mooi. Nou, de reden is dus waarschijnlijk natuurlijk dat soort kleine dingen stopt, omdat hij dus niet over de hoge snelheidslijn mag rijden. De trein. Want normaal de treinen naar buitenland gaan natuurlijk. Het zijn snelle treinen. Maar dit is een locomotief met een paar wagons erachter. We gaan terug naar de jaren 90.
1: Leuk.
0: Dat is ook de reden dat hij inderdaad vrij goedkoop is. Vanaf €19 zijn de tickets te koop. Serieus. En dat staat erbij. Ik ga er niet vanuit dat je naar Parijs kan voor €19. Maar misschien Antwerpen. Ja, dat zou best kunnen.
2: Ja.
1: Dat is wel heel chill.
0: Ja, zeker weten. Dan heb je er wel eventjes wat dedication voor nodig. Want een reis van Haarlem naar Parijs duurt ongeveer 8,5 uur.
1: Zo.
0: Ja, en met voor je blik. Met de Thalys of de Eurostar, zoals die heet, vanaf Amsterdam. Nu zou je er 3,5 uur over doen ongeveer. Dus dat is 5 uur minder.
1: Mm.
0: Dus wel, je moet wel even wat gezinsspelletjes en weet ik het allemaal meenemen.
1: Ik vind dat dus eigenlijk niet zo heel erg.
0: Nee?
1: Als je een goede playlist hebt.
2: Nee, ik vind dat eigenlijk ook niet zo heel erg.
0: Nee, ik snap
1: je kan hartstikke leuke dingen doen.
2: Misschien wil ik wel like, een electrical socket en iets om mijn devices in te kunnen doen.
0: Ja,
2: maar.
0: Ik denk dat je daar niet om kan vragen hoor. Ik denk
1: stel je download eventjes wat afleveringetjes van je favoriete serie op Netflix of zo.
0: En neemt 6 powerbanks mee, dan zit je gebakken.
1: Ja, maar dat kan.
0: Nee, ik ga nog even wat meer erover vertellen. Dat is wel interessant. Directeur van GoVolta, Hessel Winkelman, die verwacht dat het bedrijf meer reizigers in Haarlem gaat krijgen dan een stop op Schiphol of Leiden. Het is dus niet alleen omdat de route is eigenlijk handiger via Schiphol, maar ze verwachten gewoon dat er in Haarlem meer mensen opstappen. Dus
1: dat
0: daarom rijden ze een klein beetje om. En het bedrijf wil dus concurreren met NS International door lage ticketprijzen aan te bieden. Want het ding is ook een beetje in de huidige treinwereld. De NS en de hoogsnelheidslijn heeft een beetje een monopolie. Hè. Ze kunnen er eigenlijk alles voor vragen. Ja, er is geen competitie. Maar daar willen zij dus een beetje
1: verschil in
0: naar
1: maken.
0: Parijs in ieder geval verschil in maken, inderdaad.
2: Oh.
0: Ontzettend interessant. GoVolta rijdt dus niet over de hoogsnelheidslijn en gebruikt dus gerenoveerde rijtuigen uit het buitenland. Waaronder een restaurantwagon, dames en heren. Dus mocht je wel lekker trek hebben, je kan er wel eventjes
2: beter.
1: De dinner train is eindelijk weer...
0: Bart Kromwijk-achtige figuur die met koffie door de dinges loopt, die weet...
1: Leuke pet op.
0: Ja, de vertrektijden zijn ook al bekend. Dat is wel leuk.
1: Vertel.
0: Hij gaat dus één keer per dag richting Parijs. En één keer per dag komt hij vanuit Parijs.
2: Mm-hmm.
0: Nou, je moet vroeg opstaan. Want om 7:45 ochtends komt hij vanuit Amsterdam richting Parijs. En dan om 11:15 s'avonds ben je weer terug als je uit Parijs komt. Stopt hij weer op Haarlem.
2: Ja.
1: Leuk.
0: Prima tijd eigenlijk. Ook wel goed te doen inderdaad.
2: Ja, precies.
0: En Brussel wordt ook overgeslagen. Mocht je daarin willen, ja, dan zal je toch echt een andere tijd moeten doen. Want dan rijdt dus een omweg via Gent. Nou, ik vind het wel
1: maar
0: leuk.
1: Gent is ook een mooie stad.
0: Ja, zeker. Ja, maar geen metropool zoals Brussel natuurlijk.
1: Nee, dat klopt.
0: Nou, GoVolta wil de reistijd in de toekomst verkorten en binnen een jaar uitbreiden zelfs naar 2 dagelijkse treinen. Ik vind wel, denk ik, van wacht even af hoeveel mensen er gaan. Maar ze zijn ambitieus in ieder geval. Dat is leuk om te horen. Maar wat wel echt goed om in het achterhoofd te houden. Eerdere plannen voor concurrenten die lekker goedkoop zijn zoals dit van de Thalys. Van andere ondernemers. Bijvoorbeeld de Flix Train had je ook een tijdje.
1: Uh-huh.
0: In Duitsland
1: heb je ook. Flixbus.
0: Nou, daar is het dus van afgeleid. Van hetzelfde bedrijf. Die zijn niet van de grond gekomen. Dus we moeten maar afwachten hoe het gaat lopen.
2: Ja.
0: Maar de plannen zijn in ieder geval een stuk concreter dan andere ideeën.
1: Ik ben benieuwd. Ik ben wel enthousiast.
0: Ik vind het heel leuk dit.
2: Ja, ik ook.
0: Dus ik stel voor als sidekick en vriendenuitje gewoon, dat gaan we een keertje doen, jongens. Ja. Als het zover komt, dan gaan wij lekker naar Parijs, zien we wel. Maar in ieder geval naar Antwerpen, dat lijkt me gezellig.
1: Ja.
0: Goed, dames en heren, we hebben het dus vandaag over reizen, steden, landen. En als je een verzoekje wilt doen, dan kan je die insturen via 06-105-105-38. Mm-hmm. En we hebben een berichtje binnengekregen, Eva.
1: Oh. Ja, dat klopt. We hebben een WhatsApp-bericht van Inge gekregen. En die zegt, Big City van Tol Hansen is erg leuk. Nummer uit 1978 volgens mij. Dat klopt niet, dat hebben wij gecheckt. Dat is 1977.
0: Foei, Inge. Maar we zijn zacht, we zijn mild. Ja. We draaien hem alsnog lekker voor je, Inge. Veel plezier, hè?

0: Eva, sorry, het is voor jou een beetje een kwelling, dit nummer, begreep ik.
1: Ja, omdat jij mij er altijd mee pest.
0: Nou, het gaat vooral over die eerste tonen, heb ik begrepen. Het is,
1: ja, die vind ik ongelooflijk ergerlijk.
0: Wil je dit?
1: Ja, oh, ik vind het zo afgezaagd, zo tamponreclame, vind ik dit.
0: OB laat je beter voelen.
1: Ja, inderdaad.
0: Nee, oké. Nee,
1: exact dat. Gebruik nou, Ali Feminax.
0: Nou, dat begrijp ik dan weer niet helemaal. Maar ik vind het een mooi nummer in ieder geval.
1: Ja,
0: Nou, zeker. Ja. Ik ben groot fan van Mark Knopfler van Dire Straits en van James Taylor.
1: Ik ook. Maar ik vind dat begin vind ik gewoon ongelooflijk
0: erg. Het begin dat is gewoon te erg. Eigenlijk als die eerste 10 seconden eraf waren geknipt, dan vind je het veel beter nummer.
1: Ja.
0: Ja, om iemand, wat jij ervan? Of zat jij weer helemaal in de Eva's expertise te duiken alweer net?
2: Nee, maar ik vond het niet per se een heel goed nummer. Een heel slecht nummer.
0: Ja, ik weet het al. Je zat met je hoofd in lage zwaluwbal.
2: Ja, dat
0: goed,
2: zeker
0: waar. We gaan het even hebben, dames en heren, over reizen. Want ik bedoel, ja, we moeten er zelf ook onze eigen mening even over geven natuurlijk.
1: Ja.
0: Want ik vraag me natuurlijk wel af, hè, zijn jullie een beetje globetrotters, Jaromir?
2: Nee, totaal niet.
0: Totaal niet, Eva?
1: Ja, een beetje.
0: Een stuk meer dan Jaromir in ieder geval.
1: Misschien wel.
0: Ja, dan zit ik er misschien tussenin of zo. Ik neig wel meer een beetje aan jou. Ik ben niet op heel veel enorm mooi. Ja, ik ben wel mooie plekken geweest, maar ik reis niet de hele wereld af. Is er een plek, Jaromir, die jij altijd is bijgebleven, waar je op vakantie bent geweest, waar je ooit bent geweest, dat je denkt, nou, dat heeft wel indruk gemaakt? Of ben je dusdanig...
2: Een plek dat indruk op mij heeft gemaakt.
0: Ja, of iets dat je denkt van, wow, dat is wel een hele mooie plek waar ik ben geweest.
1: Dat zijn twee verschillende vragen, Jelle.
2: Ja, ik ben bij de Ardennen geweest. Ik denk dat het mooiste plek is waar ik ooit ben geweest. Maar ja. Dat is niet per se een...
0: Nou, dat kan ook een indruk op je maken. Al die prachtige bomen. Die kabbelende rivieren.
2: Ik heb een rivierstein nog steeds bij mij thuis liggen. Die
0: je hebt het over het Ardennenkamp, denk ik.
2: Ja, zeker.
0: Ja, daar ben ik op. Toevallig zaten we bij elkaar in de klas toen jij inderdaad. Ja, dat vond ik ook. Maar dat is, vind ik, een goed antwoord, want dat is prachtig. Mm-hmm. Eva, hoe zit dat met jou?
1: Nou, ik weet het wel, denk ik. Want ik was vorig jaar op vakantie in Zuid-Korea en Japan.
0: Ongelooflijk.
1: En toen ben ik in Okinawa geweest. En dat was wel echt heel gaaf.
0: Even voor de mensen die dat niet kennen. Wat is dat, Okinawa?
1: Ja, het is een eilandje helemaal in het zuiden van Japan.
0: Oké.
1: Het is echt super tropisch. Maar vooral gewoon die zee en die vissen die daar zwemmen. Die zijn gewoon... Ja, dat is misschien wel het mooiste wat ik ooit heb gezien. Nou, alleen maar helder, felgekleurde vissen met super tropische zon en... ja, gewoon alles is soort prachtig en esthetisch en traditioneel en rustig.
0: Waren er ook rode aangebrande zeesterren op de strand te vinden?
1: Nou ja, ik was er zelf eentje geworden. Ik heb in factor 50 alleen maar onderschaduw gezien. Ik ben nog nooit in mijn leven zo verbrand geweest.
0: Ik heb de foto's mogen zien inderdaad. Normaal moet ik lachen, maar ik vond het echt zielig. Gewoon,
1: ja, maar dit was echt... Ik heb echt ook nog nooit zoveel pijn gehad van verbrand zijn. Het was echt... Mijn huid en tropische zon zijn gewoon geen vrienden.
0: Ja, nee, dat snap ik heel goed. Nee, ik de plek waar ik die het meest heeft indruk gemaakt op mij is denk ik toch wel Curaçao. Daar ben ik met mijn moeder en Frans, mijn stiefvader, ben ik daar geweest. 13 jaar geleden ongeveer alweer bijna. Toen was ik 13 en toen was ik een beetje, ja, ik was een puber. Hè, dus als ik er nu heen was geweest, had ik er nog meer van genoten. Denk. Toen vond ik het gewoon heel lekker om in de airco op de hotelkamer tv te kijken. Maar het heeft alsnog wel, het is prachtig jongen, echt geweldig. Ook al die, oh, mijn koptelefoon gaat er half uit. Ja, we zijn er weer. Nou, dat heeft wel iets. Maar goed, verder, Jaromir, jij bent inderdaad dus niet zo'n globetrotter. Is er wel nog een plek op deze aarde dat je denkt, nou, daar wil ik beslist nog een keer heen?
2: Ja, zeker. Ik zou sowieso naar Japan willen gaan, omdat ik heel groot een weeb ben.
0: Een weeb?
2: Hey,
0: wat
2: zeker?
0: Is dat, een weeb?
2: Iemand die heel erg veel van... Japanse animatie houdt.
0: Ja, precies. Je bent de anime en de hentai en dat soort dingen.
1: Nou, hentai, ja, dat kan je niet zeggen op de radio.
0: Nou, dat weten mensen helemaal niet wat dat is. Nou. Nee, maar oké, Japan.
2: En verder lijkt me Mexico. Mexico stad.
1: Oeh, dat
2: sowieso.
1: Lijkt me ook wel heel gaaf hoor.
2: En dat
1: gaaf.
2: Komt, ik wil heel graag like, de Azteekse ruïnes en dat soort dingen zien.
1: Dat is wel gaaf.
0: Nou, dat ben ik met je helemaal met je eens. Dat snap ik goed hoor.
1: Ja.
0: Goed. Eva, hoe zit het met jou? Je bent een luxe poes wat dat betreft. Je bent op veel plekken al geweest.
1: Nou ja, ik ben nog maar 2 keer buiten Europa geweest.
0: Ja.
1: Maar het was nog wel meer dan sommige mensen kunnen zeggen. Dus daar ben ik wel heel erg dankbaar voor.
2: Zoals ik.
0: Zoals ik.
1: Maar, jawel, je bent 1 keer buiten Europa. Ja, oké. Maar ik heb wel een aantal bestemmingen nog wel op het lijstje staan. Ik zou heel graag nog naar China willen.
0: Hmm.
1: Lijkt me een heel gaaf land. Brazilië lijkt me ook echt heel gaaf.
0: Oké.
1: En, maar daar krijg ik Jelle denk ik niet mee. Ik nou, wil ook nog wel een keer naar India namelijk.
0: Oké.
1: Dan krijg ik jou niet mee, denk ik.
0: Nou, dit staat niet bovenaan mijn lijst. Nee, dat klopt.
1: Nee, dat dacht
0: verschillende
1: ik
0: redenen. Nee, dat klopt.
1: Ja, oké. Okay.
2: Maar wat zou je dan heel graag in India willen doen?
1: Nou ja, ik ben gewoon geïnteresseerd in die... Nee, in die cultuur. Maar ik bijvoorbeeld, ik vind ook al die tempels en zo die daar hebben, vind ik heel gaaf. En het is gewoon zo anders dan alles wat we hebben hier in Europa. Ik vind dat wel belangrijk om dat een keer gezien te hebben of zo.
0: Ja, nou,
1: en
0: fair.
1: Ik vind India's eten heel lekker, maar je moet wel goed kijken waar je gaat eten. Nou, en niet alleen als vrouw over straat gaan.
0: Nee, het is inderdaad, het is best wel, nou, ik wil niet zeggen gevaarlijk, maar het is inderdaad op verschillende index inderdaad.
1: Ja,
0: en zo.
1: Het is niet het veiligste land ter wereld.
0: Het is best wel alleen over straat daar. Het kan best gevaarlijk zijn inderdaad. Ja, ik heb eigenlijk helemaal
1: ik wil eigenlijk
0: antwoord.
1: Naar de BRIC-landen gewoon. De BRIC. Brazilië, China,
0: Indonesië.
1: En India is dat toch?
0: Ja, maar Indonesië zit er ook bij.
1: Oh, en Rusland wil ik eigenlijk ook nog wel een keertje naartoe.
0: Ja,
1: Volgens mij is dat
0: nou, maar dat snap
1: India.
0: Ik. Als er geen oorlog was geweest, of als er gewoon als Rusland zeg maar niet zo bizar corrupt was en dat soort dingen. Ik heb ook een enorme fascinatie voor de oud-Sovjet-staten en zo. Maar goed, dat is misschien mijn antwoord.
2: Als ik naar Rusland ga, naar Vladivostok. En dat is like helemaal aan de andere kant.
0: Je bent Noord-Korea in de buurt.
2: Ja, precies.
0: Ja.
2: Nou, dat lijkt me, dat lijkt me wel een leuke Russische stad om naartoe te gaan.
0: Nou, we gaan plannen maken. Nou. We moeten naar veel plekken hier, merk ik.
1: Ja.
0: Goed, genoeg gepraat over reizen, denk ik. Mocht je nou trouwens nog eens luisteraar hebben, ook een mooie reistip hebben over een land dat we net genoemd hebben. Of juist iets wat je denkt, nee, hallo, waar blijft dit land? Waarom hebben jullie dat niet genoemd? Laat het lekker weten. 0600 500 538.
1: Ja, en we hebben nog een verzoekje gekregen van een vaste luisteraar.
0: Eva, vertel eens even. En ik heb begrepen dat het een bijzonder verzoek is.
1: Dat klopt. Het is namelijk een verzoek van Frans. Frans die zegt, hij wil graag Perfect Day van Lou Reed horen. Want hij zegt daarbij, waar je ook heen gaat. Naar de bios gaat. Of dat je met z'n tweeën naar de dierentuin gaat. Als je maar met z'n tweeën bent.
0: Mooi.
1: Poëtisch.
3: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home.

0: Ultra Vox, Vienna hier op Haarlem 105. Ja, dames en heren, de tijd gaat snel. Het is alweer bijna 9:45 ondertussen. Dus we gaan snel door met het volgende item.
1: Jelle's jarige.
0: Ja, dames en heren. Wie zal er nou vandaag weer eens jarig zijn? We vragen het ons allemaal af, denk ik.

0: kijk, dat is mooi. Ja, ze is geboren dus op 3 juni 1951 in Gary. Dezelfde stad waar later ook de familie van Michael Jackson wereldberoemd zou worden.
1: Gary, Indiana.
0: Volgens mij wel, ja.
1: Ik weet het niet. Ik ga het nu even opzoeken.
0: Dat is goed. Maar ze is er toch echt geboren in ieder geval, waar het ook ligt. Voordat ze doorbrak als zangeres werkte ze als verpleegkundige.
1: Ja, ik had gelijk, sorry.
0: Heel goed. Terwijl ze daarnaast bleef optreden en demo's opnam. Haar carrière kreeg een enorme impuls toen ze begin jaren 70 werd ontdekt door. Niemand minder dan, ja, wie anders... Stevie Wonder, natuurlijk. Ja. Ja,
1: ik wilde die gok ook wel maken, eigenlijk. Motown King.
0: Ja, zeker. Ja. Ze werd achtergrondzangeres in zijn band. Ze ging mee op tournee. Ja, en tijdens die periode zong ze mee op verschillende projecten van Stevie Wonder. En leerde ze het vak van echt dichtbij. Een van de grootste iconen toen al eigenlijk van het hele genre.
1: Fijne kneepjes.
0: Hele fijne kneepjes, ja. Zeker weten. In de 76 brak ze door als soloartiest met het album This Is... Wat staat hier nou? Nisi. Ja, sorry, ik heb een heel raar lettertype gebruikt.
1: Oh, oké.
0: Okay. Ja, onhandig. This is Nisi.
1: Nisi, Hartu.
0: Precies, ja. Dat was de hele plaats had ze alleen maar te niezen eigenlijk, volgens mij. Dat is wel.
1: Oké, absurdistisch.
0: Ja. Haar bekendste hit is waarschijnlijk Let's Hear It for the Boy. Afkomstig uit de soundtrack van de film.
1: Let's Hear It for the Boy. Ik weet het niet.
0: Footloose.
1: Oh, echt?
0: Ja, zeker weten.
1: Ik heb die film nog nooit gezien, wist je dat?
0: Nee, ja, ik ook niet hoor. Duet Too Much, Too Little, Too Late met Johnny Mathis en... Free, natuurlijk. Prachtig nummer.
1: Prachtig nummer.
0: Ja, Denise Williams die bewoog zich moeiteloos tussen soul, pop, disco en ook een beetje gospel. Waardoor ze dus echt van een heel breed publiek ook aansprak in die tijd. Vanaf de jaren 80 ging ze zich steeds meer richten op de gospelmuziek. Waarmee ze eveneens ook heel veel succes behaalde. Ja, wel op minder populaire basis, want het is wel vrij niche natuurlijk.
1: Mm-hmm.
0: Maar deze goed. En ze heeft meerdere Grammys gewonnen.
1: Oké, okay, gaaf. Daarvan.
0: Zeker. Wat ook interessant is, ja, het is moeilijk om dat echt te meten, maar in ieder geval ze heeft wel een van de hoogst bekende, qua hoogte, stemmen van de hele popmuziek, denk ik wel.
1: De whistletone queen is zij,
0: ja,
1: ook
0: al. Net als, weet ze,
1: Mariah Carey.
0: Nou, ik dacht eerder aan die...
1: Ariana Grande.
0: Nee, god, ja. Nou, laat maar zitten. Maakt niet uit.
1: Wie bedoel je?
0: Minnie Riperton.
1: Ah, ja, die natuurlijk ook.
0: Ja. Nou...
1: Wel een beetje dat scala, inderdaad.
0: Exact. Ja, dat leuke is inderdaad over wat ik al zei met Stevie Wonder. Hè, die zat dus, ze zat in zijn band. En dat was gewoon meteen de eerste keer dat we elkaar ontmoeten. Was hij zo onder de indruk. Zei hij meteen, jij moet in mijn band komen.
1: Wow.
0: En zei ze natuurlijk geen nee tegen. Dat snap ik heel goed.
1: Stevie is zo'n good guy.
0: Ja, en wat het leuke ook wel is. Het nummer wat ik ga draaien, Free, ook een van haar grootste hits. Is dus vooral in Europa een hit geworden.
1: Echt waar?
0: Ja, ze heeft in Amerika dus echt meer met dat gospel meer met die, en die soundtrack. Maar dit is echt in Europa vooral een hele grote hit.
1: Ik ken dat liedje wel goed, maar dat kan dus waarschijnlijk gewoon omdat mijn moeder het in die tijd heeft leren kennen of zo. Ik weet het niet.
0: Ja, precies. Nou goed, we gaan het gewoon lekker draaien. Want het is ook nog wel een nummer van 5 minuten plus.
1: Ja, ik ben benieuwd.
0: Een heel lekker nummer, dames en heren. Denise Williams is vandaag 75 geworden. Hier op Haarlem 105 met haar prachtige Free.

0: echt een fenomenaal goed nummer, Eva.
1: Een mega banger. Ja, magisch nummer.
0: Ja, inderdaad. 75 worden vandaag, dus Denise Williams hoorde je op Haarlem 105.
1: Gefeliciteerd!
0: Ja, namens ons allemaal van harte gefeliciteerd, Denise.
1: Leuk dat je luistert.
0: Het is 9:55, dat betekent maar één ding. We gaan nog een plaatje draaien en dan is het tijd voor het nieuws. En daarna het tweede uurtje Jelle's Jukebox. En ja, ik wil niet zeggen dat het mijn favoriete uurtje is, maar vaak eigenlijk wel.
2: Ja, het zal wel goed.
0: Nee, maar de muziek, echt alle verzoekjes en alles wat we maar willen. Het zit niet aan het thema vast. En we krijgen leuke rubriekjes. We krijgen het wiki-weetje. En natuurlijk Eva's expertise. Eva, wil jij al een klein beetje vertellen waar het over gaat? Of hou je dat nog liever geheim?
1: Nou, ik kan je vertellen, een piraat zou hier wel fan van zijn. En zijn voornaam is misschien wel Piet.
3: Oh.
0: Kijk, dat is een hele, hele goede cryptische hint. Dat is lekker. We gaan nog eventjes over naar een nummer wat, ja, om een of andere reden, vaak in Duits voetbal gedraaid wordt in de stadion als er iemand scoort. De band is toch echt Brits, maar het is gewoon een lekker opzwepend nummer, denk ik. We gaan rocken, dames en heren. En tot zo direct in het tweede uurtje.

0: Ja, dames en heren, genoeg gerokt van Status Quo in ieder geval, want we hebben nog een verzoekje binnen. Ja, het is een verzoekje op het laatste moment van het eerste uur, maar ik vind het altijd leuk om nog eventjes de verzoekjes te behandelen. Deze is van Wim Fried en die zegt, om te beginnen, leuk dat je er weer bij bent, Eva. Dat is toch leuk om te horen.
1: Jee, dankjewel.
2: Dat vind ik ook heel erg leuk.
0: Ja, leuk dat je, en Jarom hier ook natuurlijk, hè. Dat vindt u minder leuk, maar dat maakt niet uit.
1: Nou.
0: Nee hoor. Ik val weer eens wat laat in het programma. Gelukkig, Jelle had je me al over het thema geïnformeerd. Een verzoeknummer die kan, maar ook niet moet. Nou, ik ga het wel draaien hoor, Win. Copenhagen van Tina Dico.
1: Tina Disco.
0: Tina Disco, nee, het is echt Tina Dico. Tina is, of was in ieder geval, een hele bekende zangeres uit Denemarken. Eén tip als ze nog eens in Nederland komt, zoals 2 jaar geleden in Patronaat. En ik heb een goed optreden in Zurich mogen beleven. Live veel beter dan op de plaat zelfs nog. Nou, ik heb hier alleen de studioversie, dus inderdaad, live moeten we het eventjes anders een andere keer meemaken misschien. Maar in ieder geval, Winfried, hier is hij voor jou. Tina Dico, ik ben ook heel erg benieuwd, eerlijk gezegd, we gaan meemaken.

0: is 105. Het is 10 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Door een datalek bij de gevangenis in Vught heeft een verdachte het strafdossier kunnen inzien van een medegevangene. Voor het voorbereiden van zijn strafzaak kreeg liquidatieverdachte Mohammed S. een laptop. Tot zijn verbazing stond daar op een van de dossiers van het Marengo-proces. De informatie leek bedoeld voor Saïd R., de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als rechterhand van Ridouan Taghi. Normaal wordt na ieder gebruik van een laptop de geschiedenis ervan gewist, en dat is in Vught kennelijk misgegaan. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: Die wil zich juist heel erg profileren als iemand die op het internationale toneel Duitsland een leidende rol geeft. Die hard werkt voor zaken zoals internationaal volkenrecht, juist nu dat in de VS wat minder hoog op de agenda staat. En Duitsland ziet zichzelf als betrouwbare partner voor een groot deel van de wereld. En dat aanzien loopt nu wel een deuk op hiermee.
1: En de man die deze week omkwam bij een steek- en schietincident in Heerhugowaard is een 52-jarige Brit. Hij was maandagavond betrokken bij het incident op een bedrijventerrein. Ook een man van 44 uit de gemeente Velsen en een man van 65 uit Heerhugowaard raakten daarbij gewond. Ze zijn verdachten en zitten nog vast. Nog altijd is het niet duidelijk wat de aanleiding was voor dat incident. En ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet toch eenmalig 380 miljoen euro reserveert voor ontwikkelingshulp. In de Eerste Kamer dreigden zowel op links als op rechts partijen tegen de begroting van minister Sjoerdsma te stemmen. Nu zijn afspraken gemaakt met GroenLinks PvdA, waardoor die partij zeer waarschijnlijk voorstemt en er dus een meerderheid zou zijn. Het weer, er trekt regen over het land. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen weer opnieuw buien. Vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. 'S Middags komt ook af en toe de zon erbij en dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Jelle Schmid.
3: Ja, dames en heren, je luistert nog steeds naar Jelle's Jukebox. En blijf vooral luisteren, want er komt leuks aan, hoor, zo direct. Ja, wat komt er allemaal aan? Wiki weet je. Een nieuw rubriekje ook nog, dames en heren. En we gaan natuurlijk luisteren naar Eva's expertise. En de lekkerste muziek, mocht je een verzoekje hebben, 06 105 105 38.

0: Ja, het is een wijze levensles hier in de studio. Wees de sidekick nooit te slim af, want ze heeft weer gelijk. Inderdaad, je zegt van we moeten zo praten. Ze zeggen helemaal niet, er komt nog een nummer, maar we moesten weer praten.
1: Ja, ik zei het toch, maar je wilde me maar niet geloven.
0: Klopt, ik zat ja, ik weet het niet.
2: Waarom geloof je haar gewoon niet?
1: Zo zielig is dit.
0: Ja,
1: altijd weer als vrouw moet je niet zeggen.
0: Zo, we gaan. De microfoon is even uit, want even een time-out. Nee, met een terug.
1: Dat denk ik echt helemaal niet. Women are silenced.
0: Ja. Nou, dat is heel goed. Welkom beter, bij het tweede uurtje van Jelle's Jukebox. Jelle's Jukebox, notabene. Niet Eva's Jukebox. Wat we dit uur gaan doen, dat heb ik net al een beetje verteld. Het wiki-weetje komt eraan zo recht. Ik kan je vertellen, het heeft met haar te maken. En daar ben ik ook een expert op sinds kort.
1: Laat maar.
0: Ex-hair.
1: Ex-hair.
0: Ja. Verder gaan we het hebben over...
2: Het haar van je ex?
0: Ja.
1: Nou,
0: goed. Jongens, we gaan even verder, want dit wordt echt te chaotisch. Verder gaan we ook nog even zijn expertise doen natuurlijk. En we hebben net al een cryptische hint gekregen. Wat was het nou?
1: Piraten. Ja, en piraten vinden het ook leuk, vooral als ze Piet heten.
0: Ja, mooi. Nou, ik vind hem echt heel, goed bedacht.
1: Dankjewel.
0: Gelaagd.
1: Hij is echt gelaagd, hè?
0: Mooi. Ja, heel mooi. En natuurlijk een nieuw rubriekje ook, dames en heren. Het is niet zo heel veel, maar het is vooral een leuk rubriekje wat ik zelf ook leuk vind. Ik ga nieuwe muziek, of oude muziek die niet zo bekend is aan de man brengen. Net als in mijn tragiek rubriek, maar nu wat vrolijkere muziek, wat... Leukere,
1: maar betekent dit dan ook het einde voor de tragieke rubriek?
0: Nou, ik denk dat het een beetje seizoensgebonden is. Kijk, als we al in die wintersfeer zitten, dan is dat
1: dan
0: lekker.
1: Dan mogen we nog wat extra depressief worden.
0: En nu gaan we een beetje de zomerse kant op, kan ik vast melden.
1: Okay.
0: Goed, dat komt allemaal straks. Eerst nog eventjes muziek natuurlijk. En Eva, dit is nou niet eens een verzoekje van jou. Dit is ook weer een waarvan jij blij wordt. Is het dan weer goed na de eerdere...
1: Nou, ik weet niet of je dit ooit nog goed kan maken.
0: Goed.
1: Oh ja, toch wel.

0: ik vind het wel een schattig liedje. Van Jerry Rafferty's allereerste album uit 1971. Can I Have My Money Back? Het is een nummer over zijn bloedeigen moeder. Ja, Mary Skeffington.
1: Marjel, mag ik wat vragen?
0: Ja.
1: Hij zat ook bij Steeler's Wheel, toch?
0: Klopt. Ja, dit is zijn allereerste soloplaat.
1: Oh, dus het Steeler's Wheel was hiervoor.
0: Hij was rond deze tijd, maar ook begin jaren 70.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja, zijn eerste soloplaat. En daarna heeft hij jarenlang alleen met Steeler's Wheel. En toen heeft hij natuurlijk City to City uitgebracht. Eind jaren 70. Ja. Daar zijn alle hits. Baker Street, Right Down the Line.
1: Woe, woe.
0: Exact, die ook. Maar dit was zijn eerdere werk dus. En het is een lekker rustig liedje. Ik vind het wel een lief liedje voor zijn bloedeigen moeder. Goed, dames en heren. We gaan iets heel anders bespreken. Dikkie weet je. Ja, en hier ben je niet klaar voor. Want we gaan nu iets moois bespreken.
1: Nou, vertel.
2: Nou, gaan we het misschien over haar hebben?
0: We gaan het zeker over haar hebben. Ja, zeker weten. Ja, ja, ja. Sterker nog. Er is iets in Nederland in de 17e eeuw heeft iets voorgevallen voor 5 jaar. Dames en heren, de Harige Oorlog. Hebben jullie daar wel eens van gehoord?
2: Nee, nee dat is een oorlog die ik niet op mijn kalender heb staan.
1: Dat klinkt als
2: een
1: hele freaky pornofilm.
0: De Harige Oorlog, ja, ja. Vind ik ook wel een goeie inderdaad.
1: Heel freaky.
0: Iets met, ja precies, nou ik slik hem in.
2: Ja.
0: Ook leuk.
1: Ja, vertel.
0: Inderdaad. Nou, in de jaren 1940 tot 1945... niet 1940, was een andere oorlog. 1640 tot 1645. Er werd in de Haagse Oorlog geen bloembollen verorberd. Het was 1640 tot 1645. Werd Nederland verscheurd door wat later bekend werd als de Harige Oorlog. Het was een felle maatschappelijke en religieuze strijd over één vraag. Mogen mannen lang haar hebben?
2: Oh nee.
0: Ja,
2: oh.
0: Jaromir.
1: Jaromir wordt echt een bak ingegooid. Ja,
0: misschien gevoelige informatie voor jou dit. Dus ik zou even opletten.
1: Jelle die is echt, die wordt tot koning uitgeroepen.
2: Ja, dat denk ik ook.
0: Ja, zeker. Ja, ja, absoluut. Nou, interessant inderdaad. In de Gouden Eeuw werden jonge mannen steeds modieuzer. Hè? De stijve kraag. Nee, niet de stijve. Die verdween niet uit de mode. Nee, integendeel. Dat was seksappeal, dat lange haar. Nee, die ja, wat zitten jullie me nou raar aan te kijken, jongens?
1: Jezus, sorry, het is zo onserieus.
0: Ja. Ik probeer wat heel interessants. Die stijve kragen, zou ik zeggen. Die werden steeds meer uit de mode. Wanneer het, ja, daardoor werd het mogelijk om langer haar te dragen natuurlijk. Hè. Jongeren verschenen die tijd met lange lokken, kleurrijkere kleding, Franse modeaccessoires even. Ja, het zal je veel zeggen. Het was uit en boze in die tijd, in ieder geval.
1: Oh nee.
0: Ja, zeker weten.
1: Maar waarom?
0: Nou, voor veel ouderen en strenggelovige Nederlanders was dat in die tijd het bewijs dat de jeugd aan het ontsporen was.
2: Ja, maar dat doet de jeugd letterlijk altijd. Elke generatie.
1: De historie die blijft zichzelf maar herhalen. Want dit gebeurt elke 20, 25 jaar.
0: Ja, ja klopt. Nou, vooral aanhangers van de zogenoemde nadere reformatie zagen het lange haar als een moreel probleem. De Zeeuwse predikant Godfriedus Udemans.
1: Dat vind ik wel ook wel echt een hele Zeeuwse predikant.
0: Ja, dat is een zeurpiet, is dat. Dat hoor
2: dat
0: je meteen.
2: Dat is wel echt
1: een azijnzeiker, is dit.
0: Ja. Ja, dat vind ik dus ook. Die schreef in 1643 zelfs een boek van meer dan 400 pagina's over de gevaren van mannen met lang haar. Hij noemde het een vorm van ijdelheid en vond dat mannen zich er vrouwelijk mee maakten in die tijd.
1: Okay.
0: Een jaar later gooide de Dordtse dominee Jacob Borstius, ik verzin het niet.
2: Oh man.
1: Het is wel een beetje over seks, regelt dit. Iedereen een echt goofy aanname moest hebben in deze tijd.
0: Jacob Borstius, die gooide olie op het vuur met een preek waarin hij mannen met lang haar vergeleek met onder meer struikrovers en zedeloze figuren. Dames en heren, kan jij je voorstellen dat iemand jou een zedeloos figuur noemt, Jaromir? Wat zou je doen?
2: Nou, dat niet. Maar struikrovers wordt ik nog dagelijks genoemd.
1: Ja, dat is wel een bekend insult, ja. Die ken ik.
0: Struikrovers, Jaromir, ja. Nou, en wat dus begon als een discussie onder dominees, hè, dat was het toen in de tijd vooral nog, liep echt volledig uit de hand. Er verschenen pamfletten, spotdichten, boeken, tegenboeken weer daartegen. En publieke schelpartijen op straat voor mensen met lang haar. Of ja, mensen die juist mensen met lang haar uitscholden. Het was echt een heel groot maatschappelijk debat. Volgens tijdgenoten toen verraakten gezinnen verdeeld en ontstonden er ruzies tussen voor- en tegenstanders. Kerkvergaderingen moesten zelfs ingrijpen omdat mensen elkaar op straat lastig vielen vanwege hun kapsel. Het is wel ongelooflijk.
2: Wow.
1: Het liep wel wat uit de hand.
0: Ja, behoorlijk, ja, inderdaad. Nou, niet iedereen vond het een probleem. Geleerden van universiteiten van Leiden wezen erop dat Nederlandse mannen al eeuwenlang lang haar hadden gedragen. Hoogleraar Marcus wat staat hier nou, joh? Zurius van Boxhorn. Ja, echt waar.
2: Goeie vriend.
0: Die schreef zelfs speciale boekjes om aan te tonen dat lange lokken historisch gezien heel normaal waren in Holland en Zeeland. Toen de tijd nog was hier. Ja, die namen die blijven maar komen, zeg. Een andere geleerde, Claudius Salmasius. Geen Salmarie, maar Salmasius.
1: Nee, dat
0: die schreef bijna 400 pagina's om uit te leggen waarom de Bijbel helemaal geen verbod op lang haar bevatte. Want dat was blijkbaar ook nog een ding.
1: Maar ja. ik vind het wel ironisch, want het is gewoon iets van alle tijden. Gewoon, het kan elk onderwerp. En dan zeggen mensen, maar dit mocht niet van de Bijbel. En dan zeggen andere mensen, dat mag wel. En dat is, blijft gewoon een eeuwig debat voor mijn gevoel.
2: Maar ik vind het ook zo vreemd. Want Jezus wordt altijd afgebeeld met lang haar.
0: Nee, maar misschien is het soort, hij mocht het en de rest. En ik heb geen idee.
1: Dat is net zoals dat alleen de bruid op de bruidsdag wit mag dragen.
0: Dat is, misschien is dat
1: het. Het neemt de aandacht van Jezus af.
0: En dames en heren, wie denken jullie nou uiteindelijk? Wie won er nou uiteindelijk?
1: Ik denk de pro-haar.
2: Ik ga gewoon lekker de andere zeggen. Ik zeg de anti-haar.
0: Nou jongens, ik heb maar één antwoord. De mode won. Niet de kerk, niet de langhaarig, niet de kornhaarig. De mode won. Want het bleef gewoon inderdaad. Uiteindelijk bleef lang haar gewoon mensen die hadden er een dikke vinger aan. En lang haar werd eigenlijk steeds populairder. Eigenlijk was die opstand een beetje. Ja, werd weggebokst.
1: Ja, dus Jaromir, je bent gewoon een mode-icoon.
2: Ja, maar dat wist ik al. Dat wist ik al.
0: Inderdaad. Nou, inderdaad, mannen bleven haar langer laten groeien. Enkele decennia later werd lang haar zelfs nog populairder. Dankzij de Franse koning Louis de... Wat is het? 14e?
1: Dat is de bekendste.
0: De zonnekoning.
1: Ja.
2: Nee, dat is ook waarom ik lang haar heb. Ja, omdat ik Louis zag en dacht... Dat wil ik ook.
0: Ja, nee, dat snap ik ook alweer.
1: Maar jij bent wel echt een beetje die post-Louis. Want jij bent wel verlicht.
2: Ja.
0: Nou, in ieder geval, dit was het dan. Maar dit was het. Ja, ik vond het gewoon een heel... Ik zag de term harige oorlog en ik moest er alles vanaf weten. En nu weet ik er heel veel vanaf.
1: Ja. Yo, eigenlijk was verlicht was gewoon woke.
0: Ja,
1: we moeten echt een podcast
0: starten. We moeten een podcast starten over haar en over woke.
2: Ik denk dat een podcast starten een geweldig idee zou zijn.
1: Verlicht is de OG woke.
0: Ja, precies. Maar we moeten even verder, jongens, want we hebben nog zoveel te doen in dit uur. Maar ik ben blij dat ik jullie allemaal wat heb kunnen bijschaven over de harige oorlog.
1: Ik vond het echt super interessant en lollig.
0: Mooi. Nou, lollig is een hele serieuze materie.
2: Ja.
0: Sorry. Goed, we gaan naar een nummer toe van een Nederlandse band uit de jaren 60. Gemaakt voor de toenmalige musical Hair.
1: Ah.
0: Het nummer heet toevallig ook Hair. Van Zen op 105. Ja.

0: Tame Impala, Elephant op Haarlem 105 hoorde je. Ja, we zijn schuldig, Eva.
1: Ja, we zijn heel schuldig.
0: Ik wil jou niet te schuldig.
2: Jullie
0: te
2: allebei
0: schuldigen.
2: Zijn schuldig.
0: Nou, Eva vooral, want jij bent vandaag in de... Jij verzorgt de berichtjes, maar we hebben gewoon één heel bericht over het overgezien.
1: Ja, ik heb het helemaal gemist.
0: Nou, vertel even snel, kom op zeg.
1: Ja, want Inge had nog iets moois gestuurd voor ons vorige uurtje wat ging over vakantielanden. En we hadden wel vragen gesteld aan de kijker van wat vonden jullie het mooiste vakantieland?
0: Ja.
1: En Inge had nog even wat gestuurd. Die zei, hoi Jelle, Eva en Jaromir. Mijn mooiste vakantieland was toch wel Noorwegen. Prachtig, die mooie natuur, de rotsen, de bergen en het niet al te hete weer.
0: Ja.
1: Rijdend erin met de camper, echt te gek. Jelle weet dit ook nog wel.
0: Zeker, zeker. Dat was inderdaad 11 jaar geleden volgens mij nu.
1: Ja.
0: Hele mooie vakantie en toevallig Eva, wij gaan ook naar Noorwegen komen zo.
1: Ja. Dus, klopt, maar wij dan zijn niet echt door de natuur, maar meer gewoon naar
0: we
1: Oslo.
0: We gaan naar Oslo, naar de stad, maar inderdaad wel ook het niet al te hete weer heeft wel parten gespeeld in onze beslissing om daarheen te gaan.
1: Zeker.
0: Goed.
1: Dus excuses Inge dat we het niet eerder hebben gezien. Maar
0: we zijn er nu.
1: Ik vind het toch leuk om te horen.
0: Zeker. Hey, we gaan eens even verder, dacht ik zo.
1: Ja.
3: Dit is Eva's expertise.
4: Eva's expertise.
0: Lang niet gehoord zeg.
2: Ja.
0: Ongelooflijk. Het is leuk dat je weer een expertise een keertje hebt.
1: Ja.
0: En het leuke is, het is ook een beetje een gedeelde passie.
1: Het is eerder een leuk gesprek dan echt een expertise.
0: Geen gesprek. We gaan er een soort, dat vind ik een leuk idee.
1: Ja.
0: Vertel eens even, Eva, waar gaan we het vanavond over hebben?
2: Ik ben benieuwd.
1: Nou, wij gaan het hebben over iets heel erg leuks nieuws van de afgelopen weken.
0: Ja, ongeveer.
1: Anderhalve week. Namelijk Beeld en Geluid heeft het grootste gedeelte van hun archiefmateriaal van de Nederlandse tv en radio en reclames allemaal online gezet. Voor iedereen gratis eigenlijk.
0: Ja.
1: Dus je kan nu thuis naar schatkamer.nl. En dan kan je daar eigenlijk gewoon opzoeken wat je maar wil. Als het maar op de NPO heeft gespeeld. En dan kan je je oude beeldmateriaal gewoon bekijken.
0: Ja, maar echt van alles.
2: En beluisteren.
0: En beluisteren.
1: Echt vanaf de jaren 20.
0: Ja, ongelooflijk hè.
1: Er staat van alles op echt.
2: De oudste die ik heb gezien was van 1906.
0: Ja. Moet je nagaan zeggen. Dat zal, ik vind het fascinerend hoor.
1: Het is ook
0: inderdaad,
1: fascinerend.
0: Volgens mij waren het 700.000 plus items, uitzendingen, radio dingen. Alles is er te vinden, Eva.
1: Ja, maar ook echt dingen waarvan ik dacht dat het lost media was eigenlijk.
0: Ja, dat het nooit meer terug zou komen. Dat het echt gewoon, helaas.
1: Ik heb wel wat leuke dingetjes gevonden. Maar ik vroeg me eigenlijk af, hebben jullie twee... Want jullie hebben natuurlijk ook al even gekeken. Zijn er dingen die jullie hebben gevonden waarvan je denkt... Oh, ik had niet verwacht dat ik dat ooit nog zou zien?
2: Nou, niet dat ik dat ooit nog zou zien. Maar ik heb wel like, de eerste intocht, of tenminste... Die is gefilmd, lijkt me, van Sinterklaas.
0: Ongelooflijk.
2: Om die dan te zien, dat lijkt me zo leuk.
1: Ik
2: heb de video nog zelf nog niet gezien, maar die wil ik nog wel eigenlijk heel graag zien.
0: Het mooie ook eraan is dat het allemaal inderdaad, het klinkt wel een reclameplaatje, maar het is een goed doel ook, hè, Beeld en Geluid. Het is geen bedrijf, het is echt een fonds, zeg maar.
1: Ja.
0: Het is allemaal gratis te bekijken, dus je hebt ook geen account voor, je kan alles checken.
2: Ja.
0: Dus ik zou dat zeker doen. Je kan er echt je lol mee op, inderdaad.
1: Ja.
0: Het mooiste wat ik denk dat jij het antwoord al weet. Mijn vader is 3 jaar geleden overleden ongeveer. En ik heb nog heel veel filmpjes van hem van vroeger, want hij filmde alles altijd van ik heel irritant vond vroeger. Maar nu ben ik heel blij mee. Met zo'n camera in mijn gezicht en dat is hartstikke leuk. Maar ook beelden van hem stonden daar vaak op en zo. En ik dacht ondertussen van, ik ga nooit meer nieuwe beelden van die man vinden en zo, weet je wel. Toevallig wist ik dat hij in een psychiatrisch ziekenhuis heeft gewerkt.
1: Niet heeft gezeten, ja.
0: Inderdaad, in Zandpoort, wat toen in de jaren 90 gesloten is. En ik vond het altijd sowieso interessant, dus ik check dat samen met jou, Eva.
1: Mm-hmm.
0: En opeens zie ik toch een lange, slungelige, dunne man in een spiegel ergens staan. Dat ik denk, hé? Nou, dat was dus mijn vader. Ongelooflijk. Ik hoor je hem ook nog even praten, dat hij een cliënt helpt en rustig probeert te houden. En het is maar 10 seconden dat hij praat eigenlijk, maar toch, dat was even me zoveel gedaan. Dat vond ik zo mooi.
1: Ja,
0: dat is ook zoiets moois, dat je gewoon dat soort beelden van iemand die er niet meer is, gewoon herontdekt eigenlijk.
1: Ja,
0: op zo'n
1: gewoon, dat lag gewoon ergens in het archief en anders had je dat nooit meer gezien.
0: Want hij heeft dat ook nooit verteld. Het kwam echt op puur toeval, kwam ik dat tegen.
1: Ja,
0: ongelooflijk.
1: Waarschijnlijk, ook al had hij het verteld, dat je die aflevering nooit gevonden anders.
0: Nee, dat vind ik natuurlijk de mooiste ontdekking, maar buiten dat om. Ja, heel veel kinderprogramma's. En ook programma's waar mijn vader bijvoorbeeld ook dol op was.
1: Ja.
0: Een beetje de Wim T. Schippers comedyprogramma's. De chef van Oekel. De Fred Haché show. dat soort dingen.
1: Ja,
0: dat
1: is hartstikke
0: heerlijk.
1: Leuk.
0: Ja.
1: Je hebt ook allerlei radio-uitzendingen.
0: Ja.
1: Dus dat is geen Haarlem 105 helaas. Maar wel alles.
0: Nou, dat komt nog wel een keer. We moeten dit soort uitzendingen ook wel een beetje in het archief houden. Want dit is ook een hoog standje.
1: Journalistiek hoog standje.
0: Ja, vind ik ook wel.
1: Ja, ik vind het gewoon heel leuk om mijn oude kinderprogramma's bijvoorbeeld... Ja. Het Zandkasteel had ik in geen jaren gezien.
0: Nou, dat vind ik ook... Ja, maar dat is inderdaad zo. Want je denkt vaak bij dit soort dingen aan echt oude dingen, weet je wel. Maar ook dingen van pak een beetje 10, 15 jaar geleden. Dat is ook, vind ik ook hoor.
2: Voor ons nostalgisch.
1: Voor ons nostalgisch. Je hebt huisje, boompje, beestje. Ja. Je hebt nieuws uit de natuur. Heb je ook het jeugdjournaal?
0: Ja, zeker.
2: Ja. Ja,
1: ik had nog echt een soort idee van, of in ieder geval iets wat echt uit nieuws uit de natuur in mijn geheugen stond gegrift. En dat heb ik dan gisteren weer voor het eerst gezien sinds, nou wat zal het zijn, 12 jaar of zo.
0: Ja.
1: Dat is toch wel bijzonder.
0: Ja, dat vind ik ook wel hoor. Maar ik vind het wel een heel mooi iets dat zo bestaat.
1: Ja, ik ook. Ik vind het echt heel goed dat ze dat openbaar hebben.
0: Het goede is ook dat het steeds aangevuld nog wordt. Hè?
1: Ja, het wordt steeds verder aangevuld.
0: Leuk.
1: En het is gewoon gratis. Dus je kan, als je denkt van, nou, dit kan ik me nog een beetje half herinneren, maar ik weet dat dit programma, en zoek het op en wie weet vind je het wel gewoon.
0: Klopt. En ik ben dan zo'n uber-nerd dat ik ook, er stond onderaan de pagina dat je een suggestie kon indienen, en dan ben ik zo'n nerd dat ik denk, nou, dat wil ik wel doen. Mm. Het lijkt mij namelijk fantastisch. Die hebt 700.000 uitzendingen, geluiden, beelden, items. Als je nou gewoon één grote randomize knop hebt, dat je er gewoon klopt, dat je één van die 700.000 willekeurig krijg je die te zien. Daar zou ik uren mee zoet zijn. Dan krijg je de meest rare dingen waarschijnlijk, de raarste dingen krijg je waarschijnlijk voorgeschoteld. En ik heb inmiddels gezien, ze hebben geantwoord van, nou, we gaan er naar kijken, we geven het door.
1: Ja,
0: wie weet,
1: nou,
0: als die knop er toch ooit komt, en dan weten jullie wie jullie poeslief moeten aankijken. maar goed, nee, duidelijk.
1: Ja, nee, dat was het eigenlijk. Hebben jullie nog iets toe te voegen? Hebben jullie nog opmerkelijke dingen ervan gezien?
0: Nou, ik vind het wel opvallend en heel goed vooral, dat eigenlijk alles erop staat, ook met taalgebruik uit die tijd. Ook de termen die nu niet meer gebruikt worden, zullen we maar zeggen, die worden volop gebruikt in het archief nog. Maar dat vind ik wel goed.
1: Het is geschiedenis.
0: In die tijdsgeest was dat hele normale taalgebruik natuurlijk.
1: Ja, maar daarvoor bestaat een archief toch ook?
0: Nee, maar dat vind ik heel mooi. En je hebt nu ook inderdaad zo'n ding dat dit was het nieuws.
1: Ja. Je wil sommige oude afleveringen niet online, omdat daar grappen werden gemaakt die niet meer van deze tijd zijn.
0: Ja, maar heel veel mensen kijken beeld en geluid raar aan. Maar dat komt dus door de productiemaatschappij zelf.
1: Ja.
0: Die willen dat eraf hebben, beeld en geluid niet.
1: Nee.
0: Die zeggen ook van, ja, het is een archief. Ik bedoel, we willen gewoon alles uploaden wat we hebben eigenlijk.
1: Ja.
0: Maar die mensen zelf hebben gezegd, die proberen een beetje een hachje te redden van, ja, dat waren grappen van toen, die zijn nu niet meer oké.
1: Nee.
0: Ja, het is ook een beetje die tijdsgeest, moet je dat niet zien misschien. Want het is ook afleveringen van 30 jaar geleden.
1: Daar is een archief voor om juist die dingen uit die tijd te zien. Ook al zijn ze niet politiek correct.
2: Ja,
0: klopt.
2: Ja, ook een beetje dat we het niet vergeten of zo.
0: Ja, precies, inderdaad.
1: Ja, precies.
0: Ik vind het wel,
1: dat is ook hetzelfde met standbeelden en zo. Het is gewoon belangrijk om die geschiedenis te hebben en te kunnen zien.
0: Mooi.
1: Ook al is het niet super netjes.
0: Duidelijk.
1: Ja.
0: Nee, dat vind ik ook. Eva, geweldig.
1: Ja, dat was het weer.
0: Heb je nog een bijpassend nummer toevallig uitgekozen?
1: Nou, we hebben eigenlijk de makkelijkste nummer. En het is gewoon een lekker nummer. Het is Treasure van Bruno Mars.

0: Treasure, Bruno Mars op Haarlem 105. Ja, Eva, ik wil je nog steeds echt even complimenteren met die hint die jij gaf in het eerste uur over. Ja. Wat was het nou precies?
1: Het was, de hint was, want het ging over de schatkamer. Zei ik, een piraat zou dit leuk vinden, vooral als hij Piet heet.
0: Piet Piraat, ja, ik vind het geniaal.
1: Maar ik was vroeger verliefd op Piet Piraat. Weet je
0: verliefd
1: wat?
0: Op Piet Piraat?
1: Mijn moeder zegt al dat het mijn eerste crush was.
0: Oei, oei, oei.
1: Ja.
2: Is ook wel een knappe man, hoor.
0: Ik hoop toch niet dat ik hem gelijk. Ja, het is wel een hunk, hoor.
1: Ja,
0: je moet maar zo'n Piet, zo'n kapitein zijn.
1: Ultra masculine, ja. Alpha male.
0: Ja, precies.
1: Dat is wel echt mijn type, hè, joh.
0: Over dat soort types gesproken, gaan we nu eventjes luisteren naar een nieuwe snippet van een single van de band Muse.
1: Dat is wel echt
0: zijn ook drie dat soort types. Nee, inderdaad. Wij zijn vooral fan van de band. Ja. Hè? Eva, je bent ook mee naar het concert geweest. Jij bent niet echt fan, maar je bent...
1: Ik ben fan van het eerdere werk, maar het laatste...
0: Het is altijd al een beetje poppy geweest. Maar het is nu... Er komt een nieuw album aan, de 26e. En ze hebben nu al, dat vind ik ook raar, ze hebben 10 nummers op het album staan. Ze hebben al 5 singles uitgebracht. Dus eigenlijk de helft van het album is al bekend nu. En deze laatste single waarschijnlijk, Night Shift Superstar heet die. Die komt overmorgen uit. En we gaan eventjes luisteren naar een klein stukje van 30 seconden, de preview. Ja, ik wil jouw eerlijke mening. Eva, ik wil ook jouw eerlijke mening. Wat vinden we ervan?

0: Ja, dames en heren, wat vinden we ervan? Ja, meneer.
1: Hey, ik vond het eigenlijk best goed.
0: Ja, ik vond het ook. Ik vind het ook wel goed, hoor.
2: Ik vind het ook niet. Het doet me heel erg denken aan een ander nummer, maar ik kom niet op de naam.
0: Van Muse bedoel je?
2: Nee, gewoon een ander popnummer.
0: Ja, dat weet ik ook niet.
2: Ik kom er niet op.
0: Ik vind het wel lekker. Vooral die baspartij. Die baslijn.
2: Ja.
0: Oei.
2: Ja,
0: die
2: is wel goed, hoor. Ik vond het ook niet slecht. Maar het is wel heel erg anders dan een eerdere werk, vind ik.
0: Ja, de eerdere. Ja, tuurlijk. Ja. Maar het is eind jaren 90, begin 2000. Ja, het is inderdaad anders. Maar ik moet zeggen, de afgelopen albums waren allemaal niet al te best. Mm-hmm. Dit is echt wel, ik ben echt wel heel erg benieuwd
2: naar. Een update. Nou,
0: zeker, zeker. Ze zijn echt wel een beetje een return to form, wordt het ook wel gezien door de fanbase. Goed, dames en heren. We gaan meteen door. Ja, sorry, ik vind het gewoon lekker om even door te gaan dan.
2: Ik heb namelijk
0: een nieuw rubriekje. Voordat je denkt, oh, dat wordt wereldveroverend. Nou, het is niet heel bijzonder, hoor. We gaan gewoon elke week een Yacht Rock Classic behandelen, Jaromir. Weet jij wat Yacht Rock is?
1: Ja, je hebt het een keer verteld, maar mijn geheugen is erg...
0: Het is je vergeven, want dan heb ik een goed excuus om het even uit te leggen namelijk.
1: Okay.
0: Ja, Eva, jij kan me ook wel helpen, denk ik, in deze terminologie. Mm-hmm. Yacht Rock, ja, het is een beetje Amerikaanse soft rock, vooral uit de jaren 70, begin jaren 80.
2: Ja, het is een soort R&B, soul, jazz,
0: beetje rock. Glad geproduceerd.
2: White of blue-eyed soul-achtige.
0: Ja, vooral witte artiesten die toch een beetje inderdaad in de soul, disco-achtige genres zitten.
2: Er zitten ook wel een aantal zwarte artiesten tussen, maar het is wel vrij witte muziek tussen aanhalingstekens.
0: Ja, dus meerstemmige zang, jazzy muziek een beetje.
2: Ja.
0: Hele goede studiomuzikanten. Dan moet je denken aan Steely Dan, Christopher Cross, Toto ook wel, The Doobie Brothers.
2: Mm-hmm.
0: Nou, dat zijn de grootste spelers. Boss, Skaggs misschien
2: Hall
0: wel.
2: Hall &
0: Oates. Nou, dat zijn allemaal namen waar je een beetje aan moet denken bij het genre. Maar het leuke is, dat zijn de grote namen. Maar je hebt ook heel veel artiesten die misschien één album hebben uitgebracht in dat genre.
2: Mm-hmm.
0: En die eigenlijk helemaal niet zo bekend zijn, maar wel gewoon hele goede muziek hebben gemaakt. En vandaag ga ik er eens eventjes eentje behandelen. Namelijk American Flyer. Hebben jullie daar wel eens van gehoord?
2: Nee.
0: Ik ook niet, totdat ik dit ging opzoeken. Want soms op Spotify kom je gewoon, ga je skippen. En dan zijn je nummers afgelopen. En dan raadt die dingen aan. En toen kwam ik bij dit, dacht ik, wauw. Het is goed. Het is de band American Flyer die één album heeft uitgebracht. American Flyer. Je raadt het niet.
1: Huh?
0: Uit 1976. Ja, het is echt heel erg goed. Het is een groep die dus midden jaren 70 ontstond. En vooral uit ervaren muzikanten. Dat merk je ook wel. Het zijn allemaal mensen die niet voor het eerst bij een bandje zitten. Maar allemaal muzikanten die elkaar een beetje gevonden hebben. En die deze groep hebben opgericht toen. Ja, die hadden hun sporen al verdiend in de folk- en rockwereld. Ondanks lovende kritieken brak de band nooit door bij het grote publiek. Misschien ook wel door het veeltallige geluid wat er toen was. Eigenlijk heel veel bands, heel veel artiesten maakten dit soort muziek in die tijd. Dus het werd een beetje ondergesneeuwd, dit soort artiesten eigenlijk.
2: Ja.
0: En ik ga daar zo direct even een nummertje van draaien, inderdaad. En tegenwoordig is het een beetje een geliefde herontdekking eigenlijk. Mensen op streamingplatforms zoals ik dus ook, bijvoorbeeld nu, die herontdekken dit en die draaien het eigenlijk weer lekker.
2: Okay.
0: Het nummer wat ik ga draaien is Lady Blue Eyes uit 1976. Laat precies wel horen waarom. Echt die lekkere, hoe zeg je dat nou? Ja, yacht rock sound. Gewoon dat je lekker op een jacht ligt. Lekker in een beetje een briesje.
2: Softrock, heerlijk.
0: Zomer.
1: Lekker rustig.
0: Nou, niet eens per se. Ja, ook chill gewoon.
1: Chill.
0: Maar niet chill omdat het rustig is, maar gewoon, je wordt er heel relaxed van. Vind ik altijd met dit soort muziek.
2: Lekker gezellig is het.
0: En ik ga er niet meer woorden aan vuil maken. We moeten gewoon even gaan luisteren, denk ik.
2: Ja.
0: Dat is het beste, denk ik. Dus dit is de band American Flyer van het album American Flyer met Lady Blue Eyes.

0: Ja. People Everywhere hoorde je van Kurang Bin.
1: Ah, dit is dus jouw favorietje.
0: Ja, dat vind ik een goede band dit.
1: De Favo's.
0: Lekker. Het is echt goede muziek. Het is dus Amerikaans met een beetje invloeden van verschillende dingen. Bijvoorbeeld de Thaise muziek. En de Kurang Bin, die naam, betekent dus ook vliegtuig in het Thais. Nou, weet je wat
1: leuk.
0: Leuk, hè? Ja. En die bassiste van de band, Laura heet ze. Die zei in een interview, als ik wist dat we zo bekend zouden worden, hadden we die naam absoluut niet gekozen, want het is niet te spellen en niet uit te spreken eigenlijk.
1: Nee.
0: Nou, goed. Aww. Ja, zo is het. Maar ja, ze zijn heel succesvol, ondanks die naam. En daarvoor hoorde je natuurlijk de Yacht Rock Classic van deze week. En wie was dat ook weer? Nou, ik heb hem al verwijderd in de playlist.
1: American Flyer.
0: Van het album?
1: American Flyer.
0: Hey. Lady Blue Eyes was het volgens mij. Ja. Lekkere muziek. Ja. En daarna nog Michael McDonald. Nou goed, we hebben in ieder geval onze portie muziek alweer gehad voor vanavond. Jongens, heel erg leuk dat jullie er waren allebei. Jaren hier even.
1: Ik vond het ook gezellig. Heel gezellig dat we erbij mochten zijn.
0: Vaker doen in deze opstelling. Vind het gezellig.
1: Ik vind het ook gezellig.
0: Ik ook. Leuk, houden we erin. Nou, wie er volgende week is, dat weet ik al. Eva, jij werkt er volgende week.
1: Ja.
0: Dan zijn we op mijn zolderkamer gaan we opnemen. Echt waar.
1: Ja, dat klopt.
0: Jij mag ook een keer mee, Jaromir. Helaas, we zijn bezet.
2: Zolderkamer vol. Ik begrijp het.
0: En dan nou ja, is het thema... Wat gingen we nou ook weer doen, Eva? Wat is het thema? Familie, hè?
1: Ja.
0: Dus volgende week is het thema familie, zusters, broeders. Alles in die
1: contraint.
0: Dames en heren, dankjewel voor het luisteren. Volgende week ben ik er dus weer. En nou, een hele fijne avond. Trouwens, voor de voetbalfans. Nederland heeft net verloren met 1-0 van Algerije. Dus voor al die mensen zeggen, we worden wereldkampioen. We worden geen wereldkampioen.
1: Nee.
0: Daar wil ik het graag bij laten. Misschien Schotland wel. Ja, dat zou wel kunnen. Jullie doen ook mee aan het WK. Nou, dan heb ik in ieder geval de grootste supporter en de bekendste Schot van Haarlem en omstreken al gevonden. Hier is hij op Haarlem 105. David Blinko, fijne avond. Yay.

0: is 105. Het is 11 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking door de Eerste Kamer te loodsen, zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Dat zou een politieke blamage zijn. Afgesproken is volgens ingewijden dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. Met die belofte gaat GroenLinks-PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen en is er een meerderheid voor. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, die zijn land juist wil positioneren als belangrijke speler in de wereld. Mogelijk heeft de loyale steun van Duitsland aan Israël bij de stemming een belangrijke rol gespeeld. Europa kan met Oekraïne gaan praten over toetreding tot de Europese Unie, nu Hongarije een veto daarover heeft beëindigd. De vorige premier Orbán dwarsboomde jarenlang een EU-lidmaatschap, onder meer vanwege de situatie van de Hongaarse minderheid in Oekraïne. De huidige premier Magyar zegt dat hij met Oekraïne afspraken heeft gemaakt over de rechten van deze minderheid. De Lennart Nijg-prijs gaat dit jaar naar rapper Sef. De prijs wordt maandag uitgereikt op het Buma Awards Gala in Amsterdam. Sef werd bekend als lid van de rapformatie Flinke Namen, met rappers Fit, Mirth en DJ The Flexicon. Enkele bekende nummers van hem zijn Voor Alles Bang en De Leven. Anish Hajmoussa heeft het Nederlands elftal in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije een pijnlijke nederlaag bezorgd. De ingevallen Feyenoorder scoorde in de 86e minuut de 0-1. Maandag speelt Oranje in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Het weer, regen trekt over het land. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien, die kunnen in het binnenland pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. En het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: is 105. Het is middernacht.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hongarije heeft een veto over toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie opgeheven. Daardoor kan worden begonnen met gesprekken over een Oekraïns EU-lidmaatschap. Onder leiding van oud-premier Orbán dwarsboomde Hongarije dit jarenlang. Een belangrijke reden was de situatie van de Hongaarse minderheid in de Oekraïnse regio Transkarpatië. De Hongaarse premier Magyar zegt een akkoord te hebben gesloten met Oekraïne over de rechten van deze Hongaarse minderheid. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nederland en Italië hebben nu ook afgesproken nauwer samen te werken bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de aanpak van mensensmokkel. Friesland maakt 6 miljoen euro vrij voor Holwerd en omgeving. Dat geld is bedoeld om het dorp aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het gaat om een compensatie voor het geschrapte plan voor een Holwerd aan zee. De initiatiefnemers van dat project wilden onder meer een strand- en vakantiepark aanleggen, maar daar was niet genoeg geld voor. De 6 miljoen euro kan nu worden gebruikt voor kleinere projecten, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Daarnaast trekt Friesland 7 miljoen euro uit voor een betere leefbaarheid in omliggende gemeenten. Het Nederlands elftal heeft de uitzwaaiwedstrijd voor het WK voetbal verloren. Het werd in de Kuip 1-0 voor Algerije. De ingevallen Feyenoorder Hajj Moussa scoorde in de 86e minuut. Komende dag vertrekt Nederland naar de VS. Maandag wordt dan nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. En de eerste WK-wedstrijd voor Oranje is op 14 juni. Het weer. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien. En vooral in het binnenland kunnen die heftig zijn met onweer en hagel. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet toch eenmalig 380 miljoen euro reserveert voor ontwikkelingshulp. In de Eerste Kamer dreigden zowel op links als op rechts partijen tegen de begroting van minister Sjoerdsma te stemmen. Nu zijn er afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA, waardoor die partij zeer waarschijnlijk voorstemt en er dus een meerderheid is. De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor mishandeling. Bij een vechtpartij in New Orleans afgelopen februari duwde hij onder meer een man op de grond en sloeg hij een ander in het gezicht. Volgens de politie uitte hij daarbij homofobe beledigingen en bleef hij dat ook doen tijdens zijn arrestatie. Kort daarna moest LaBeouf zich laten behandelen voor zijn mogelijke drugs- en alcoholproblemen. Shia LaBeouf pleit de schuld in 3 gevallen van lichte mishandeling. Hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar. Een liquidatieverdachte in de gevangenis van Vught heeft het strafdossier van een medegevangene kunnen inzien. Hij kreeg een laptop waarvan de geschiedenis niet was gewist. Daardoor kon hij 1 van de dossiers lezen van het Marengo-proces. Die informatie was waarschijnlijk bedoeld voor Saïd R., de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als de rechterhand van Ridouan Taghi. Bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld over de nederlaag van het Nederlands elftal. De uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije eindigde in 0-1. Het doelpunt werd gemaakt door de Feyenoorder Hajj Moussa. Nederland kreeg ook verschillende kansen, maar die leidden niet tot een doelpunt. Volgens Koeman speelde het team soms te lief. Hij zegt dat er daarom wat kleine aanpassingen nodig zijn voor het WK. Maandag wordt in New York nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. De eerste WK-wedstrijd van Oranje is op 14 juni. Het weer. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Het koelt dan af tot een graad of 13. Komende dag opnieuw regen, met in het binnenland ook kans op hagel en onweer. En maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 2:00.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nederland en Italië hebben ook afgesproken nauwer samen te werken bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de aanpak van mensensmokkel. De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor lichte mishandeling. Bij een vechtpartij in New Orleans afgelopen februari duwde hij onder meer een man op de grond en sloeg hij een ander in het gezicht. Volgens de politie uitte hij daarbij homofobe beledigingen en bleef hij dat ook doen tijdens zijn arrestatie. LaBeouf is onder meer bekend van de Transformers-films. Hij pleit de schuld in 3 gevallen van lichte mishandeling en hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar. Friesland maakt 6 miljoen euro vrij voor Holwert en omgeving. Dat geld is bedoeld om het dorp aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het gaat om een compensatie voor een geschrapt plan voor een Holwert aan zee. De initiatiefnemers van dat project wilden onder meer een strand- en vakantiepark aanleggen, maar daar was niet genoeg geld voor. De 6 miljoen euro kan nu worden gebruikt voor kleinere projecten, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Daarnaast trekt Friesland 7 miljoen euro uit voor betere leefbaarheid in omliggende gemeenten. Het weer: in het westen regen. In de rest van het land is het even droog bij een graad of 13. Overdag dan weer regen met ook kans op hagel en onweer. En het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.